0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Veel veranderingen op komst bij Feyenoord. De club hoopt op korte termijn een nieuwe technische topstructuur te kunnen presenteren. Feyenoord zet vol in op de komst van de Belgische Davy Rigaud als nieuwe technisch directeur. Hoewel de club uit Rotterdam benadrukt dat er nog geen definitief akkoord ligt, wijst alles erop dat de huidige director of voetbal van Club Brugge de topkandidaat is om het sportieve beleid in de Kuip te gaan bepalen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nu het vertrek van Dennis de Kloese aanstaande is, wil de clubleiding snel schakelen. Rigaud wordt bij Club Brugge gezien als een sleutelfiguur. Hij begon ooit als jeugdtrainer, klom in de 17 jaar tijd op via functies als teammanager en hoofdscouting. Hoewel hij in België nauw samenwerkt met een sportdirecteur, zou hij bij Feyenoord de volledige sportieve koers zelf kunnen bepalen. Er is naar verluid al gesproken met Rigaud in Zeist. Al benadrukt Feyenoord dat er nog helemaal niets definitief is. Een overstap is echter niet zomaar vanzelfsprekend. Clubleiding in Brugge wil Rigaud liever niet laten gaan. Zeker niet met een cruciale transferperiode voor de boeg. Rigaud zou in Rotterdam wel meer zelfstandigheid krijgen dan in zijn huidige rol. En mocht de aanstelling rondkomen, ja, dan mag hij samen met de beoogd nieuwe algemeen directeur Robert Eenhoorn gaan beslissen of Robin van Persie de man is voor de toekomst in Rotterdam-Zuid.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom. Paul van Bergen.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Xavi Simons is met succes geopereerd aan zijn rechterknie. Aanvaller van Tottenham Hotspur liep onlangs een zware blessure op, waarbij hij zijn kruisband volledig afscheurde. Hoewel de eerste medische stap nu is gezet, wacht de middenvelder een langdurig revalidatieproces. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En dat herstel betekent een flinke streep door de rekening van zowel de speler als zijn club. Simons moet de rest van het voetbalseizoen aan de kant blijven en mist daardoor ook het aankomende wereldkampioenschap. En hij heeft al laten weten dat dat nieuws hard is binnengekomen en dat hij het mentaal zwaar heeft met het missen van het eindtoernooi. Maar hij blijft strijdbaar na de operatie en dat is nu, richt hij zijn vizier volledig op zijn herstel en de weg terug naar het veld. Tottenham heeft ook publiekelijk steun betuigd en wenst hem een voorspoedig herstel toe. Voor de club komt de afwezigheid van Simons op een kritiek moment, want Tottenham vecht tegen degradatie uit de Premier League. De club staat op dit moment net boven de degradatiestreep, maar zal de handhaving dus zonder de creativiteit van de Nederlandse middenvelder moeten zien waar te maken.
0: Dit is jouw Sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Meer sport, meer muziek.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 3 uur.
3: Goedenacht, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Casper Kooi. Nederlanders bezuinigen flink nu de energie- en brandstofprijzen hoger zijn door het gedoe in het Midden-Oosten. 6 op de 10 houdt de hand op de knip, zegt ING na onderzoek. We geven minder uit aan vakanties en in de horeca. Ruim 80% vindt de prijsstijgingen een zware financiële last. Het RIVM maakt een plan om de 10 Nederlanders van het cruiseschip Hondius bij thuiskomst te monitoren op het Hanta-virus. Voor dat plan is er nog tijd zat, want het schip is nog onderweg richting Spanje. Er zijn inmiddels wel specialisten aan boord om de besmettingen te onderzoeken en aanwijzingen te geven. Het gebruiken van data om fraude en criminaliteit op te sporen moet stoppen. Volgens een staatscommissie kunnen burgers zo niet geprofileerd worden en noemt de toeslagenaffaire als pijnlijkste voorbeeld. De overheid moet daarom overstappen op controles waarbij iedereen evenveel kans maakt om eruit gepikt te worden, zegt de commissie. En het programma Boos van Tim Hofman heeft een journalistieke prijs gewonnen. De Tegel. Die krijgt het programma voor een uitzending over de organisatie Christenen voor Israël en hun bijdrage aan de bezetting op de westelijke Jordaan-oever. De prijs werd uitgereikt in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Opklaringen en weinig wind. En de dag begint straks zonnig. Later zijn er wolken en enkele buien. Het wordt 14 tot 16 graden.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Pierre van Hooijdonk vertrekt als adviseur technische zaken bij NAC Breda. De oudspeler legt zijn taken neer na een onrustige periode, waarin veel te doen was over zijn dubbelrol bij de club. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Kern van de onrust draait om de wintertransfer van zijn zoon, Sidney van Hooijdonk. Er ontstonden vragen over een doorverkooppercentage dat nergens meer terug te vinden was in de boeken. Hoewel de clubleiding aangaf niet precies te weten hoe de vork in de steel zat, zorgde de situatie voor flinke irritatie bij de achterban. Supporters lieten hun ongenoegen de afgelopen tijd al duidelijk merken met spandoeken in het stadion. En Van Hooijdonk laat nu weten dat hij altijd naar eer en geweten heeft gehandeld in het belang van de club. Maar hij merkt dat de aanhoudende commotie en het negatieve sentiment rond zijn persoon de club nu in de weg zit. Ondanks de steun die hij nog kreeg van de directie en de raad van commissarissen vindt hij het nu het beste voor NAC om afstand te nemen. Samenwerking tussen de club en de oudspits uit Steenbergen begon in 2022. Hij hielp toen mee om de technische tak weer op te bouwen. Later veranderde zijn officiële titel van commissaris naar adviseur en dat was mede om belangenverstrengeling met zijn werk als televisieanalist te voorkomen. De club moet nu op zoek naar een nieuwe invulling voor de technische adviesrol.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: FC Twente moet het in de jacht op Europees voetbal definitief doen zonder Lars Unnerstall. Doelman heeft een buikspierblessure opgelopen en die houdt hem de rest van het seizoen aan de kant. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het noodlot sloeg toe in de laatste seconde van de wedstrijd tegen AZ. Na de gelijkmaker bleef de Duitser met veel pijn op het gras liggen. En uit medisch onderzoek blijkt nu dat hij een spier heeft overstrekt. En hierdoor mist hij niet alleen de laatste competitieduels, maar ook dus de eventuele play-offs die daarna nog volgen. Voor FC Twente is dit een flinke streep door de rekening. Unnerstall is dit jaar een van de dragende krachten. Het is bovendien de derde keer op rij dat hij de beslissende fase van het seizoen gaat missen. Eerder gebeurde dat door de geboorte van zijn kind. En vorig jaar door aanhoudende fysieke klachten. De clubleiding moet nu terugvallen op de ervaren Przemyslaw Tyton. 39-jarige Poolse keeper heeft een aflopend contract dat overigens niet verlengd wordt. Maar hij krijgt nu wel de taak om het seizoen onder de lat af te maken. Tyton verving Unnerstall vorig jaar ook al in de slotfase van de competitie. En moet nu dus opnieuw laten zien dat hij er staat als het er echt om gaat.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 4 uur.
3: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Casper Kooi. Argentinië stuurt testmateriaal naar Nederland om het Hantavirus sneller op te sporen. Hiermee kunnen we dan gericht testen op het virus dat mogelijk is uitgebroken op het cruiseschip Hondius. In Argentinië zelf gaat het onderzoek naar de bron van de besmetting verder door knaagdieren te vangen en te testen. In IJsselstein komen vooral gezinnen te wonen in de nieuwe noodopvang, zegt de gemeente. Het was daar eerder onrustig en er waren vernielingen uit protest tegen de komst van 150 asielzoekers. De bouw van de opvang bij het sportpark is vertraagd, zodat de sportclub het seizoen kan afmaken. Europa is een broedplaats geworden voor terrorisme, dat zegt de regering van president Trump. Volgens Amerika zijn massamigratie en open grenzen bedreigend, want zo krijgen vijandige groepen vrij spel. De Amerikanen roepen Europa dan ook op om in te grijpen om toekomstige aanslagen te voorkomen. En er is beslag gelegd op de administratie van Booking.com, meldt het FD. Ruim 15.000 hotels eisen schadevergoeding omdat ze jarenlang te veel commissie zouden hebben betaald. De hotels beschuldigen Booking ervan oude facturen bewust te blokkeren om de rechtszaak te dwarsbomen. Er zijn opklaringen en er staat weinig wind. De dag begint zometeen zonnig, later wolken en enkele buien. Het wordt rond de 15 graden.
0: Grand

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: FIA-president Mohamed Ben Sulayem verwacht dat we Christian Horner weer snel gaan terugzien in de Formule 1. Volgens de voorzitter van de Autosportbond is Horner een bepalend figuur die momenteel gemist wordt in de paddock. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na zijn vertrek bij Red Bull Racing in 2025 is Horner nog niet verbonden aan een nieuwe werkgever, maar de weg naar een rentree ligt open. Er is een kans om in te stappen bij het team van Alpine, waar een pakket aandelen te koop staat. En Ben Sulayem laat weten dat hij nog regelmatig contact heeft met Horner en merkt dat de voormalig teambaas vastberaden is om weer aan de slag te gaan. En hij omschrijft Horner als een goed karakter voor de sport en iemand die de sport veel heeft gebracht. Naast de toekomst van Horner maakt de FIA-voorzitter zich ook druk over de machtsverhoudingen op de grid. Er is meer interesse in de aandelen van Alpine, onder andere vanuit Mercedes. En Ben Sulayem ziet liever niet dat fabrikanten of bedrijven eigenaar zijn van meerdere teams tegelijk. Hij vindt dat een onwenselijke situatie die de sport te complex maakt. Hoewel het nu nog is toegestaan, zoals bij de twee teams van Red Bull, geeft de FIA-baas aan dat hij deze dubbele belangen kritisch blijft.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Wout Poels hoopt geschiedenis te schrijven door een etappe te winnen in de Ronde van Italië. Ervaren Limburger wil zich daarmee voegen bij het selecte groepje renners dat in alle drie de grote ronden een ritzege heeft gepakt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Eerder was hij al succesvol in de Tour de France en de Vuelta. Naar eigen zeggen zou de cirkel van zijn loopbaan met een overwinning in de Giro echt rond zijn. Poels rijdt dit seizoen voor de ploeg van Bas Tietema, Unibet Rose Rockets. Hoewel Poels is binnengehaald om de jongere renners met zijn ervaring bij te staan, krijgt hij zelf de volledige ruimte om voor zijn eigen kansen te gaan. Hij kijkt ernaar uit om die rol te vervullen, zeker omdat de meeste van zijn ploeggenoten nog nooit een grote ronde hebben gereden. Terwijl de teller voor Poels inmiddels op 25 staat. Het parcours biedt met de vele heuvel- en bergetappes genoeg mogelijkheden, al heeft hij nog geen echt specifieke dag uitgekozen. Volgens Poels hangt veel af van de ruimte die hij krijgt van de klassementsrenners en de vorm van de dag. Hij put daarnaast vertrouwen uit de prestaties van zijn ploeggenoot Dylan Groenewegen. Successen van de sprinter in het voorjaar geven het hele team een boost. En Poels merkt dat die winnaarsmentaliteit aanstekelijk werkt op de rest van de ploeg.
0: Dit is jouw Sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
2: 5 uur.
3: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Casper Kooi. De passagier van het vierenschip Hondius die naar Düsseldorf werd vervoerd, is aangekomen in het ziekenhuis. Het gaat vermoedelijk om een Duitse vrouw die familie is van de passagier die aan boord overleed aan het Hantavirus. Ze is waarschijnlijk niet besmet. Een tweede opvarende ligt in het ziekenhuis in Leiden. De kloof tussen huiseigenaren en huurders in de vrije sector wordt steeds groter. Volgens ABN AMRO zijn huurders zo'n 40% van hun inkomen kwijt aan woonlasten. Voor huizenbezitters is dat nog geen 30. Vooral jongeren en starters trekken aan het kortste eind door de stijgende huren en de hoge huizenprijzen. In Amerika heeft een rechter een handgeschreven afscheidsbrief van Jeffrey Epstein vrijgegeven. Hij zou dat vlak voor zijn dood in 2019 hebben geschreven en lag verborgen in een ander dossier. Het is niet zeker of de brief echt is. Er staat in dat het een voorrecht is om zelf het moment van afscheid te kiezen. En Sony Music staat op het punt om voor bijna 4 miljard dollar de muziekrechten van Justin Bieber en Neil Young te kopen. Het gaat om een collectie van ruim 45.000 songs die nu nog in handen is van een investeerder. Het is een van de grootste overnames in de muziekgeschiedenis ooit. Het begint allemaal zonnig, maar later komen de wolken en enkele buien. Vanmiddag wordt het rond de 15 graden.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Hoewel de koningsklasse van de autosport pas net onderweg is met nieuwe hybride motoren, wordt er achter de schermen al druk gesproken over de volgende stap. Red Bull reageert enthousiast op de plannen om de achtcilinder weer de standaard te maken. Teambaas Laurent Mackey ziet het als een prachtige nieuwe uitdaging voor de sport. Nu de roep om de terugkeer van het klassieke motorgeluid steeds luider wordt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Via president Mohamed Ben Sulayem zet in op een terugkeer van de achtcilinders na 2030. Om die verandering al een jaar eerder door te voeren is er goedkeuring van de meeste motorfabrikanten nodig. Mercedes heeft laten weten dat het team openstaat voor een wijziging van het motorreglement vanwege de geweldige herinnering die de V8-motoren met zich meebrengen. Ook Red Bull Racing, samen met hun partner Ford, staat erg positief tegenover dit idee. En die positieve houding is opmerkelijk, omdat Ford juist naar de Formule 1 terugkeerde vanwege de focus op elektrisch rijden en duurzaamheid. Teambaas Laurent Mackey noemt de overstap naar de V8 een prachtige nieuwe uitdaging. Volgens hem is de huidige krachtbron, die voor de helft op elektriciteit draait, nog niet bij iedereen geliefd. Mackey legt uit dat Red Bull nu al veel vooruitgang boekt, terwijl ze hun eigen motorafdeling vanaf nul hebben moeten opbouwen. Hij heeft er dan ook alle vertrouwen in dat zijn team met een achtcilinder direct competitief zal zijn. Bovendien is er een mooie link met de straatauto's van Ford, waar de V8 nog altijd een prominente rol heeft.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Veel verandering op komst bij Feyenoord. De club hoopt op korte termijn een nieuwe technische topstructuur te kunnen presenteren. Feyenoord zet vol in op de komst van de Belgische Davy Rigaud als nieuwe technisch directeur. Hoewel de club uit Rotterdam benadrukt dat er nog geen definitief akkoord ligt, wijst alles erop dat de huidige director of voetbal van Club Brugge de topkandidaat is om het sportieve beleid in de Kuip te gaan bepalen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nu het vertrek van Dennis de Kloese aanstaande is, wil de clubleiding snel schakelen. Rigaud wordt bij Club Brugge gezien als een sleutelfiguur. Hij begon ooit als jeugdtrainer, klom in de 17 jaar tijd op via functies als teammanager en hoofdscouting. Hoewel hij in België nauw samenwerkt met een sportdirecteur, zou hij bij Feyenoord de volledige sportieve koers zelf kunnen bepalen. Er is naar verluid al gesproken met Rigaud in Zeist, al benadrukt Feyenoord dat er nog helemaal niets definitief is. Een overstap is echter niet zomaar vanzelfsprekend. Clubleiding in Brugge wil Rigaud liever niet laten gaan. Zeker niet met een cruciale transferperiode voor de boeg. Rigaud zou in Rotterdam wel meer zelfstandigheid krijgen dan in zijn huidige rol. En mocht de aanstelling rondkomen, ja, dan mag hij samen met de beoogd nieuwe algemeen directeur Robert Eenhoorn gaan beslissen of Robin van Persie de man is voor de toekomst in Rotterdam-Zuid.
0: Dit is jouw Sportradio.

0: Grand Prix Radio is sportradio.
1: Meer sport, meer muziek.
2: Grand Prix Radio.
3: Hallo.
4: Ben jij er?
3: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
1: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 6 uur.
5: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Argentinië stuurt testmateriaal naar Nederland om het Hantavirus sneller op te sporen. Hiermee kan gerichter getest worden op het virus dat mogelijk is uitgebroken op het cruiseschip Hondius. In Argentinië gaat ondertussen het onderzoek verder naar de bron van de besmetting door knaagdieren te vangen en te testen. Een passagier van het virusschip is intussen aangekomen in het ziekenhuis van Düsseldorf. Het gaat vermoedelijk om een vrouw die familie is van een passagier die aan boord overleed aan het Hantavirus. Waarschijnlijk is ze niet besmet. Een andere opvarende ligt in het ziekenhuis in Leiden. De voedseltekorten in Gaza hebben enorme gevolgen voor zwangere vrouwen en baby's, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Die trekt aan de bel en wil dat Israël hulpgoederen toelaat in het gebied. 90% van de baby's van ondervoede moeders wordt te vroeg geboren en heeft een grotere kans op eerder overlijden. En Paris Saint-Germain staat weer in de finale van de Champions League. De Franse ploeg speelde in Duitsland tegen Bayern München met 1-1 gelijk en dat was genoeg. De Duitse gelijkmaker viel pas diep in blessuretijd. Aan het einde van de maand is de finale in Budapest tegen Arsenal. De dag begint zonnig, later wolken en een paar buien en er staat maar weinig wind. Het wordt 14 tot 16 graden.
0: Grand Prix Radio.
1: Noud van Sommeren.
6: Goedemorgen met de start van donderdag 7 mei. Ook deze ochtend veel sport. Onder andere Botik van de Zandschulp hoor je zo dadelijk na zijn overwinning van gisteren.

Sportradio, Grand Prix Radio aan het begin van deze donderdag. En het wordt weer een vriendelijke donderdag met betrekking tot het weer. Deze ochtend veel zon, blijft droog. Vanmiddag ook zonnige periode, het wordt ongeveer 16 graden. Dus dat is helemaal niet zo verkeerd na de wat grijzige dagen die we hebben gehad. Ja, de spits verloopt niet bijzonder druk deze donderdag. Dat heeft te maken met de meivakantie. Werkzaamheden aan de A12 bij de IJsselbrug veroorzaken wel veel oponthoud. Vooral Duitsland richting Arnhem op de A12. Daar moet je dus even deze ochtend rekening mee houden. Veel sport natuurlijk, zo dadelijk sport in het kort. Op de sportredactie deze ochtend Ronald van der Geer. En zo dadelijk hoor je ook Botik van de Zandschulp. Die heeft gisteren goede zaken gedaan in Rome. Zo dadelijk hoor je hem zelf over zijn overwinning hier op je sportradio. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio.

0: Sportradio, Grand Prix Radio aan het begin van deze donderdag. Wielrenster Lotte Kopecky heeft de vierde etappe van de Vuelta Feminina gewonnen. De Belgische was de snelste in de sprint na een heuvelachtige rit over 115 kilometer gisteren. Haar ploeggenote Anna van der Breggen die werd tweede. Dankzij bonificatieseconden veroverde Kopecky ook de rode leiderstrui. Ze neemt de leiding in het algemeen klassement over van de Duitse Francesca Koch. Het is voor Kopecky haar derde overwinning van het seizoen. Die is dus lekker bezig. Evenals tennisser Botik van de Zandschulp. Hij heeft de tweede ronde bereikt van het Masters toernooi in Rome. De Nederlander, die zijn eerste partij in 3 weken speelde, was op het Italiaanse gravel te sterk voor de Fransman Alexandre Muller. 7-5 en 6-3 werd het. Voor Jesper de Jong eindigde het toernooi in de eerste ronde. Hij was niet opgewassen tegen de Portugees Nuno Borges en verloor kansloos met 3-6 en 0-6. Botik van de Zandschulp had dus gisteren een goede dag daar in Rome. Hij sprak erover bij de collega's van Ziggo Sport. Botik van de Zandschulp.
1: Ja, ik denk over het algemeen solid wedstrijd. Ik serveerde goed wanneer het moest. Ik moet dit zeggen, in het begin was het een beetje wennen. Eigenlijk de hele wedstrijd wel een beetje wennen. Maar ik denk dat ik uiteindelijk beter en beter begon te spelen. Eerst een beetje zoekende met retourneren. Maar ik denk dat ik dat goed heb opgepakt. En ik vind hem altijd een goede speler. En ja, ik heb veel goede jongens gewonnen ook volgens mij. Dus ja, ik vind dat een lastige tegenstander.
0: Het was een lastige tegenstander, maar hij heeft dus wel gewonnen. Jorde Botik van de Zandschulp met op de achtergrond Bruno Mars. Ja, die hadden ze een beetje hard gezet daar in Rome. Hij heeft dus gisteren goede zaken gedaan daar op het Masters toernooi in Italië. Zo dadelijk natuurlijk veel meer sport, want ook op deze donderdagochtend zijn wij jouw sportradio. Goedemorgen.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Xavi Simons is met succes geopereerd aan zijn rechterknie. Aanvaller van Tottenham Hotspur liep onlangs een zware blessure op, waarbij hij zijn kruisband volledig afscheurde. Hoewel de eerste medische stap nu is gezet, wacht de middenvelder een langdurig revalidatieproces. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En dat herstel betekent een flinke streep door de rekening van zowel de speler als zijn club. Simons moet de rest van het voetbalseizoen aan de kant blijven en mist daardoor ook het aankomende wereldkampioenschap. En hij heeft al laten weten dat dat nieuws hard is binnengekomen en dat hij het mentaal zwaar heeft met het missen van het eindtoernooi. Maar hij blijft strijdbaar na de operatie en dat is nu, richt hij zijn vizier volledig op zijn herstel en de weg terug naar het veld. Tottenham heeft ook publiekelijk steun betuigd en wenst hem een voorspoedig herstel toe. Voor de club komt de afwezigheid van Simons op een kritiek moment, want Tottenham vecht tegen degradatie uit de Premier League. De club staat op dit moment net boven de degradatiestreep, maar zal de handhaving dus zonder de creativiteit van de Nederlandse middenvelder moeten zien waar te maken.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

aan donderdag 7 mei beginnen. Dat doe je met je sportradio. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio. Ja, even een wat minder bericht. Wie zo'n ding dat je denkt, waar zijn we toch met z'n allen mee bezig in deze wereld? In de Brusselse gemeente Sint-Pieters-Woluwe is namelijk een monument ter ere van Eddy Merckx vernield. De beeltenis van de Belgische wielerlegende op het kunstwerk is onthoofd. De vernieling die werd gistermorgen ontdekt. De burgemeester van die gemeente reageerde geschokt en tast in het Duits over het motief. Het standbeeld werd in 2019 onthuld tijdens de start van de Tour de France in Brussel en staat op de plek waar de ouders van Merckx vroeger een kruidenierszaak hadden. De gemeente wil het monument in ieder geval snel gaan herstellen. Ja, die mensen heb je ook, hè. Die dan met hun fikken niet van allemaal spullen af kunnen blijven en dan de boel gaan vernielen. Ik zou iets zeggen van de handjes afhakken of zo. Maar goed, daar ben ik er veel te drastisch in. Goed, leukere zaken. Nog meer sport voor je onderweg. Wat dacht je van voetbal om het weekend al een beetje in te luiden vanavond? Daarover praat ik je zo even bij. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio.

0: Sportradio, Grand Prix Radio. En het begin van deze donderdag. Langzaam maar zeker richting het weekend. Nou, vanavond het weekend alvast een beetje inluiden met een lekker potje voetbal. Dat kan. Want vanavond vallen de beslissingen in de halve finales van de Europa League. Aston Villa verdedigt de eer in eigen huis tegen Nottingham Forest. En het Duitse SC Freiburg krijgt het Portugese Sporting Braga op bezoek. Beide wedstrijden die beginnen om 9 uur en zijn te zien op Ziggo Sport. Onderweg voor je de headlines van het ANP-nieuws. En hoe is de situatie op de weg? Ook dat hoor je zo.
1: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
3: Hey, bedankt.
4: Merci.
2: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot 6000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
5: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
6: Kippie.
7: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa.
8: Greets. Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
11: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
12: De lente. Je voelt echt het fijnst op 2 wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
11: Bestel je OBU op netlink.nl.
13: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
14: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Je dag begint al druk en vanavond thuis ook nog spitsuur. Hak je spitsuur met de hak burrito-schotel. Supersnel een heerlijke voedzame maaltijd op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur. Hak

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
4: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. In Düsseldorf wordt iemand verpleegd die aan boord was van het cruiseschip Hondius. De opvarende kwam gisteravond aan op Schiphol en was nauw verwant aan iemand die aan boord van het schip overleed. Vermoedelijk gaat het om een vrouw. Statushouders vinden steeds sneller een baan. Volgens het CBS werkte vorig jaar 1 op de 8 al binnen enkele maanden na het krijgen van hun verblijfsvergunning, een verdubbeling vergeleken met een paar jaar terug. En door de oorlog is er in Gaza nog altijd een tekort aan voedsel, en dat is vooral gevaarlijk voor zwangere vrouwen en baby's. Artsen zonder Grenzen zegt dat 90% van de baby's van ondervoede moeders in Gaza te vroeg wordt geboren.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A7 Hoorn-Zaanstad tussen afrit Averhoorn en Purmerend 9 kilometer. Door de werkzaamheden op de IJsselbrug vanuit Duitsland nu 25 minuten vertraging. Tussen Knoopend Oudijk en Velperbroek. De linkerrijstrook is dicht.
3: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
6: Nout van Sommeren.

0: Radio, Grand Prix Radio aan het begin van deze donderdag. Het is de start van 7 mei. Formule 1-coureur Oscar Piastri beleeft een lastige start van het seizoen 2026. De McLaren-coureur viel in de eerste twee races uit en staat daardoor al flink achter op WK-leider Kimi Antonelli. In Melbourne crashte hij al voor de start en in China zorgde motorproblemen opnieuw voor een uitvalbeurt. Toch houdt zijn manager, Mark Webber, ook oud Formule 1-coureur, vertrouwen in een titelstrijd. Vorig jaar leek Piastri nog hard op weg naar het kampioenschap, maar na een sterke periode zakte hij in de slotfase ver terug. Uiteindelijk ging de wereldtitel naar zijn teamgenoot Lando Norris. Nou, volgens Webber leert Piastri juist veel van die moeilijke momenten. Ja, McLaren kampt dit seizoen met problemen rond de nieuwe Mercedes Power Unit. Maar de derde plek in Miami afgelopen weekend liet zien dat de snelheid er nog steeds is. Met behoorlijk nog wat races te gaan, gelooft het team dat de achterstand nog goed gemaakt kan worden. Ja, manager Mark Webber die gelooft dus nog wel in een wederopstanding van zijn pupil Oscar Piastri. Over Piastri gesproken, hij komt van origine uit Australië, Melbourne. Daar is hij opgegroeid, maar hij is al op jonge leeftijd naar Europa verhuisd. Daar heeft hij onlangs zelf wat over gezegd. Oscar Piastri.
1: I grew up in Melbourne, Australia, for the first 14 years of my life. And then I moved to the UK. I knew that it was a necessary step to try and make it as a racing driver. I wanted to be a professional, and going to Europe was the best way of doing that. In hindsight, it was actually a really nice experience, really cool experience. So I enjoyed it, but as a 14-year-old kid, the idea of living at school didn't sound like the most fun, but if it meant I got to drive race cars, then that was good enough for me.
0: Aldus McLaren-coureur Oscar Piastri, die dus al op 14-jarige leeftijd van Australië naar Engeland verhuisde. Eigenlijk op school moest gaan leven dus. Dat idee was niet zo heel sexy, zeg maar. Maar het betekende dat hij raceauto's kon besturen. En dat maakte een hoop goed. Nou, we moesten kijken waar die geëindigd is, hè, als Formule 1-coureur bij McLaren. Momenteel zit het nog niet helemaal mee zijn seizoen. Maar goed, het is nog vroeg in het seizoen en er kan nog van alles gebeuren. Vorig jaar zat hij toch wel behoorlijk dichtbij, dat wereldkampioenschap. Ik gun het hem ook wel, Oscar Piastri dus. Zo dadelijk sport in het kort op de sportredactie deze ochtend. Ronald van der Geer, hij praat je zo in het kort bij. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Pierre van Hooijdonk vertrekt als adviseur technische zaken bij NAC Breda. De oudspeler legt zijn taken neer na een onrustige periode, waarin veel te doen was over zijn dubbelrol bij de club. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Kern van de onrust draait om de wintertransfer van zijn zoon, Sidney van Hooijdonk. Er ontstonden vragen over een doorverkooppercentage dat nergens meer terug te vinden was in de boeken. Hoewel de clubleiding aangaf niet precies te weten hoe de vork in de steel zat, zorgde de situatie voor flinke irritatie bij de achterban. Supporters lieten hun ongenoegen de afgelopen tijd al duidelijk merken met spandoeken in het stadion. En Van Hooijdonk laat nu weten dat hij altijd naar eer en geweten heeft gehandeld in het belang van de club. Maar hij merkt dat de aanhoudende commotie en het negatieve sentiment rond zijn persoon de club nu in de weg zit. Ondanks de steun die hij nog kreeg van de directie en de raad van commissarissen vindt hij het nu het beste voor NAC om afstand te nemen. Samenwerking tussen de club en de oudspits uit Steenbergen begon in 2022. Hij hielp toen mee om de technische tak weer op te bouwen. Later veranderde zijn officiële titel van commissaris naar adviseur. Dat was mede om belangenverstrengeling met zijn werk als televisieanalist te voorkomen. De club moet nu op zoek naar een nieuwe invulling voor de technische adviesrol.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Deze donderdag wordt best een vriendelijke dag. Veel zon en temperatuurtje van ongeveer 16 graden. Mocht je vandaag dan ook nog eventjes een momentje hebben waarvan je zegt, nou, leuke podcast zou nou wel goed uitkomen, dan heb ik een tip voor je. Sinds gistermiddag staat namelijk een nieuwe editie van de podcast Autosport aan tafel online. We hebben de Formule 1 aan tafel, die is wel bekend. Maar er is sinds kort ook Autosport aan tafel. En dan worden alle autosporten in behalve Formule 1. En er zijn nog wel wat autosporten, zoals Formule 2 bijvoorbeeld. Voormalig Formule 2-coureur Meinert van Buren hoor je in de podcast van deze week. Maar ook F1 Academy-coureur Nina Gademan. En coureur en winnaar van onder andere de 24 uur van Le Mans en de 24 uur van de Nürburgring, Jeroen Blekemolen. Presentatie in handen van Rick Winkelman. Je kunt de podcast beluisteren via GrandPrixRadio.nl of je favoriete podcast-app. Maar hij is ook te zien als videocast. Dat kan via kijk.nl bekeken worden. Onderweg voor je de ANP-headlines en de situatie op de weg. Je hoort het zo van de ANWB.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 7 uur.
3: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Twee opvarenden die zijn geëvacueerd van het cruiseschip Hondius zijn gisteravond aangekomen op Schiphol. Eentje is naar het LUMC-ziekenhuis in Leiden gebracht, de ander naar Düsseldorf. De opvarende in Düsseldorf is vermoedelijk niet besmet met het Hantavirus. Vliegtuig met een derde passagier is eerst geland op Gran Canaria. Zo'n 100 mensen hebben gisteravond gedemonstreerd tegen de komst van een asielopvang in een dorpje bij Den Bosch. Daarbij liepen ze met spandoeken en fakkels de snelweg A59 op. Die ging richting Waalwijk daarom helemaal dicht. De politie greep in en heeft de demonstranten weggestuurd en daarna kon de A59 weer open. Het voedseltekort in Gaza is vooral rampzalig voor zwangere vrouwen en pasgeboren kinderen. Volgens Artsen zonder Grenzen worden bijna alle baby's van ondervoede moeders te vroeg geboren en lopen ze extra risico om te overlijden. De hulporganisatie roept Israël daarom op om voedselhulp en medische zorg altijd toe te laten. En steeds meer statushouders hebben vlak na het krijgen van hun verblijfsvergunning een baan, meldt het CBS. Ze werken vooral via uitzendbureaus of zijn oproepkracht en dan vooral in de horeca. In 3 jaar tijd is het aantal statushouders dat binnen 3 maanden werk vond meer dan verdubbeld. Eerst op veel plekken aardig wat zon, daarna neemt overal de bewolking toe en kunnen er een paar buien vallen. Het wordt 14 tot 16 graden.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Spits komt op gang, het loopt vooral vast bij Arnhem. Door de werkzaamheden aan de IJsselbrug is tot zaterdag vanuit Duitsland maar 1 rijstrook beschikbaar. En daarom 9 kilometer file op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Tussen knooppunt Oud-Dijk en Velperbroek een 30 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dus dicht. De A50 Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Valburg en Krijswoord 9 kilometer file. Daar is een ongeluk gebeurd en de rechterrijstrook is dicht. De vertraging is al 20 minuten.
5: Even over later.
6: Ik ben aan het streamen.
5: Oh, sorry.
6: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
5: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
7: Koffielovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
8: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
9: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
10: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.
10: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. levenzonderbril.nl.
12: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
13: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
14: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
13: Sorry, bo, het is beauty.
14: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
15: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
16: Joehoe!
15: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
14: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
17: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
18: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
19: Hey, bedankt.
20: Merci.
18: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
21: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
22: Staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf €16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
23: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
24: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
25: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
26: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
27: Oh yeah.
26: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
25: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
28: Grand Prix Radio.
29: Noud van Sommeren.
0: Goedemorgen, het is de start van donderdag de 7e. En donderdag betekent Premier League avond darts. Nou, wie er in actie gekomen, dat ga ik je zo vertellen. En verder voetbalnieuws en meer over de Nederlandse waterpolosters. Grand Prix.

Van deze donderdag. En het is een vriendelijke ochtend. Behoorlijk wat zon. En die zon blijft lekker meedoen vandaag. Het wordt zo'n graad of 16. En het is een feestelijke dag voor voetballer Cody Gakpo. Hij viert vandaag namelijk zijn 27e verjaardag. Mocht je ook jarig zijn, van harte gefeliciteerd. Je hebt er een vriendelijke dag bij, laat ik het zo zeggen. Over voetbal gesproken, zo dadelijk meer over Oranje. Goed nieuws voor Oranje. En het is donderdag, dus vanavond Premier League Dart. Praat ik je zo even over bij. Goedemorgen, dit is Grant.

Grand Prix Radio in het begin van deze donderdag. Bondscoach Ronald Koeman kan mogelijk toch nog een beroep doen op Emmanuel Emegra voor het komende WK. De spits van Strasbourg viel afgelopen weekend uit met een hamstringblessure. Maar zijn trainer Gary O'Neill meldt dat de kwetsuur niet al te ernstig is. En verwacht zelfs dat Emegra op 27 mei de Conference League finale gewoon gaat halen. Koeman die maakt op maandag 25 mei de definitieve WK-selectie voor het Nederlands elftal bekend. Nou, dat hopelijk dat het dus voor Emegra meevalt, die hamstringsblessure, en dat die dus gewoon opgenomen kan worden in de selectie van Oranje. Scheelt toch weer wat, hè? Want het zit de bondscoach niet mee qua personele bezetting. Vanavond is er ook nog Premier League darts. Alweer de 14e avond, 14e speelronde. In de First Direct Arena verzamelen de mannen belangrijke punten om zich uiteindelijk te plaatsen voor de play-offs aan het einde van de maand. Op het programma staan vanavond de volgende kwartfinales: Gerwin Price tegen Johnny Clayton. Luke Littler neemt het op tegen Michael van Gerwen. Josh Rock die dart tegen Luke Humphries. En Gian van Veen neemt het op tegen Stephen Bunting. Nou, daarna volgen dus de halve finales en de finale. De wedstrijden zijn te zien vanaf 8 uur op Viaplay. Luke Littler die staat momenteel bovenaan in de Premier League met 34 punten. Michael van Gerwen op de 4e plek 18 punten. En Gian van Veen die staat momenteel 5e met 16 punten in de Premier League. Maar daar kan vanavond dus verandering in komen tijdens een nieuwe avond. Zo dadelijk sport in het kort met Ronald van der Geer hier op...

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: FC Twente moet het in de jacht op Europees voetbal definitief doen zonder Lars Unnerstal. Doelman heeft een buikspierblessure opgelopen en die houdt hem de rest van het seizoen aan de kant. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het noodlot sloeg toe in de laatste seconde van de wedstrijd tegen AZ. Na de gelijkmaker bleef de Duitser met veel pijn op het gras liggen. En uit medisch onderzoek blijkt nu dat hij een spier heeft overstrekt. En hierdoor mist hij niet alleen de laatste competitieduels, maar ook dus de eventuele play-offs die daarna nog volgen. Voor FC Twente is dit een flinke streep door de rekening. Unnerstal is dit jaar een van de dragende krachten. Het is bovendien de derde keer op rij dat hij de beslissende fase van het seizoen gaat missen. Eerder gebeurde dat door de geboorte van zijn kind. En vorig jaar door aanhoudende fysieke klachten. De clubleiding moet nu terugvallen op de ervaren Premislav Titon. 39-jarige Poolse keeper heeft een aflopend contract dat overigens niet verlengd wordt. Maar hij krijgt nu wel de taak om het seizoen onder de lat af te maken. Titon verving Unnerstal vorig jaar ook al in de slotfase van de competitie. En moet nu dus opnieuw laten zien dat hij er staat als het er echt om gaat.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

sportief van je donderdag beginnen met je sportradio. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio. Ja, de Nederlandse waterpolisters die hebben het wereldbekertoernooi in Rotterdam afgesloten met een knappe 8-7 overwinning op Spanje. Oranje had zich eerder deze week al geplaatst voor de superfinal, later dit jaar in Sydney, maar sloot het toernooi dus ook nog winnend af. Nederland begon sterk, kwam al snel op een 4-2 voorsprong. Daarna knokte Spanje, de Olympisch kampioen van Parijs, zich terug in de wedstrijd. En bleef het spannend. Na de 7-7 van Bente Rogge maakte Marit van der Weijden 2 minuten voor tijd vanaf de strafworpstip de beslissende 8-7. In de slotfase verdedigde Oranje sterk en werden alle Spaanse schoten geblokt, waardoor de winst over de streep getrokken werd. Dus goed nieuws voor de Nederlandse waterpolisters, die dus goede zaken hebben gedaan op het wereldbekertoernooi in Rotterdam. Zo dadelijk meer sport voor je, want ook op deze donderdagochtend zijn wij jouw sportradio. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio.

0: Radio, jouw sportradio. Ja, de tennissers spelen vandaag weer volop wedstrijden op het grote graveltoernooi in Rome. Daar waar Botik van der Zandschulp gisteren een mooie overwinning had. Op de banen van Foro Italico bevinden de vrouwen zich inmiddels in de tweede ronde. De mannen spelen vandaag de resterende partijen in de eerste ronde. De winnaars van deze wedstrijden plaatsen zich direct voor de volgende fase van het toernooi. De eerste slagen in de dagsessie klinken deze ochtend om 11 uur. De mannen en vrouwen stappen voor de avondsessie vanaf 7 uur vanavond de tennisbaan op. Ja, Botik van der Zandschulp gisteren dus goede zaken gedaan. Hij is in ieder geval door naar de tweede ronde. Zo dadelijk de ANP-headlines en de verkeerssituatie. Hoe ziet het er op de weg uit? Je hoort het hier.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja. Wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99. Dat is wit goud voor weinig.
5: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
4: Aldi.
6: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
4: Ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19. Mamma mia, dat is goedkoop.
5: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
4: Aldi.
7: Daar heb je Huub, van Hubo.
8: Hoi.
7: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
9: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Wat ook helpt, Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo, 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.
10: On the Way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On The Way To Planetproof.
11: Geen borrel zonder Kippie Plank. Bestel online of kom naar de winkel.
12: Kippie.
13: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
14: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
13: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
16: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama.
8: Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt een gratis body oil ter waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
12: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
17: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
18: Dit is Grand Prix Radio.
19: Waar je ook bent. Wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. News Headlines.
20: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Twee opvarenden van het virusschip Hondius zijn gisteravond aangekomen in Nederland en naar ziekenhuizen in Leiden en Düsseldorf gebracht. Een derde is geland op Gran Canaria, want het vliegtuig had mogelijk technische problemen. Twee drones zijn vanuit Rusland neergestort in Letland. Eentje kwam neer op een olieopslagplaats en daar brak brand uit. Of het Russische of uit koers geraakte Oekraïense drones waren, is niet bekend. En goed nieuws over statushouders, dus asielzoekers met een verblijfsvergunning. Volgens het CBS vinden ze steeds vaker snel een baan. Meestal gaan statushouders aan de slag in de winkel of in de horeca.
19: Grand Prix Radio Verkeer.
21: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is vooral druk door de werkzaamheden in Arnhem bij de IJsselbrug op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen knooppunt Oud-Dijk en Velperbroek 12 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is op dit moment 3 kwartier. De rechte rijstrook is alleen maar open. Tot zaterdag is dat. Daarna is de weg weer vrij. De A50 Os richting Arnhem tussen knooppunt Ewijk en Gijzel 10 kilometer file door een ongeluk. De weg daar is vrij. En een vrachtwagenongeluk in Brabant op de A58 Eindhoven richting Tilburg. Tussen Best en Borgestel 7 kilometer. File, een half uur vertraging.
19: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
22: Nout van Sommeren.
0: Goedemorgen met zo dadelijk voetbalnieuws voor je.

Humphrey Radio, jouw sportradio met voetbalnieuws. FC Twente-spits Ricky van Wolfswinkel zet na dit seizoen een punt achter zijn voetbalcarrière. De 37-jarige aanvaller maakte zijn besluiten gisteren bekend via de kanalen van zijn club. Van Wolfswinkel speelde 18 jaar op het hoogste niveau en kwam 2 keer uit voor het Nederlands elftal. In zijn loopbaan speelde hij verder voor clubs als Vitesse, FC Utrecht, Sporting CP en FC Basel. Sinds 2021 staat hij onder contract bij FC Twente, waar hij dit seizoen 8 keer scoorde. Ricky van Wolfswinkel, die dus zijn voetbalpensioen heeft aangekondigd. Meer van dit soort sportfeiten hoor je zo dadelijk bij Ronald van der Geer in Sport in het Kort. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Via-president Mohamed Ben Sulayem verwacht dat we Christian Horner weer snel gaan terugzien in de Formule 1. Volgens de voorzitter van de Autosportbond is Horner een bepalend figuur die momenteel gemist wordt in de paddock. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na zijn vertrek bij Red Bull Racing in 2025 is Horner nog niet verbonden aan een nieuwe werkgever, maar de weg naar een rentree ligt open. Er is een kans om in te stappen bij het team van Alpine, waar een pakket aandelen te koop staat. En Ben Sulayem laat weten dat hij nog regelmatig contact heeft met Horner en merkt dat de voormalig teambaas vastberaden is om weer aan de slag te gaan. En hij omschrijft Horner als een goed karakter voor de sport en iemand die de sport veel heeft gebracht. Naast de toekomst van Horner maakt de VIA-voorzitter zich ook druk over de machtsverhoudingen op de grid. Er is meer interesse in de aandelen van Alpine, onder andere vanuit Mercedes. En Ben Sulayem ziet liever niet dat fabrikanten of bedrijven eigenaar zijn van meerdere teams tegelijk. Hij vindt dat een onwenselijke situatie die de sport te complex maakt. Hoewel het nu nog is toegestaan, zoals bij de twee teams van Red Bull, geeft de VIA-baas aan dat hij deze dubbele belangen kritisch blijft.
0: Dit is jouw sportradio.

Sportradio aan het begin van deze donderdag. Gistermiddag is hier gelanceerd een nieuwe editie van Autosport aan tafel. Daarin worden alle autosporten behandeld, behalve Formule 1, want daar hebben we een andere podcast voor, dat is de F1 aan tafel. Daar staat sinds maandagmiddag een nieuwe van online. Maar gisteren dus een nieuwe Autosport aan tafel gelanceerd met voormalig Formule 2-coureur Meinert van Buren. F1 Academy-coureur Nina Gademan is de gast en coureur en winnaar van onder andere de 24 uur van Le Mans en de 24 uur van de Nürburgring. Jeroen Blekemolen, presentatie in de handen van Rick Winkelman. Je vindt de podcast op onze website, grandprixradio.nl. Je favoriete podcast-app, daar staat hij ook tussen. En hij is ook te zien als videocast. Ga daarvoor naar kijk.nl. Zo dadelijk de headlines van het ANP-nieuws. En hoe ziet deze donderdagochtendspits eruit? Je hoort het zo.

0: Free Radio is jouw sportradio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 8 uur.
3: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Argentinië gaat helpen bij de bestrijding van het Hantavirus dat uitgebroken is op een cruiseschip. Het Nederlandse stel dat eraan is overleden is waarschijnlijk in Argentinië besmet. Het land gaat daarom tests versturen, onder meer hierheen. Twee opvarenden van het cruiseschip zijn vanaf Schiphol naar Leiden en Düsseldorf gebracht. Bewoners in Amsterdam-West zijn vannacht opgeschrikt door geknal, meldt Hart van Nederland. Er is een geldautomaat opgeblazen en de ravage is enorm. De gevel zou uit het pand zijn geslagen en overal op straat liggen brokstukken en glas. De daders van de plofkraak in Amsterdam zijn op de vlucht. Twee drones zijn gecrashed op een olieopslag in Letland. Ze kwamen uit Rusland, maar of het ook Russische drones waren is nog niet bekend. Eerder stortten al drones uit Oekraïne neer in Letland die eigenlijk doelen in Rusland hadden moeten raken, maar uit koers waren geraakt. En asielzoekers die net hun verblijfsvergunning hebben gekregen vinden steeds vaker snel een betaalde baan, zegt het CBS. 1 op de 8 heeft na een paar maanden al werk. Eerder was dat nog maar 1 op de 100. Meestal gaan zulke statushouders aan de slag in een winkel of in de horeca. Eerst op veel plekken zon, vanmiddag steeds meer bewolking en er kunnen ook een paar buien vallen. Het wordt 14 tot 16 graden.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Het is Erwin de Hart van de ANWB. De meeste dagelijkse files staan in Noord-Brabant vanochtend. Ook in Gelderland is het druk door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. En er ligt olie op de weg op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Vandaar dat het langzaam gaat tussen Naarden en Knoopend Diemen. Over 12 kilometer en 25 minuten vertraging. Zoals gezegd, de werkzaamheden aan de IJsselbrug vanuit Duitsland op de A12. Tussen Knoopend Ouddijk en Velperbroek 10 kilometer file. 3 kwartier is de vertraging. En de linkerrijstrook is dicht. De rechterrijstrook is dicht op de A12. Arnhem richting Utrecht 11 kilometer file tussen Veenendaal West en Driebergen. En door een vrachtwagenongeluk in Brabant op de A58 Eindhoven richting Tilburg. 9 kilometer file tussen Best en Moergestel. Een 30 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan via Den Bosch over de A2 en de A65.
5: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan jij app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
6: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
7: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
8: Doe het lekker zelf.
7: Dat zeg ik.
5: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
9: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
10: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
11: Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
12: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
13: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
14: Nee.
13: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
15: Lekker bezig.
13: Milner.
16: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met...
8: Misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle. Grand Prix Radio.
14: Noud van Sommeren.
17: Goedemorgen met de start van donderdag 7 mei. Ook deze ochtend veel sport. Onder andere bood ik van de Zandschulp. Hoor je zo dadelijk na zijn overwinning van gisteren in

Sportradio, Grand Prix Radio aan het begin van deze donderdag. En het wordt weer een vriendelijke donderdag met betrekking tot het weer. Deze ochtend veel zon, blijft droog. Vanmiddag ook zonnige periode, het wordt ongeveer 16 graden. Dus dat is helemaal niet zo verkeerd na de wat grijzige dagen die we hebben gehad. Ja, de spits verloopt niet bijzonder druk deze donderdag. Dat heeft te maken met de meivakantie. Werkzaamheden aan de A12 bij de IJsselbrug veroorzaken wel veel oponthoud. Vooral Duitsland richting Arnhem op de A12. Daar moet je dus even deze ochtend rekening mee houden. Veel sport natuurlijk, zo dadelijk sport in het kort. Op de sportredactie deze ochtend Ronald van der Geer. En zo dadelijk hoor je ook Botik van de Zandschulp. Die heeft gisteren goede zaken gedaan in Rome. Zo dadelijk hoor je hem zelf over zijn overwinning hier op je sportradio. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio.

0: Sportradio, Grand Prix Radio aan het begin van deze donderdag. Wielrenster Lotte Kopecky heeft de vierde etappe van de Vuelta Feminina gewonnen. De Belgische was de snelste in de sprint na een heuvelachtige rit over 115 kilometer gisteren. Haar ploeggenote Anna van der Breggen die werd tweede. Dankzij bonificatieseconden veroverde Kopecky ook de rode leiderstrui. Ze neemt de leiding in het algemeen klassement over van de Duitse Francesca Koch. Het is voor Kopecky haar derde overwinning van het seizoen. Die is dus lekker bezig. Evenals tennisser Botik van de Zandschulp. Hij heeft de tweede ronde bereikt van het Masters toernooi in Rome. De Nederlander, die zijn eerste partij in 3 weken speelde, was op het Italiaanse gravel te sterk voor de Fransman Alexandre Muller. 7-5 en 6-3 werd het. Voor Jesper de Jong eindigde het toernooi in de eerste ronde. Hij was niet opgewassen tegen de Portugees Nuno Borges en verloor kansloos met 3-6 en 0-6. Botik van de Zandschulp had dus gisteren een goede dag daar in Rome. Hij sprak erover bij de collega's van Ziggo Sport. Botik van de Zandschulp.
1: Ja, ik denk over het algemeen solid wedstrijd. Ik serveerde goed wanneer het moest. Ik moet dit zeggen, in het begin was het een beetje wennen. Eigenlijk de hele wedstrijd wel een beetje wennen. Maar ik denk dat ik uiteindelijk beter en beter begon te spelen. Eerst een beetje zoekende met retourneren. Maar ik denk dat ik dat goed heb opgepakt. En ik vind hem altijd een goede speler. En ja, ik heb veel goede jongens gewonnen ook volgens mij. Dus ja, ik vind dat een lastige tegenstander. Ja,
0: het was een lastige tegenstander, maar hij heeft dus wel gewonnen. Jorden Botik van de Zandschulp met op de achtergrond Bruno Mars. Ja, die hadden ze een beetje hard gezet daar in Rome.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wout Poels hoopt geschiedenis te schrijven door een etappe te winnen in de Ronde van Italië. Ervaren Limburger wil zich daarmee voegen bij het selecte groepje renners dat in alle drie de grote ronden een ritzege heeft gepakt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Eerder was hij al succesvol in de Tour de France en de Vuelta. Naar eigen zeggen zou de cirkel van zijn loopbaan met een overwinning in de Giro echt rond zijn. Poels rijdt dit seizoen voor de ploeg van Bas Tietema, Unibet Rose Rockets. Hoewel Poels is binnengehaald om de jongere renners met zijn ervaring bij te staan, krijgt hij zelf de volledige ruimte om voor zijn eigen kansen te gaan. Hij kijkt ernaar uit om die rol te vervullen, zeker omdat de meeste van zijn ploeggenoten nog nooit een grote ronde hebben gereden. Terwijl de teller voor Poels inmiddels op 25 staat. Het parcours biedt met de vele heuvel- en bergetappes genoeg mogelijkheden, al heeft hij nog geen echt specifieke dag uitgekozen. Volgens Poels hangt veel af van de ruimte die hij krijgt van de klassementsrenners en de vorm van de dag. Hij putt daarnaast vertrouwen uit de prestaties van zijn ploeggenoot Dylan Groenewegen. Successen van de sprinter in het voorjaar geven het hele team een boost. En Poels merkt dat die winnaarsmentaliteit aanstekelijk werkt op de rest van de ploeg.
0: Sportradio.
1: Sportradio.
3: All they take is one flight. We'd be in the same time zone.

Donderdag 7 mei beginnen. Dat doe je met je sportradio. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio. Ja, even een wat minder bericht. Wie zo'n ding dat je denkt, waar zijn we toch met z'n allen mee bezig in deze wereld? In de Brusselse gemeente Sint-Pieters-Woluwe is namelijk een monument ter ere van Eddy Merckx vernield. De beeldtenis van de Belgische wielerlegende op het kunstwerk is onthoofd. De vernieling die werd gistermorgen ontdekt. De burgemeester van die gemeente reageerde geschokt en tast in het Duits over het motief. Het standbeeld werd in 2019 onthuld tijdens de start van de Tour de France in Brussel en staat op de plek waar de ouders van Merckx vroeger een kruidenierszaak hadden. De gemeente wil het monument in ieder geval snel gaan herstellen. Ja, die mensen heb je ook, hè. Die dan met hun fikken niet van allemaal spullen af kunnen blijven en dan de boel gaan vernielen. Ik zou iets zeggen van de handjes afhakken of zo. Maar goed, dan ben ik daar veel te drastisch in. Goed, leukere zaken. Nog meer sport voor je onderweg. Wat dacht je van voetbal om het weekend al een beetje in te luiden vanavond? Daarover praat ik je zo even bij. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio in het begin van deze donderdag. Langzaam maar zeker richting het weekend. Nou, vanavond het weekend alvast een beetje inluiden met een lekker potje voetbal. Dat kan, want vanavond vallen de beslissingen in de halve finales van de Europa League. Aston Villa verdedigt de eer in eigen huis tegen Nottingham Forest. En het Duitse SC Freiburg krijgt het Portugese Sporting Braga op bezoek. Beide wedstrijden die beginnen om 9 uur en zijn te zien op Ziggo Sport. Onderweg voor je de headlines van het ANP-nieuws. En hoe is de situatie op de weg? Ook dat hoor je zo.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
2: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
3: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
4: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
7: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
8: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
9: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
8: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. Levenzonderbril.nl.
10: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
11: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
12: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
11: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met ons kampioensfoto erop.
10: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
13: Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
14: Kippie.
15: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
16: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
18: Hamster! Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
19: Yes!
18: Met deze week in de bonus. AH scharrelkipschnitzels, kip cordon bleu en terrasschnitzels, twee stuks. Tweede gratis.
19: Boeie.
18: Hak, tweede gratis.
19: Lekker hoor.
18: Alle Amec haarverzorging en styling, ook tweede gratis.
19: Lekker hoor.
18: En alle Perfect Fit Cats, Shiba maaltijdzakjes en Catisfactions, ook tweede gratis.
19: Zoé.
18: De meeste en de beste aanbiedingen.
19: Hamster!
20: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
21: Odido.
14: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
19: Dit is Grand Prix Radio.
21: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl. News headlines.
22: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. We krijgen hulp van Argentinië bij het uitzoeken of iemand het Hantavirus heeft. Ze sturen tests deze kant op. Het Nederlandse stel dat op het cruiseschip was en is overleden, is misschien in Argentinië besmet. Veel schade na een plofkraak in Amsterdam-West. Daar is vannacht een geldautomaat opgeblazen. Op beelden is te zien dat de gevel uit het winkelpand is geslagen en dat er overal op straat brokstukken liggen. En Booking.com krijgt het steeds lastiger met 15.000 hotels. Die vinden dat ze te veel commissie moesten betalen. Booking zou niet meewerken aan het onderzoek en daarom is beslag gelegd op een deel van de administratie.
21: Grand Prix Radio Verkeer.
23: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is weer een redelijk drukke ochtendspits. De vakantie lijkt voorbij te zijn op veel plekken. De meeste dagelijkse files in Noord-Brabant. Ook in Gelderland is het druk. Vooral vanwege de werkzaamheden aan de IJsselbrug. A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Hilversum Noord en Knoopend Diemen. 15 kilometer file door opruimwerkzaamheden. Een half uur vertraging. Of iets meer zelfs. Twee rijstroken zijn dicht. A12 Duitse grens Arnhem. De werkzaamheden aan de IJsselbrug geven een uur vertraging nu. Tussen Knoopend Ouddijk en Knoopend Velperbroek staat het helemaal stil. 11 kilometer file tot zaterdag is alleen de rechterrijstrook op de hoofdrijbaan open. Op de A12 Arnhem richting Utrecht een half uur vertraging tussen Veenendaal West en Driebergen 11 kilometer file. A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Harderwijk Zuid en Amersfoort Vathorst 7 kilometer file. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht.
21: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
24: Nout van Sommeren.
0: Met zo dadelijk een mooi stukje

0: het begin van deze donderdag. Het is de start van 7 mei. Formule 1-coureur Oscar Piastri. Die heeft een lastige start van het seizoen 2026. De McLaren-coureur viel in de eerste twee races uit en staat daardoor al flink achter op WK-leider Kimi Antonelli. In Melbourne crashte hij al voor de start en in China zorgden motorproblemen opnieuw voor een uitvalbeurt. Toch houdt zijn manager, Mark Webber, ook oud Formule 1-coureur, vertrouwen in een titelstrijd. Vorig jaar leek Piastri nog hard op weg naar het kampioenschap, maar na een sterke periode zakte hij in de slotfase ver terug. Uiteindelijk ging de wereldtitel naar zijn teamgenoot Lando Norris. Nou, volgens Webber leert Piastri juist veel van die moeilijke momenten. Ja, McLaren kampt dit seizoen met problemen rond de nieuwe Mercedes Power Unit. Maar de derde plek in Miami afgelopen weekend liet zien dat de snelheid er nog steeds is. Met behoorlijk nog wat races te gaan, gelooft het team dat de achterstand nog goed gemaakt kan worden. Ja, manager Mark Webber die gelooft dus nog wel in een wederopstanding van zijn pupil Oscar Piastri. Over Piastri gesproken, hij komt van origine uit Australië, Melbourne. Daar is hij opgegroeid, maar hij is al op jonge leeftijd naar Europa verhuisd. Daar heeft hij onlangs zelf wat over gezegd. Oscar Piastri.
1: I grew up in Melbourne, Australia, for the first 14 years of my life. And then I moved to the UK. I knew that it was a necessary step to try and make it as a racing driver. I wanted to be a professional. And going to Europe was the best way of doing that. In hindsight, it was actually a really nice experience, really cool experience. So I enjoyed it. But as a 14-year-old kid, the idea of living at school didn't sound like the most fun. But if it meant I got to drive race cars, then that was good enough for me.
0: Aldus McLaren-coureur Oscar Piastri, die dus al op 14-jarige leeftijd van Australië naar Engeland verhuisde. Eigenlijk op school moest gaan leven dus. Dat idee was niet zo heel sexy, zeg maar. Maar het betekende dat hij raceauto's kon besturen. En dat maakte een hoop goed. Nou, we moesten kijken waar die geëindigd is, hè, als Formule 1-coureur bij McLaren. Momenteel zit het nog niet helemaal mee zijn seizoen. Maar goed, het is nog vroeg in het seizoen en er kan nog van alles gebeuren. Vorig jaar zat hij toch wel behoorlijk dichtbij, dat wereldkampioenschap. Ik gun het hem ook wel, Oscar Piastri dus. Zo dadelijk sport in het kort op de sportredactie deze ochtend. Ronald van der Geer, hij praat je zo in het kort bij. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Hoewel de koningsklasse van de autosport pas net onderweg is met nieuwe hybride motoren, wordt er achter de schermen al druk gesproken over de volgende stap. Red Bull reageert enthousiast op de plannen om de achtcilinder weer de standaard te maken. Teambaas Laurent Mackie ziet het als een prachtige nieuwe uitdaging voor de sport. Nu de roep om de terugkeer van het klassieke motorgeluid steeds luider wordt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Via president Mohamed Ben Sulayem zet in op een terugkeer van de achtcilinders na 2013. Om die verandering al een jaar eerder door te voeren is er goedkeuring van de meeste motorfabrikanten nodig. Mercedes heeft laten weten dat het team openstaat voor een wijziging van het motorreglement vanwege de geweldige herinnering die de V8-motoren met zich meebrengen. Ook Red Bull Racing, samen met hun partner Ford, staat erg positief tegenover dit idee. En die positieve houding is opmerkelijk, omdat Ford juist naar de Formule 1 terugkeerde vanwege de focus op elektrisch rijden en duurzaamheid. Teambaas Laurent Mackie noemt de overstap naar de V8 een prachtige nieuwe uitdaging. Volgens hem is de huidige krachtbron, die voor de helft op elektriciteit draait, nog niet bij iedereen geliefd. Mackie legt uit dat Red Bull nu al veel vooruitgang boekt, terwijl ze hun eigen motorafdeling vanaf nul hebben moeten opbouwen. Hij heeft er dan ook alle vertrouwen in dat zijn team met een achtcilinder direct competitief zal zijn. Bovendien is er een mooie link met de straatauto's van Ford, waar de V8 nog altijd een prominente rol.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Sportradio, Grand Prix Radio en het begin van deze donderdag. Het wordt best een vriendelijke dag. Veel zon en een temperatuurtje van ongeveer 16 graden. Mocht je vandaag dan ook nog eventjes een momentje hebben waarvan je zegt, nou, leuke podcast, zou nou wel goed uitkomen, dan heb ik een tip voor je. Sinds gistermiddag staat namelijk een nieuwe editie van de podcast Autosport aan tafel online. We hebben de Formule 1 aan tafel, die is wel bekend. Maar er is sinds kort ook Autosport aan tafel. En er worden alle autosporten in behalve Formule 1. En er zijn nog wel wat autosporten, zoals Formule 2 bijvoorbeeld. Voormalig Formule 2-coureur Meinert van Buren hoor je in de podcast van deze week. Maar ook F1 Academy-coureur Nina Gademan. En coureur en winnaar van onder andere de 24 uur van Le Mans en de 24 uur van de Nürburgring, Jeroen Blekemolen. Presentatie in handen van Rick Winkelman. Je kunt de podcast beluisteren via GrandPrixRadio.nl of je favoriete podcast-app. Maar hij is ook te zien als videocast. Dat kan via kijk.nl bekeken worden. Onderweg voor je de ANP-headlines en de situatie op de weg. Je hoort het zo van de ANWB.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 9 uur.
4: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Er is een tweede vliegtuig onderweg naar Nederland met iemand die besmet is met het Hantavirus op een cruiseschip dat bij Kaapverdië ligt. Het vliegtuig had op Gran Canaria een tussenlanding gemaakt door technische problemen. De eerste evacuatievlucht met twee opvarenden van het schip landde gisteravond. In Amsterdam-West is vannacht veel schade ontstaan na het opblazen van een geldautomaat. Op beelden is te zien dat de gevel uit het winkelpand is geslagen en dat er overal op straat brokstukken en glas liggen. Voor zover we weten raakte niemand gewond. De daders van de plofkraak zijn nog niet gepakt. Zo'n 15.000 hotels zijn boos op Booking.com. Ze zijn een zaak gestart omdat ze vinden dat ze te veel commissie moesten betalen. Om hun zaak kracht bij te zetten hebben ze facturen nodig en Booking zou die niet willen afgeven. Daarom hebben ze beslag laten leggen op een deel van de administratie van Booking. En na de recordprijs van gisteren is benzine vandaag een klein beetje minder duur geworden. Dat komt door een sterke daling van de olieprijzen. De adviesprijs die je vaak betaalt langs de snelweg is gedaald met een cent naar €2,63 per liter. Ook de dieselprijs is iets gezakt. Eerst op veel plekken zon, vanmiddag steeds meer bewolking en er kunnen ook een paar buien vallen. Het wordt 14 tot 16 graden.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is vanochtend wat drukker dan gebruikelijk de afgelopen weken door de meivakantie. Het lijkt nu echt wel voorbij aan het gaan. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam nog 14 kilometer file tussen Hilversum Noord en Muiden. Door benzine op de weg 3 kwartier vertraging. De weg is wel weer vrij. A12 Duitse grens richting Arnhem, 11 kilometer file tussen Knoopend Ouddijk en Velperbroek. Door de werkzaamheden aan de IJsselbrug, meer dan 3 kwartier vertraging. A28 Assen richting Zwolle, veel vertraging bij afrit Westerbork, 2 kilometer file. De verkeer kan beter omrijden vanuit Groningen via Heerenveen over de A7 en de A32. Want de rijbaan bij afrit Westerbork is dicht. De N338 Doesburg-Westervoort door de werkzaamheden aan de IJsselbrug staat bij de A12 2 kilometer stilstaand verkeer.
6: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil te waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
7: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Sneakbroodjes 10 stuks voor €1,99. En AH Zwarte Thee Sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Crowen. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.crowen.nl.
10: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
11: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
12: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
13: Are you drinking my Müllermilch protein?
14: No.
15: Lots of milk, loads of chocolate flavor. Müllermilch protein. The moo you can't resist.
16: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Grand Prix Radio.

Free Radio aan het begin van deze donderdag. En het is een vriendelijke ochtend, behoorlijk wat zon. En die zon blijft lekker meedoen vandaag. Het wordt zo'n graad of 16. En het is een feestelijke dag voor voetballer Cody Gakpo. Hij viert vandaag namelijk zijn 27e verjaardag. Mocht je ook jarig zijn, van harte gefeliciteerd. Je hebt er een vriendelijke dag bij, laat ik het zo zeggen. Over voetbal gesproken, zo dadelijk meer over Oranje. Goed nieuws voor Oranje. En het is donderdag, dus vanavond Premier League Darts. Praat ik je zo even over bij. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio.

Sportradio, Grand Prix Radio in het begin van deze donderdag. Bondscoach Ronald Koeman kan mogelijk toch nog een beroep doen op Emmanuel Emegra voor het komende WK. De spits van Strasbourg viel afgelopen weekend uit met een hamstringblessure. Maar zijn trainer Gary O'Neill meldt dat de kwetsuur niet al te ernstig is. En verwacht zelfs dat Emegra op 27 mei de Conference League finale gewoon gaat halen. Koeman die maakt op maandag 25 mei de definitieve WK-selectie voor het Nederlands elftal bekend. Nou, dat hopelijk dat het dus voor Emegra meevalt, die hamstringsblessure, en dat die dus gewoon opgenomen kan worden in de selectie van Oranje. Scheelt toch weer wat, hè? Want het zit de bondscoach niet mee qua personele bezetting. Vanavond is er ook nog Premier League darts. Alweer de 14e avond, 14e speelronde. In de First Direct Arena verzamelen de mannen belangrijke punten om zich uiteindelijk te plaatsen voor de play-offs aan het einde van de maand. Op het programma staan vanavond de volgende kwartfinales: Gerwin Price tegen Johnny Clayton. Luke Littler neemt het op tegen Michael van Gerwen. Josh Rock die dart tegen Luke Humphries. En Gian van Veen neemt het op tegen Stephen Bunting. Nou, daarna volgen dus de halve finales en de finale. De wedstrijden zijn te zien vanaf 8 uur op Viaplay. Luke Littler die staat momenteel bovenaan in de Premier League met 34 punten. Michael van Gerwen op de 4e plek 18 punten. En Gian van Veen die staat momenteel 5e met 16 punten in de Premier League. Maar daar kan vanavond dus verandering in komen tijdens een nieuwe avond. Zo dadelijk sport in het kort met Ronald van der Geer hier op je sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Veel veranderingen op komst bij Feyenoord. De club hoopt op korte termijn een nieuwe technische topstructuur te kunnen presenteren. Feyenoord zet vol in op de komst van de Belgische Deviri Go als nieuwe technisch directeur. Hoewel de club uit Rotterdam benadrukt dat er nog geen definitief akkoord ligt, wijst alles erop dat de huidige director of voetbal van Club Brugge de topkandidaat is om het sportieve beleid in de Kuip te gaan bepalen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nu het vertrek van Dennis de Kloese aanstaande is, wil de clubleiding snel schakelen. Rigaud wordt bij Club Brugge gezien als een sleutelfiguur. Hij begon ooit als jeugdtrainer, klom in de 17 jaar tijd op via functies als teammanager en hoofdscouting. Hoewel hij in België nauw samenwerkt met een sportdirecteur, zou hij bij Feyenoord de volledige sportieve koers zelf kunnen bepalen. Er is naar verluid al gesproken met Rigaud in Zeist, al benadrukt Feyenoord dat er nog helemaal niets definitief is. Een overstap is echter niet zomaar vanzelfsprekend. Clubleiding in Brugge wil Rigaud liever niet laten gaan. Zeker niet met een cruciale transferperiode voor de boeg. Rigaud zou in Rotterdam wel meer zelfstandigheid krijgen dan in zijn huidige rol. En mocht de aanstelling rondkomen, ja, dan mag hij samen met de beoogd nieuwe algemeen directeur Robert Eenhoorn gaan beslissen of Robin van Persie de man is voor de toekomst in Rotterdam-Zuid.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: sportie van je donderdag beginnen met je sportradio. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio. Ja, de Nederlandse waterpolisters die hebben het wereldbekertoernooi in Rotterdam afgesloten met een knappe 8-7 overwinning op Spanje. Oranje had zich eerder deze week al geplaatst voor de superfinal, later dit jaar in Sydney, maar sloot het toernooi dus ook nog winnend af. Nederland begon sterk, kwam al snel op een 4-2 voorsprong. Daarna knokte Spanje, de Olympisch kampioen van Parijs, zich terug in de wedstrijd. En bleef het spannend. Na de 7-7 van Bente Rogge maakte Marit van der Weijden 2 minuten voor tijd vanaf de strafworpstip de beslissende 8-7. In de slotfase verdedigde Oranje sterk en werden alle Spaanse schoten geblokt, waardoor de winst over de streep getrokken werd. Dus goed nieuws voor de Nederlandse waterpolisters, die dus goede zaken hebben gedaan op het wereldbekertoernooi in Rotterdam. Zo dadelijk meer sport voor je, want ook op deze donderdagochtend zijn wij jouw sportradio. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio.
1: Hey Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: spelen vandaag weer volop wedstrijden op het grote graveltoernooi in Rome. Daar waar Botik van der Zandschulp gisteren een mooie overwinning had. Op de banen van Foro Italico bevinden de vrouwen zich inmiddels in de tweede ronde. De mannen spelen vandaag de resterende partijen in de eerste ronde. De winnaars van deze wedstrijden plaatsen zich direct voor de volgende fase van het toernooi. De eerste slagen in de dagsessie klinken deze ochtend om 11 uur. De mannen en vrouwen stappen voor de avondsessie vanaf 7 uur vanavond de tennisbaan op. Ja, Botik van der Zandschulp gisteren dus goede zaken gedaan. Hij is in ieder geval door naar de tweede ronde. Zo dadelijk de ANP headlines en de verkeerssituatie. Hoe ziet het er op de weg uit? Je hoort het hier.
1: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
2: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
3: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
6: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
8: Nieuw voor de kippiepan, de Dippy Bar. Met 3 heerlijke sausjes.
9: Kippie.
10: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
11: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
12: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
10: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
13: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1+1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
13: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1+1 gratis.
15: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
16: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
15: Beren goed, thanks bo!
16: Social Deal, deals die je niet mag missen.
15: En actie, olifant!
17: Hamster!
18: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis!
17: Yes!
18: Met deze week in de bonus... AH scharrelkipschnitzels, kip cordon bleu en terrasschnitzels 2 stuks, tweede gratis!
17: Boeie.
18: Hak, tweede gratis!
17: Lekker hoor!
18: Alle Amec haarverzorging en styling, ook tweede gratis!
17: Lekker hoor!
18: En alle Perfect Fit Cats, Shiba maaltijdzakjes en Catisfactions, ook tweede gratis!
17: Zoé!
18: De meeste en de beste aanbiedingen!
17: Hamster!
16: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
19: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
20: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25.
9: Douglas. Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
17: Dit is Grand Prix Radio.
21: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl. Nieuws headlines.
22: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Op Schiphol staan ambulances klaar voor een opvarende van het cruiseschip Hondius. Die is met het vliegtuig onderweg vanuit Gran Canaria en zou symptomen hebben van het Hantavirus. Na het opblazen van een geldautomaat in Amsterdam-West wordt gezocht naar twee verdachten op een scooter. De plofkraak zorgde vannacht voor een ravage. De complete gevel is eruit geblazen. En de gedaalde olieprijzen van gisteren zorgen nu ook voor een iets lagere prijs aan de pomp. De landelijke adviesprijs van een liter benzine is met een cent gedaald naar €2,63.
21: Grand Prix Radio Verkeer.
23: Het is Erwin de Hart van de ANWB. Files worden langzaam korter. Het staat nog behoorlijk vast rond Arnhem door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen knooppunt Oudijk en Velperbroek. Meer dan een half uur vertraging in 9 kilometer file. Tot zaterdag is de linker rijstrook dicht. En verder nog twee rijstroken door de werkzaamheden die al langer duurden. A28 Groningen richting Zwolle was een ongeluk gebeurd. De weg is weer vrij. Er staan nog 5 kilometer file tussen afrit Ermelo en Strand Nulde. Op de A58 Breda richting Tilburg door een ongeluk 8 kilometer file tussen knooppunt Sint-Annebos en de Reeshof. En de 8 kilometer file geeft een kwartier vertraging.
21: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
24: Nout van Sommeren.
0: Goedemorgen, met zo dadelijk voetbalnieuws voor je.

sportradio met voetbalnieuws. FC Twente-spits Ricky van Wolfswinkel zet na dit seizoen een punt achter zijn voetbalcarrière. De 37-jarige aanvaller maakte zijn besluiten gisteren bekend via de kanalen van zijn club. Van Wolfswinkel speelde 18 jaar op het hoogste niveau en kwam 2 keer uit voor het Nederlands elftal. In zijn loopbaan speelde hij verder voor clubs als Vitesse, FC Utrecht, Sporting CP en FC Basel. Sinds 2021 staat hij onder contract bij FC Twente, waar hij dit seizoen 8 keer scoorde. Ricky van Wolfswinkel, die dus zijn voetbalpensioen heeft aangekondigd. Meer van dit soort sportfeiten hoor je zo dadelijk bij Ronald van der Geer in Sport in het Kort. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Xavi Simons is met succes geopereerd aan zijn rechterknie. Aanvaller van Tottenham Hotspur liep onlangs een zware blessure op, waarbij hij zijn kruisband volledig afscheurde. Hoewel de eerste medische stap nu is gezet, wacht de middenvelder een langdurig revalidatieproces. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En dat herstel betekent een flinke streep door de rekening van zowel de speler als zijn club. Simons moet de rest van het voetbalseizoen aan de kant blijven en mist daardoor ook het aankomende wereldkampioenschap. En hij heeft al laten weten dat dat nieuws hard is binnengekomen en dat hij het mentaal zwaar heeft met het missen van het eindtoernooi. Maar hij blijft strijdbaar na de operatie en dat is nu, richt hij zijn vizier volledig op zijn herstel en de weg terug naar het veld. Tottenham heeft ook publiekelijk steun betuigd en wenst hem een voorspoedig herstel toe. Voor de club komt de afwezigheid van Simons op een kritiek moment, want Tottenham vecht tegen degradatie uit de Premier League. De club staat op dit moment net boven de degradatiestreep, maar zal de handhaving dus zonder de creativiteit van de Nederlandse middenvelder moeten zien waar te maken.
1: Dit is
0: jouw sportradio.
3: There's

Grand Prix Radio aan het begin van deze donderdag. En het belooft een vriendelijke donderdag te worden. Er is momenteel al veel zon en die zon die blijft lekker meedoen vandaag. Temperatuur rond de 16 graden vanmiddag. Mooi vooruitzicht dus. En wat ook een leuk vooruitzicht is, dat is Koffie en Classics. Onderweg zo dadelijk hier na tienen met Danny Elbersen. En hij heeft ook heel veel sport voor je.

0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
1: Hey, hallo.
2: Ben jij er?
1: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
0: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 10 uur.
4: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Een stewardess van KLM is in het ziekenhuis opgenomen omdat ze besmet kan zijn met het Hantavirus. Ze was in Zuid-Afrika in contact gekomen met een Nederlandse vrouw die later aan het virus overleed. De stewardess heeft milde klachten en wordt nu getest in het Amsterdam UMC. Intussen is op Schiphol het vliegtuig geland met een zieke opvarende van het cruiseschip aan boord. Het is een bemanningslid met symptomen van het Hantavirus. Meerdere ambulances stonden te wachten. De twee passagiers die gisteravond op Schiphol aankwamen liggen in het ziekenhuis in Leiden en Düsseldorf. Rusland waarschuwt buitenlanders in Kiev dat een dreigement om de stad aan te vallen serieus genomen moet worden. President Poetin heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd. Valt Oekraïne toch aan, dan slaat hij keihard terug op Kiev. Dit weekend herdenkt Rusland het einde van de Tweede Wereldoorlog. En na een plofkraak in Amsterdam-West zijn twee verdachten gevlucht op een scooter. Mensen in de omgeving schrokken wakker toen vannacht met twee knallen een geldautomaat werd opgeblazen. Op beeld is te zien dat de gevel van het winkelpand is weggeslagen. Of de plofkrakers geld hebben meegenomen is niet bekend. Aardig wat zon, maar vanmiddag is er steeds meer bewolking en kunnen er een paar buien vallen. Het wordt 14 tot 16 graden.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Het is Erwin de Hart van de ANWB. Het aantal files neemt vlug af, maar op de A12 Duitse grens richting Arnhem is nog steeds veel vertraging. Tussen knooppunt Ouddijk en knooppunt Velperbroek, een 10 kilometer file. Bijna 40 minuten extra reistijd. De linkerrijstrook is tot zaterdag dicht vanwege de IJsselbrug. En er waren al twee rijstroken dicht. Op de A28, als we richting Zwolle, is de weg weer vrij. Bij Strand Mulder staat er nog wel 5 kilometer file en 20 minuten vertraging. Van Assen naar Zwolle, tussen Assen-Zuid en afrit Westerbork, 5 kilometer file en 20 minuten vertraging. Op de N338 Doesburg-Westervoort staat het stil bij de A12 in 3 kilometer file.
6: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
7: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
8: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar Fiat.nl.
9: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
10: Pa-pa-da-pa-pa. Greets.
12: Hamster! Met meer dan 1500 producten, tweede gratis!
13: Yes!
12: Met deze week in de bonus... AH scharrelkipschnitzels, kip cordon bleu en terrasschnitzels 2 stuks, tweede gratis!
13: Boeie!
12: Hak, tweede gratis!
13: Lekker hoor!
12: Alle Amec haarverzorging en styling, ook tweede gratis!
13: Lekker hoor!
12: En alle Perfect Fit Cats, Shiba maaltijdzakjes en Catisfactions, ook tweede gratis!
13: Zoé!
12: De meeste en de beste aanbiedingen!
13: Hamster!
11: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
14: 10 mei, Moederdag.
2: verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van een 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
13: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
14: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
15: Wow!
14: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
16: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
17: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
18: Laat het hier zijn.
19: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
20: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
21: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
20: Dus waar moet je zijn voor de magic?
21: Jojo.
19: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
22: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
23: Grand Prix Radio.
24: Danny Elbersen. Goedemorgen, de donderdag met koffie en classics en natuurlijk heel veel sport. Onder andere voetbal, wielrennen en tennis. Maar zo direct gaan we het eerst maar eens hebben over darts. Want de Premier League komt vanavond weer in actie. Daar hoor je zo direct dus meer over.

Grand Prix Radio, je sportradio met koffie, classics, voetbal. En we gaan het natuurlijk ook hebben over darts. Goedemorgen, vanavond Premier League darts. Het is weer donderdag, dat betekent dat er gespeeld wordt. Dit keer in de First Direct Arena in Leeds. De eerste partijen die vanavond gespeeld worden, de kwartfinales. Gerwin Price tegen Johnny Clayton. Luke Littler speelt zijn eerste partij tegen Michael van Gerwen. Josh Rock moet het opnemen tegen Luke Humphries. En Gian van Veen die mag zijn eerste partij aantreden tegen Stephen Bunting. Daarna volgen dan de halve finales en de finale. Kun je vanavond allemaal weer zien op Viaplay. Maar even een tussenstandje na 13 spelweken. De eerste 4 van de 8 spelers die gaan door naar de finale dag. Stand op dit moment Luke Littler aan kop met 34 punten. 32 punten vinden we daarachter Johnny Clayton. Dan 21 punten voor Gerwin Price. Dat is best een flink gaatje. En dan Michael van Gerwen. Hij staat momenteel 4e met 18 punten. Gian van Veen staat 5e. Luke Humphries 6e. En die hebben allebei 16 punten. Dus het is hartstikke spannend om te bepalen wie er dus doorgaat over 3 weken naar de finale dag. De top 4 mag door naar de O2 Arena in Londen. Tot zover het darten. Straks meer sports. Eerst heb ik Ed Sheeran voor je op je sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De tenniswereld staat op scherp nu de ontevredenheid van tennissers over het prijzengeld op Roland Garros toeneemt. Arina Sabalenka, de nummer 1 van de wereld, dreigt nu zelfs met een volledige boycott van de Grand Slams. Ze noemt de staking het laatste middel om een eerlijke verdeling van de miljoenen inkomsten af te dwingen. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Eerder schreven de tennissers al een open brief over de oneerlijke verdeling van het prijzengeld. Sabalenka denkt inmiddels aan een boycott. Ze krijgt daarbij bijval van andere toppers zoals Jannik Sinner en Coco Gauff. Hoewel de organisatie in Parijs de prijzenpot met bijna 10% heeft verhoogd, vinden de spelers dat ze niet eerlijk worden betaald. Hun aandeel van de winst blijft namelijk steken onder de 15%, terwijl ze 22% eisen. Volgens de spelers is dit vooral nodig voor de tennissers buiten de top 100... die vaak moeite hebben om hun reiskosten en team te betalen. Oud-tennisser Jaco Elting herkent het probleem, maar ziet een boycott als een uiterste en schadelijke stap. Hij wijst erop dat de spelers het product zijn waar het publiek voor komt, maar dat de toernooiorganisaties vaak te veel eigenhandig beslissen. Toch hoopt de tenniswereld nog op een dialoog. Zo noemt tennister Iga Swiatek een boycott een extreem middel en pleit ze voor nieuwe gesprekken met de bonden voor het toernooi in Parijs begint. De grote vraag is nu wie de eerste stap zet om een staking op het Franse gravel te voorkomen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

dat op deze donderdag 7 mei wordt er natuurlijk ook weer getennist. Worden volop gespeeld op het grote graveltoernooi in Rome. Op de banen van Foro Italico bevinden de vrouwen zich inmiddels in de tweede ronde. De mannen die zijn nog bezig met de eerste ronde. De winnaars van deze wedstrijden die plaatsen zich dan direct voor de volgende fase in het toernooi. De eerste partijen die worden begonnen om 11 uur deze ochtend. Dus dat is over een dik half uur. En de mannen en vrouwen van de avondsessie die moeten vanavond om 7 uur de baan op. Dat dus in Italië. Zo direct gaan we hierbij praten over voetbal, want er wordt weer gespeeld in de Europa League. Hoor je straks meer over hier op Grand Prix Radio, je sportradio.

0: je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
1: Hey, bedankt.
2: Merci.
0: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
3: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Even over later.
5: Ik ben aan het streamen.
4: Oh, sorry.
5: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
6: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
3: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
7: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
8: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
7: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
9: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
10: Zul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
10: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
12: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij, als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
13: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze Moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Gemaakt door duurzaam gecertificeerde vakbloemisten. Bestel nu op fleurop.nl. Een Moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
12: Bestel je OBU op netlink.nl.
14: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
15: Oh yeah.
14: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's, verse pasta's of pastasauzen 1 plus 1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
17: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
18: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
20: Zeg, als u altijd maar hard werkt... Vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
21: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
22: Grand Prix Radio Verkeer.
23: Het is Erwin de Hart van de ANWB.
1: steeds is het druk bij Arnhem door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Tot zaterdag is van Duitsland naar Arnhem maar één rijstrook beschikbaar. Dat geeft 40 minuten vertraging tussen knooppunt Ouddijk en knooppunt Velperbroek op de A12. 9 kilometer stilstaand verkeer. De linker rijstrook is dus dicht. En verder nog die twee rijstroken op de A28 Zwolle richting Amersfoort. Tussen Harderwijk Zuid en Strand Nulde 5 kilometer file door een kapotte vrachtwagen een kwartier vertraging.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
15: Danny Elbersen.
22: Met zo direct het programma van de Europa League voetbal.

goedemorgen. Coffee en Classics met Lips Incorporated en Funky Town. Ja, doet het goed op een feestje, die liedje? Nou, misschien vanavond ook wel, want er worden twee feestjes gevierd, dat is zeker. De ontknoping komt eraan van de halve finale in de Europa League. Wie gaat hem winnen? Aston Villa moet het opnemen tegen Nottingham Forest. De eerste wedstrijd eindigde in een 1-0 voordeel voor Nottingham Forest. En vanavond speelt Aston Villa om 9 uur thuis om dat goed te maken. Geldt ook voor Freiburg. De Duitsers die moeten het opnemen tegen Sporting Braga uit Portugal. En de Portugezen die wonnen de eerste ontmoeting met 1-2. Dus spannende wedstrijden vanavond om te bepalen wie dus naar de finale gaat van de Europa League. Vanavond kun je allebei die wedstrijden om 9 uur bekijken op Ziggo Sport. Dat is nog niet alles, want er wordt ook gevoetbald in de Conference League. En welke wedstrijden daar plaatsvinden, dat vertel ik je later in Coffee & Classics hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De hamstringblessure van Emmanuel Emega lijkt minder erg dan in eerste instantie werd gevreesd. Hoewel de spits van Straatsburg onlangs huilend het veld verliet in een wedstrijd tegen Toulouse, is de kans groot dat hij gewoon inzetbaar blijft voor het komende wereldkampioenschap. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Trainer Gary O'Neill laat weten dat de schade relatief meevalt. Volgens hem is er zelfs een kans dat de jonge aanvaller alweer fit is voor de finale van de Conference League eind mei, mits zijn club de return tegen Rayo Vallecano overleeft. Dat is een flinke opsteker, want de fysieke gesteldheid van Emea is al langer een punt van zorg. Hij miste dit seizoen namelijk ook al 4 maanden door een hardnekkige liesblessure. Bondscoach Ronald Koeman volgt de situatie nauwlettend. Hij stelde eerder dat een spierblessure in deze fase van het seizoen vaak fataal is voor deelname aan een eindtoernooi, zeker als het herstel langer dan 5 weken duurt. Nu de revalidatie van Emega sneller lijkt te gaan, kan hij alsnog rekenen op een plek in de definitieve selectie. Dat is een welkom lichtpuntje voor de technische staf van het Nederlands elftal. Koeman moet het in de Verenigde Staten namelijk al doen zonder de langdurig geblesseerde Jerdy Schouten en Xavi Simons. Voor Emega blijft het nu een race tegen de klok om zo snel mogelijk weer topfit op het veld te verschijnen.
0: Dit is jouw Sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Meer sport, meer muziek.
0: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 11 uur.
2: Goedemorgen, dit is Daan P. Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Ali B. heeft een hoger beroep een zwaardere straf gekregen in de verkrachtingszaak tegen hem. Hij moet 3 jaar de gevangenis in. Volgens het Hof is Ali B. schuldig aan de verkrachting van 2 vrouwen, onder wie zangeres Ellen ten Damme. Ali B. kreeg eerder nog 2 jaar cel. Hij was zelf niet bij de uitspraak. Een stewardess van KLM wordt getest op het Hantavirus. Ze ligt met milde klachten in het UMC Amsterdam. De vrouw uit Haarlem had contact met een Nederlandse vrouw die in Zuid-Afrika overleed aan het virus. Zij was uit een vliegtuig gezet omdat ze te ziek was. Of de stewardess in dat vliegtuig werkte, is niet bekend. Bij Almere is een grote brand uitgebroken in een datacentrum vlakbij de snelweg A6. Mensen in de omgeving zijn met een NL-alert gewaarschuwd voor de rookwolken. Die zijn al van ver te zien. Of er door de brand in het Almeerse datacentrum gewonden zijn gevallen, is niet bekend. En in Gorinchem is de definitieve uitslag vastgesteld van de gemeenteraadsverkiezingen die over moesten vanwege mogelijke fraude. De lokale partij Democraten is opnieuw de grootste. Dat was ook zo bij de eerste verkiezingen. Intussen onderzoekt justitie nog altijd of er inderdaad stemmen zijn geronseld. Aardig wat zon, maar vanmiddag is er steeds meer bewolking en kunnen er een paar buien vallen. Het wordt 14 tot 16 graden.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
7: Dat is wit goud voor weinig.
8: Dat gaan we vieren.
6: Aldi.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
11: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
12: Mamma mia, dat is goedkoop.
8: Dat gaan we vieren.
11: Aldi.
13: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
14: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
15: Doe het lekker zelf.
14: Dat zeg ik.
13: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio, levenzonderbril.nl.
16: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
17: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
18: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
19: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
20: Wee!
15: internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
19: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk 40 euro cashback en gratis 20 euro koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
20: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?
21: Ja,
20: maak er een potje van.

0: die anders doet.
1: Wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Grand Prix Radio. Danny Elbersen.
3: Goedemorgen, schenk nog maar een bak koffie in. Zorg ik voor lekkere classics.

Wij zijn je sportradio en je hoorde U2 in Koffie en Classics. Goedemorgen, vandaag is het donderdag 7 mei, de grote dag van de Conference League, althans van de halve finales. Want vandaag gaat de beslissing vallen wie er doorgaat naar de grote finale. Strasbourg neemt het in Frankrijk op tegen Rayo Vallecano. Die moeten een 1-0 achterstand in ieder geval zien om te zetten in een overwinning. Want Rayo Vallecano won de eerste ontmoeting. De wedstrijd wordt vanavond om 9 uur gespeeld. En ook om 9 uur vanavond in Engeland Crystal overwinning. Want Rayo Vallecano won de eerste ontmoeting.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het rommelt flink bij Real Madrid. De positie van sterspeler Kylian Mbappé staat onder zware druk nu miljoenen fans een petitie hebben getekend voor zijn vertrek. De sportieve resultaten vallen tegen en de frustratie in de Spaanse hoofdstad bereikt een kookpunt. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De cijfers liegen er niet om. De petitie tegen de Franse aanvaller is al meer dan 21 miljoen keer ondertekend. Hoewel Mbappé dit seizoen meer dan 40 doelpunten maakte, vinden de supporters dat hij te weinig invloed heeft op het spel. Na het mislopen van de Champions League en de beker lijkt ook de landstitel naar aartsrivaal Barcelona te gaan. De irritatie bij de aanhang groeide toen Mbappé tijdens een blessureperiode op vakantie ging naar Sardinië, terwijl hij een wedstrijd van zijn team miste. Vanuit het kamp van de speler wordt benadrukt dat de clubleiding toestemming gaf voor de trip en dat de kritiek geen recht doet aan zijn inzet voor het team. De spanningen beperken zich inmiddels niet meer alleen tot de tribunes, maar zijn ook zichtbaar op het veld. Tijdens een recente training ontstond er een fysieke confrontatie tussen Aurelian Tchouaméni en Federico Valverde. Na een stevige overtreding moesten de twee door teamgenoten uit elkaar worden gehaald, waarna de discussie in de kleedkamer verder ging. Het tekent de huidige sfeer binnen de selectie, waar de onderlinge verhoudingen momenteel zwaar onder druk staan.
0: Sportradio. Sportradio.

powervrouw Tina Turner. En als we het over powervrouwen hebben, hebben we het natuurlijk ook over de dames die vandaag in actie moeten komen bij La Vuelta, de Ronde van Spanje. 5e etappe vandaag. Straks neem ik de details met je door. Eerst even terug naar die Vuelta in 2023. Toen werd hij voor de 3e keer gewonnen door de Nederlandse wielrenster Annemiek van Vleuten. En Demi Vollering die kwam 9 seconden tekort om haar landgenoten te achterhalen. Maar Demi Vollering, ja, die won hem later ook wel weer. Dus wat gaat het vandaag worden in La Vuelta? Je hoort zo direct in ieder geval wat de dames vandaag tegen gaan komen op de 5e etappe. Straks hoor je het hier op Grand Prix Radio, je sportradio. Take that.

0: in de Lidl Plus-app Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
2: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
3: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
4: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
6: Joehoe!
5: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
7: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
9: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
10: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle calvésausen tot 320 milliliter voor maar €1. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
12: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
13: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
12: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
14: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
15: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van een €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
16: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
17: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
18: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
19: Grand Prix Radio Verkeer.
20: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 3 kilometer file door de grenscontroles. A12 Duitse grens Arnhem. 20 minuten vertraging tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek. Door werkzaamheden is de linkerrijstrook vandaag dicht.
21: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
22: Danny Elbersen. Het zou direct meer over de vijfde...

7 mei. Even terug naar 2023, want op deze dag in 2023, ik zei het net al, Annemiek van Vleuten die won voor de derde keer de Vuelta voor de dames. Vandaag wordt de 5e etappe verreden van de editie van 2026. Om 1:15 moeten de dames van start gaan. Dan beginnen ze in León. Moeten ze 119 kilometer fietsen om te finishen in Astorga. Er zit weinig hoogteverschil in. Dus de sprinters die kunnen vandaag hun lol op om te kijken of dat ze de dagzegen kunnen pakken. Zo halverwege de middag wordt de finish verwacht. Dat in Spanje. En hier zo direct meer sport. We praten hier.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Feyenoord hoopt Saïd Bakati voor komend seizoen vast te leggen als nieuwe veldtrainer. De club houdt serieus rekening met het vertrek van assistent Etienne Rijnen, die opnieuw in de belangstelling staat van Liverpool. Rob Stelbanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De interesse van de Engelse grootmacht in Rijnen is niet nieuw. Toen Arne Slot de overstap naar Anfield maakte, wilde hij de assistent al meenemen, maar destijds ontbraken de juiste papieren. Nu Rijnen zijn trainingsdiploma bijna op zak heeft, lijkt een overstap naar Engeland wel haalbaar. Omdat ook René Haken mogelijk vertrekt bij de Rotterdammers, is de clubleiding achter de schermen druk bezig met de invulling van de technische staf rondom hoofdtrainer Robin van Persie. Bakati wordt gezien als de ideale versterking voor de veldtrainingen. Hij is op dit moment assistent bij Sparta en helpt daarnaast Michael Reiziger bij Jong Oranje. Hij is bovendien geen onbekende in de Kuip, want eerder werkte hij daar al als rechterhand van Jaap Stam en later onder Dick Advocaat. Hoewel Sparta hem een meerjarig contract heeft aangeboden om zijn verblijf op het kasteel te verlengen, zetten de beleidsmakers in Rotterdam-Zuid in op zijn terugkeer. De club heeft goede hoop dat Bakati voor een hernieuwd avontuur bij Feyenoord zal gaan kiezen.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Dat betekent dat Koffie en Classics de donderdageditie er voor vandaag op zit. Morgen om 10 uur nieuwe classics voor je afgewisseld met heel veel sport. En dat krijg je zo direct ook, want de muzikale lunch komt eraan. Dus pak je boterhammen maar vast. Eet smakelijk. Niemand minder dan Alexander Stevens praat je zo direct bij. Onder andere over die belangrijke voetbalwedstrijden vanavond in de Europa League en de Conference League.

0: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 12 uur.
3: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. De advocaat van Ali B. stapt naar de hoogste rechter, nu de rapper ook in hoger beroep is veroordeeld voor twee verkrachtingen. Hij vindt het volgens een advocaat onrechtvaardig en daarom gaat hij in cassatie. Ali B. kreeg van het hof 3 jaar cel. Dat is hoger dan de straf van de rechtbank en de eis van justitie. Het aantal bevestigde gevallen van het Hantavirus door de uitbraak op het cruiseschip is opgelopen van 3 naar 5, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Ze waren allemaal aan boord. 3 anderen worden nog getest, net zoals een Nederlandse stewardess. Die ligt in het UMC in Amsterdam en is nog niet meegeteld. Een datacentrum bij Almere is ontruimd vanwege een grote brand. Het bedrijf zegt dat iedereen op tijd buiten was en dat er niemand gewond is. Door de brand in het datacentrum is er ook een storing en daardoor kan bijvoorbeeld de gemeente Dronten niet meer mailen en ook geen mailtjes ontvangen. En Oranje speelt in aanloop naar het WK nog een extra oefenpotje tegen Oezbekistan. De wedstrijd is volgende maand op 8 juni in New York, vlak voordat het WK begint. Oranje oefent ook nog 1 keer in eigen land, op 3 juni in de Kuip tegen Algerije. Daarna vertrekt het Nederlands elftal naar Amerika. Aan de kust de meeste zon en in het binnenland veel stapelwolken. Daar kan ook een bui vallen. Het wordt zo'n 16 graden.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Dit is in Gelderland op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen Knoopend Ouddijk en Duitsland 2 kilometer. 10 minuten vertraging door de grenscontrole. En door de werkzaamheden op de A12 van Duitsland naar Arnhem tussen Knoopend Ouddijk en Velperbroek 8 kilometer file. Tot zaterdag is bij 1 rijstrook open en de vertraging daardoor is 20 minuten.
5: Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
9: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
10: Pa-pa-da-pa-pa, Greets.
11: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
12: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
13: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
14: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
15: Voor het maaien van je gras.
14: Voor het reinigen van je terras.
15: Voor het snoeien van je haag.
14: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur. Sinds 1926. Stihl, sterk werk.
16: Even over later.
17: Psst, ik ben aan het streamen.
16: Oh, sorry.
17: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoutenboutertje 46.
18: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
14: Nu cashback op Stihl tuinmachines. Stihl, sterk werk.
19: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
20: Autotaalglas zit echt overal.
21: Opgelost. Autotaalglas.
22: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
23: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
24: De Kippiepan, die bezorgen we 6 dagen per week gewoon thuis. Ga naar kippie.nl.
25: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs, 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1+1 gratis. We doen met je mee, Plus.
26: Droom je van je eerste huis? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuinige huis bijvoorbeeld, kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
27: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
28: Grand Prix Radio.
29: Alexander Stevens.
30: Goedemiddag, smakelijk eten tijdens de lunch op donderdag. We hadden gehoopt op vuurwerk gisteravond in de halve finale van de Champions League. Dat bleef uit, maar één ding is zeker, Paris Saint-Germain gaat naar de finale.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is 12 uur geweest op je donderdag. Smakelijk eten. Met een zonnetje tussen de wolken is het droog. 16 graden gemiddeld maximaal. Behalve op de Wadden. Op de Wadden is het een gaatje of 12. Paris Saint-Germain heeft zich gisteravond voor het tweede jaar op rij geplaatst voor de finale van de Champions League. Na de 5-4 zege in Parijs was in de return bij Bayern München gisteravond het 1-1 geworden. En dat was voldoende om door te gaan. De tegenstander in de finale is inmiddels natuurlijk bekend als Arsenal. De finale van de Champions League wordt gespeeld in Budapest op 30 mei. En Almere City heeft gisteravond ook een goede stap gezet. Maar dan richting de halve finales van de play-offs om promotie. Gisteren wonnen ze tegen de Graafschap. Ze voetbalden thuis. Het werd 3-1. Poku was met twee doelpunten belangrijk voor Almere. Maar ook Dors was trefzeker. Uiteindelijk was het voor de Graafschap nog verder de Jong die scoorde. De Graafschap moet trouwens zaterdag thuis op de Vijverberg dus een achterstand van twee doelpunten goed maken om in de race te blijven voor een plek in de Eredivisie volgend seizoen. Dat is spannend. Dat is spannend. De dames van Manchester City voetballend zijn in Engeland, de dames, landskampioen geworden. Daar zitten twee Nederlandse meiden, Vivian Miedema en Kerstin Kasparij. Zij voetballen daar, Oranje Internationals. Zij zagen namelijk gisteravond Arsenal met 1-1 gelijk spelen tegen Brighton en Hove Albion. En door dat puntenverlies is Manchester City met nog één wedstrijd te gaan niet meer te achterhalen. Voor de club is dit inmiddels de tweede titel in de Women's Super League na het eerdere kampioenschap in 2016. Arsenal-speelsters Victoria Pelova en Daphne van Domselaar stonden trouwens in de basis bij de wedstrijd die gespeeld werd door Arsenal. Die echter dus gelijk bleef tegen Brighton en Hove Albion. Felicitaties dus op zijn plek. Meer sport voor je onderweg, maar dan in het kort hier bij Grand Prix Radio. Jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Dylan Groenewegen start als een van de grote favorieten aan de Ronde van Italië. De sprinter aast direct op de winst in de openingsetappe, wat hem de felbegeerde roze leiderstrui zou opleveren. Het is een bijzonder moment voor zijn ploeg, Unibet Rose Rockets, die hiermee hun debuut maken in een grote ronde. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De ploeg van oprichter Bas Tietema is in korte tijd opgeklommen van een online project naar het hoogste niveau. Groenewegen voelt zich daar uitstekend bij. Hij vertelt dat de successen uit het voorjaar veel vertrouwen geven, al beseft hij dat iedereen in Italië weer op nul begint. De focus ligt voor hem volledig op het winnen van etappes. Achter de schermen werkt de ploeg nauw samen met oud-topfietser Marcel Kittel. Hij coacht de sprinttrein en ziet dat Groenewegen zijn draai als kopman helemaal heeft gevonden. Volgens Kittel is de sfeer binnen de groep ontspannen, ondanks de hoge ambities. Er is ruimte voor een grap, maar zodra de koers begint is de focus scherp. Groenewegen geeft aan dat hij volledig hersteld is van zijn eerdere valpartij in de Scheldeprijs. De trainingen verliepen volgens plan en de vorm is goed. De concurrentie is fors, maar de Nederlander blijft er nuchter onder. Of het succes nu direct bij de start komt of pas in de slotweek, het team is er naar eigen zeggen klaar voor.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Country Radio, jouw sportradio met het prachtige Over My Head van The Fray. Langzaamaan richting 12:30. Smakelijk eten als je bezig bent met de lunch op donderdag. Een toch wel probleem, maar ook een serieus probleem in België. In de Brusselse gemeente Sint-Pieters-Woluwe is namelijk vannacht het monument voor wieler-icoon, wie kent hem niet, Eddy Merckx, vernield. De beeldtenis van de Belg op het kunstwerk is onthoofd. En de burgemeester, Benoît Cerigzé, reageerde geschokt en tast natuurlijk in het duister over het motief. Het standbeeld werd in 2019 onthuld tijdens de start van de Tour de France die toen startte in Brussel. En het staat op de plek waar de ouders van Eddy Merckx een kruidenzaak hadden. De gemeente gaat nu de camerabeelden analyseren en wil natuurlijk logischerwijs het monument zo snel mogelijk herstellen. Er lijkt sprake van nodeloos en onnodige vernielzucht. Zo meteen even bijpraten over een Nederlandse spits. Ja, die hoopt deel te nemen aan het WK voetbal, maar die geblesseerd is. De vraag is echter, kan hij wel of niet mee? Nou, daar gaan we dadelijk antwoord op geven. Wie dat is, hoor je zo meteen. En als we het hebben over voetballers, de Duitse verdediger Süle. Niklas beëindigt na dit seizoen zijn voetbalcarrière. Hij voetbalt bij Borussia Dortmund. Hij is in Duitsland 49-voudig international. Hij is inmiddels 30 jaar, maar kan het naar eigen zeggen niet meer opbrengen om zich na een nieuwe blessure die hij heeft terug te knokken naar het hoogste niveau. Hij zegt, daar heeft hij moeite mee. Süle speelde een belangrijke rol trouwens in het Duitse voetbal. En zijn toch wel opmerkelijk vroege afscheid is serieus groot nieuws in Duitsland. Zometeen veel meer sport nog. Eerst gaan we richting 12:30. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio is jouw sportradio. We zitten rond 12:30. Smakelijk eten. Zo meteen even bijpraten over de dames voetballend bij Manchester City. Dat zijn namelijk de Nederlandse internationals Vivianne Miedema en Kerstin Kasparij. Zijn ze nou wel of niet met hun ploeg in Engeland landskampioen? Dat hoor je zo. Eerst even bijpraten over het weer. Vanmiddag is er lekker een zonnetje, tussen de wolken door weliswaar. Maar het is droog en dat is positief. De temperaturen liggen maximaal rond de 16 graden. En op de Wallen blijven we een beetje achter met een graad of 12 vandaag. Morgen hetzelfde weerbeeld, zon en wolken. Maar de temperatuur morgen ligt een stuk hoger. Maximaal 20 graden.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
4: nee,
3: proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
3: Milner.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hap burrito schotel. Die staat supersnel op tafel.

0: €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het.

0: voordelen gaan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
5: Gamma! Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: De Kippieplank, die bezorgen we 6 dagen per week gewoon thuis. Ga naar kippie.nl.
8: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
9: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
10: Grand Prix Radio Verkeer.
11: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A12 Arnhem-Duitse grens. Door de grenscontroles 5 minuten vertraging. Op de A12 Duitse grens Arnhem. 8 kilometer file tussen Knoopend Oudijk en Velperbroek. Door werkzaamheden 20 minuten vertraging.
10: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
12: Alexander Stevens.
13: Met tussen nu en 1 uur onder andere fietsen en voetbal.

Sportradio. Het is je donderdagmiddag. Smakelijk eten tijdens de lunch. Een zonnetje tussen de wolken door. En dan de Pet Shop Boys op de radio. Wat wil je nog meer? Nou, onder andere even bijpraten over de Vuelta Feminina. De ronde van Spanje voor dames. Die is gisteren gewonnen door Lotte Kopecky, de Belg. Ja, de Belgische heeft gisteren de vierde etappe gewonnen. Ze was na 115 kilometer de snelste in de sprint. Die trouwens werd aangetrokken, die sprint, door haar ploeggenote Anna van der Breggen. En die werd trouwens tweede. En dankzij de bonificatieseconde neemt Kopecky ook gelijk de rode leiderstrui over. En dat doet ze van de Duitse Franziska Koch. En het is voor deze Belgische wereldkampioene haar derde overwinning van het seizoen. En het goede nieuws is, ze is op dreef. En ze heeft nu de leiderstrui. Dat is ook lekker. De Spaanse rittenkoers, de Vuelta Feminina, duurt tot en met zaterdag. Hij overlapt dus een beetje de Giro d'Italia. En vandaag fietsen de dames in de etappe van vandaag, de vijfde, door het Spaanse binnenland. De rensters vertrekken straks om 12:15 vanuit León. En koersen dan over een afstand van ruim 119 kilometer richting de finishplaats. En dat is in Astorga. Doordat er weinig hoogteverschil in het parcours zit, krijgen we waarschijnlijk de pure sprinsters in het peloton vandaag een kans op de dagzegen. En de verwachting is dat de eindstreep halverwege de middag wordt bereikt. De mannelijke profs intussen, de fietsprofs, maken zich op de grote start van de Giro d'Italia. Die begint morgen officieel. En daar gaan we zo meteen even naar kijken. Zometeen ook sport in het kort. Jazeker, op de sportredactie zit vandaag Rob Steltman. Je hoort hem zo meteen na Olivia Dean bij Grand Prix Radio. Jouw sportradio. Talk to me.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De KNVB sluit een langer verblijf van Ronald Koeman als bondscoach van het Nederlands elftal niet uit. Directeur topvoetbal Nigel de Jong laat weten dat de voetbalbond pas na het komende wereldkampioenschap een besluit neemt over de toekomst. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Omdat de bond vasthoudt aan deze planning is de komst van Peter Bos nooit een serieuze optie geweest. Bos gaf onlangs aan dat hij open stond voor het bondscoachschap, maar omdat de bond pas na het toernooi wil evalueren, koos hij al voor een langer verblijf bij PSV. De Jong noemt Bos een vakman, maar benadrukt dat er simpelweg geen vacature openstaat. De samenwerking met Koeman verloopt volgens hem nog altijd uitstekend en het onderlinge vertrouwen is groot. De KNVB wil de rust in de organisatie bewaren en de volledige focus op het toernooi leggen. Een vroegtijdige trainerswissel, zoals eerder gebeurde bij de Oranjevrouwen, wil de bond koste wat het kost voorkomen. Hoewel de Jong op de achtergrond verschillende scenario's uitwerkt voor de periode na het WK, is er op dit moment geen enkele andere coach benaderd. Ondanks dat de resultaten tegen toplanden de laatste tijd wat achterblijven, is de bond tevreden over de manier waarop de huidige bondscoach communiceert en de groep aanstuurt. De ambitie is nog altijd om wereldkampioen te worden. Pas als die missie erop zit, kijken de KNVB en Koeman of ze nog langer met elkaar doorgaan.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Grand Prix Radio is jouw sportradio met de banjo van Extreme More Than Words. Oh, het was een gitaar, zeggen ze hier. Oké. Tennisser, de Nederlander Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde bereikt. De tweede ronde van het Masters toernooi in Rome. Hij was gisteren in zijn eerste partij, die hij weer speelde in 3 weken tijd, te sterk voor de Fransman Alexandre Muller. 7-5 en 6-3 was de uitslag. Gisteren eindigde voor Jesper de Jong het toernooi in Italië al in de eerste ronde, helaas. Vandaag zijn er weer volop wedstrijden daar. Het grote gravel toernooi in Rome, op de banen van het Foro Italico. Daar bevinden de vrouwen zich inmiddels in de tweede ronde. De mannen spelen vandaag de resterende partijen nog van de eerste ronde die openstaan. De winnaars van deze wedstrijden plaatsen zich trouwens direct voor de volgende fase van het toernooi. De eerste slagen in de dagsessie zijn vanmorgen al begonnen, om 11 uur trouwens. En vanavond zijn er ook sessies trouwens in Rome. Die worden gespeeld vanaf 7:00. En dat heeft alles te maken met de stijgende temperaturen in het zonnetje in Italië. Zo langzamerhand gaan wij richting het ANP-nieuws. Gaan we het ook hebben over stijgende temperaturen. Want het wordt morgen veel beter dan vandaag. Dat hoor je zo meteen hier.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 1 uur.
4: Goedemiddag, dit is de ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Ali B. laat het er niet bij zitten dat hij is veroordeeld tot 3 jaar cel voor 2 verkrachtingen. Hij gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Zijn advocaat zegt dat zijn cliënt wil doorvechten tot het einde. Ze vinden het vooral oneerlijk dat een verklaring van Ronnie Flex tegen Ali B. is gebruikt, terwijl hij volgens de advocaat juist ontlastend was. Het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen heeft iemand opgenomen die besmet kan zijn met het Hanta-virus. Het is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius waar het virus uitbrak. Hoe het met hem of haar gaat is niet bekend. Eerder werden ook al zieke opvarenden naar ziekenhuizen in Leiden en het Duitse Düsseldorf gebracht. De brand in het datacentrum in Almere zorgt voor steeds meer overlast. Daar staan de servers van de regionale vervoerder in de provincie Utrecht. Chauffeurs kunnen volgens de regionale omroep nu minder goed contact maken met hun eigen meldkamer. Ook zijn er internetproblemen op de Universiteit Utrecht en bij de gemeente Dronten. En sinds de start van een online campagne hebben zich 5 slachtoffers van sextortion gemeld bij de politie. Bij sextortion dreigt iemand bloot foto's van een ander online te zetten. Via Snapchat zijn door de campagne ruim 1 miljoen jongeren bereikt. De politie zegt dat het belangrijk is dat jongeren weten dat ze niet alleen zijn en dat er hulp is. Aan de kust de meeste zon en in het binnenland veel stapelwolken. Daar kan ook een bui vallen. Het wordt zo'n 16 graden.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging gemeld op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij knooppunt Delft staat een vrachtwagen met pech. Hou rekening met een kwartier oponthoud. A12 van Arnhem naar Duitsland. Bij de grenscontrole staat 10 minuten vertraging. En de A12 Duitse grens richting Arnhem. Bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug is de linkerrijstrook dicht. En de vertraging is opgelopen tot een klein half uur.

0: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
3: Verse koffie en een croissant, nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
1: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van Termen 1 plus 1 gratis.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
6: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
7: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
8: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
9: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
10: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
11: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
12: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
13: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
14: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan jij app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
15: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt een rennen naar...
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
18: Radio. Alexander Stevens.
19: De Nederlandse wielrenner Dylan Groenewegen hoopt morgen direct bij de start van de Giro d'Italia de roze leiderstrui te veroveren. Hij is weer helemaal fit en hersteld. En morgen wordt gestart in Nessebar in Bulgarije.

Grand Prix Radio is jouw sportradio met Snap. En de eerste lijst die turnen die op je donderdagmiddag met een zonnetje tussen de wolken. Het is droog. Maximaal vandaag 16 graden. Morgen wordt het een paar graden warmer. In de Eredivisie staat Emmanuel Pocu in de belangstelling van diverse clubs. Het is de speler van Almere City. Hij heeft indruk gemaakt tijdens de play-offs om promotie en degradatie en wordt gezien als een van de uitblinkers van Almere City. Volgens kenners is deze jonge voetballer na zijn sterke optredens toe aan een volgende stap in zijn carrière. Meerdere clubs uit de Eredivisie zouden zich inmiddels hebben gemeld voor de talentvolle speler. Ja, waardoor de toekomst voor hem bij Almere City in ieder geval onzeker is geworden, maar zijn toekomst er mogelijkerwijs rooskleurig uitziet. Over de toekomst gesproken, in de Formule 1 heeft Red Bull Racing naar verluid Oscar Piastri aangewezen als de ideale opvolger van Max Verstappen, mocht hij ooit een keer weggaan bij Red Bull. Bronnen binnen de paddock melden dat Red Bull rekening houdt met een scenario waarin Max Verstappen toch vertrekt. Mocht die besluiten om te vertrekken en over te stappen naar een ander team of een sabbatical te nemen of whatever, dan zou Piastri de voornaamste kandidaat zijn om het stoeltje van Max bij Red Bull over te nemen. Red Bull bereidt zich hiermee voor op een mogelijke toekomst zonder zijn huidige stercoureur Max Verstappen. Zo meteen even kijken naar cricket. Ja, Amsterdam Flames. Een nieuw team in de Europese competitie. Leuk! Gaan we eens even induiken. Je hoort er zo meteen meer over hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Red Bull Racing heeft onlangs een grote stap gezet in de ontwikkeling van de RB22 door de auto flink lichter te maken. De renstal kampte al langer met overgewicht, maar door een recent pakket aan updates is dat probleem nu gehalveerd. Rob Stelwanneer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De auto van Max Verstappen en Isaac Hadjar woog 12 kilo te veel. Dat verschil met het minimumgewicht is inmiddels teruggebracht naar 6 kilo. Technisch directeur Pierre Wachier is tevreden over de vooruitgang en zegt dat de nieuwe onderdelen, zoals een aangepaste vloer en nieuwe sidepods, precies doen wat ervan verwacht werd. Volgens Wachier heeft de gewichtsbesparing zelfs voor meer extra snelheid gezorgd dan het team vooraf had durven hopen. Toch is het doel nog niet bereikt. Het terugbrengen van het gewicht blijft de komende tijd het belangrijkste speerpunt voor de ingenieurs. Wachier bevestigt dat er al een volgende stap in de planning staat om nog meer kilo's kwijt te raken. Wanneer die update precies op de auto komt, is nog even afwachten, maar het team mikt op de races in Europa met Oostenrijk als mogelijke deadline. Terwijl concurrenten zoals Mercedes en Ferrari ook niet stilzitten, kiest Red Bull voor een stapsgewijze aanpak. Na de grote afslankkuur volgen er eerst wat kleinere technische wijzigingen, voordat het team weer een grote sprong voorwaarts wil maken. De focus ligt nu vooral op het vasthouden van de snelheid die door de lichtere auto is gewonnen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Noord Radio met de Bangles en dat grappige loopje. The Walk Like an Egyptian. Het is je donderdagmiddag. Smakelijk eten. Langzaamaan richting 1:30 tijdens de lunch. Met een zonnetje wat af en toe rondom de wolken en ertussendoor schijnt. Het wordt maximaal 16 graden. In het cricket is een nieuw Nederlands team gelanceerd vandaag. De Amsterdam Flames. De ploeg zal deelnemen aan de nieuwe Europese T20 Premier League. En de leiding van het team is in handen van twee Australische sporticonen. Cricketlegende Steve Waugh en vijfvoudig wereldhockeyer van het jaar Jamie Dwyer. De Amsterdam Flames, je mag ook zeggen de Amsterdam Flames, is een van de zes deelnemende teams in het debuutseizoen van deze competitie. En volgens de initiatiefnemers zullen er toch hele grote sterren naar Nederland gaan komen, internationale sterren, om te komen spelen in deze nieuwe league. Goed nieuws dus. Ook goed nieuws voor bekende voetbalanalist Jurie Mulder, maar ook voetbaldirecteur. Hij heeft namelijk zijn contract bij Schalke 04 verlengd. Na de promotie van de club naar de Bundesliga is de verbintenis van de Nederlander automatisch verlengd tot medio 2028. Jurie Mulder, 57 jaar inmiddels, werd 2 jaar geleden aangesteld als technisch directeur bij de Duitse club en heeft natuurlijk een hele belangrijke bijdrage geleverd aan het succes, het recente succes. De promotie terug naar het hoogste voetbalniveau in Duitsland in de Bundesliga. De clubleiding van Schalke 04 is natuurlijk daarom zeer te spreken over zijn werk. En is ook verheugd dat de oud-Nederlands international langer verbonden blijft aan Schalke 04. Om natuurlijk de ingezette koers voor te zetten. Nou, Jurie, gefeliciteerd, gozer. Smakelijk eten als je aan de lunch zit. Het is je donderdagmiddag. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Amsterdam.
1: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
0: Yes!
1: Met deze week in de bonus... AH scharrelkipschnitzels, kip cordon bleu en terrasschnitzels 2 stuks, tweede gratis.
0: Boeie!
1: Hak, tweede gratis.
0: Lekker hoor!
1: Alle Amec haarverzorging en styling, ook tweede gratis.
0: Lekker hoor!
1: En alle Perfect Fit Cats, Shiba maaltijdzakjes en Catisfactions, ook tweede gratis.
0: Zoé!
1: De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Amster!
2: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa. Greets.
3: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
6: Joehoe!
5: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
7: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
8: Van GreenChoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
9: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: Draag vandaag bij aan Natuur van Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
10: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt een gratis body oil te waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.

0: Het is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.

0: in de Lidl Plus-app Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
3: Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
5: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 naar Mos richting Utrecht tussen knooppunt Empel en knooppunt Del staat 12 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is een half uur. De werkzaamheden aan de IJsselbrug op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek 8 kilometer file, bijna een half uur vertraging. Tot zaterdag is vanuit Duitsland maar 1 rijstrook open. En veel vertraging op de A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en de brug bij Gorkum staat het stil over 7 kilometer.
7: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
8: Alexander Stevens.
9: Met zometeen voetbalnieuws over Arjen Robben en Oranje.

Grand Prix Radio met Alex Warren, Fever Dream. Wij zijn jouw sportradio op je donderdagmiddag met een zonnetje tussen de wolken. Smakelijk eten. Oranje speelt in aanloop naar het WK komende zomer nog een extra oefenwedstrijd. Op maandag 8 juni is Oezbekistan, de debutant van het WK, de tegenstander voor een vriendschappelijke oefenwedstrijd. Die wordt gespeeld. Kaartjes kopen wordt een ding. Wordt gespeeld in New York. Ja, de aftrap is 's avonds om 9:15 Nederlandse tijd. Kaartjes wordt lastig, want het is in New York en zonder publiek. Het besluit is in overleg met de lokale autoriteiten genomen vanwege de beperkte stadioncapaciteit en andere evenementen in New York op dat moment. En voor Oranje is dit wel belangrijk, want het is namelijk de laatste test voor de start van het WK. Dat begint namelijk dan een week later op 14 juni. Over voetbal gesproken, voormalig Oranje International Arjen Robben zet een nieuwe stap in zijn trainerscarrière bij FC Groningen. Hij maakte de overstap van het onder-14 elftal naar de onder-19, waar trouwens ook zijn zoon Luca actief is. Robben was natuurlijk al een tijdje bezig binnen de jeugdopleiding van Groningen, maar krijgt nu dus de verantwoordelijkheid over een hogere leeftijdscategorie. De oudspeler van natuurlijk Bayern München, je zag hem gisteren nog op televisie, maar ook Real Madrid gaf aan de rol bij het oudere jeugdteam een hele serieuze stap in zijn ontwikkeling als coach te zien. En is heel trots. Nou, dat zijn wij ook op hem. Zometeen gaan we het even hebben over een voetballer bij Sheffield United. Sheffield United, een voetbalclub in Engeland. Die heeft namelijk een prijs gewonnen. Hoe en wat? Ja, we gaan je zo bijpraten. Je hoort het hier bij jouw sportradio. Wij zijn Grand Prix Radio. Yo, listen.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ploegleider Jillet Anema zorgt voor een verrassing op de schaatsmarkt. Zijn team AH Zaanlander heeft zich voor het komend seizoen versterkt met sprinter Naomi Verkerk. Opstelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verkerk maakt de overstap van het internationale team Novus. Voor de 26-jarige schaatster is deze transfer een beloning voor haar sterke prestaties van de afgelopen tijd. Ze liet eerder al zien dat ze de aansluiting heeft gevonden bij de nationale top. Zo eindigde ze tijdens het kwalificatietoernooi voor de Spelen als derde op de 1000 meter. Ze liep een ticket voor de winterspelen toen net mis, omdat de voorkeur uitging naar Jutta Leerdam. Met deze overstap krijgt de ploeg van Anema meer balans. Waar toppers als Jorrit Bergsma en Marijke Groenewoud zich richten op het uithoudingsvermogen, moet Verkerk voor de snelheid gaan zorgen. Hoewel de focus bij de vrouwenploeg tot nu toe vooral op de 3 en 5 kilometer lag, is een pure sprinter niet helemaal nieuw voor Anema. In het verleden boekte hij namelijk al grote successen met de Amerikaanse Heather Bergsma Richardson. Voor Team Novus betekent het vertrek van Verkerk een flinke aderlating. De ploeg kan met beperkte financiële middelen en ziet nu bijna alle bekende Nederlandse namen vertrekken naar andere commerciële teams.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Radio met Sam Hunt op je donderdagmiddag tijdens de lunch en Take Your Time, bijna 2 uur. Gustavo Hamer, de Nederlandse voetballer met Braziliaanse roots, je mag dus ook zeggen Gustavo Hamer, heeft bij zijn club Sheffield United in Engeland een hele belangrijke, maar ook hele persoonlijke prijs gewonnen. Sheffield United, je mag ook zeggen Sheffield United, heeft hem beloond namelijk met de Goal of the Season bekroning. Die wordt eigenlijk door de fans van Sheffield United uitgereikt. En dat is toch een belangrijke prijs voor de 28-jarige Nederlander. Hij heeft namelijk het afgelopen seizoen een bijzonder goede indruk gemaakt, zowel bij de fans als bij de clubleiding. De verkiezing van zijn treffer tot Goal of the Season is eigenlijk een bekroning op zijn persoonlijke prestaties. Welk doelpunt dat nou precies was, dat heeft dan Sheffield United niet bekendgemaakt. Dat is dan weer jammer. Zometeen, ik maak het bij deze wel bekend, Rob Spijker met veel meer sport op je donderdagmiddag hier. Thank you.

0: Country Radio.
1: Meer sport, meer muziek.
2: Hey, hallo.
3: Ben jij er?
2: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
0: Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 2 uur.
4: Goedemiddag, dit is Daan Peenhuis op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Ali B. laat het er niet bij zijn houdt, is veroordeeld in een sextortionzaak. Hij haalde tientallen jonge meisjes over om naaktfoto's van zichzelf te maken en op te sturen. Als hij er niet meer zou krijgen, dreigt hij de foto's online te zetten. Een van de meisjes is ook verkracht. De man krijgt van de rechter 9 jaar en TBS. PEC Zwolle heeft de eerste supporters in beeld die zich vorige maand hebben misdragen rond de derby bij Go Eagles. PEC-fans hadden hun gezicht bedekt met bivakmutsen en gooiden vuurwerk het veld op. Van 12 verdachten weet PEC nu wie het zijn. Ze krijgen in elk geval een stadionverbod. Singapore test 2 opvarenden van het cruiseschip Hondius op het Hantavirus. Ze hebben nauwelijks klachten, maar zaten in hetzelfde vliegtuig als de Nederlandse vrouw die later overleed. Ze werd in Zuid-Afrika uit een ander vliegtuig gehaald omdat ze te ziek was. Een stewardess die contact met haar had, wordt nu ook getest op Hanta. En de Nijmeegse Vierdaagse wil af van weggooibordjes. Daarom moet er over 2 jaar alleen nog herbruikbaar servies worden gebruikt. Volgend jaar wordt ermee getest en de provincie betaalt mee. Eerder werden al recyclebare drankbekers ingevoerd. Er komen elk jaar 370.000 mensen af op de Vierdaagse. De meeste zon aan de kust. In het binnenland zijn er veel stapelwolken en daar kan ook een bui vallen. Het is zo'n 16 graden. Morgen opnieuw een mix van stapelwolken en zon.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg 7 kilometer file. A12 Duitse grens Arnhem door werkzaamheden aan de IJsselbrug. 8 kilometer file tussen knooppunt Ouddijk en Velperbroek. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Terbrechtseplein en Nieuwekerk aan de IJssel staat het stil over 7 kilometer. De vertraging is 3 kwartier.
6: Bij Easy Paris XL snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris XL. Shop in de winkel of op easyparisxl.nl.
7: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
8: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met 1 inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
9: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
10: Dat is wit goud voor weinig.
11: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
9: Aldi. Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
12: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag? Mozenrood bonbons voor maar €2,19.
10: Mamma mia, dat is goedkoop.
11: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
12: Aldi.
13: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
14: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
15: Oké.
14: Social Deal, deals die je niet mag missen.
16: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
17: Hoi, dag.
18: Hoi,
19: hallo.
20: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
21: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg.
3: Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
20: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
18: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
19: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
21: De Kippie Plank, die bezorgen we gewoon thuis. Super, kijk op kippie.nl.
22: Kippie.
23: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
24: Hamster!
25: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
24: Yes!
25: Met deze week in de bonus. AH scharrelkipschnitzels, kip cordon bleu en terrasschnitzels 2 stuks, tweede gratis.
24: Boeie!
25: Hak, tweede gratis.
24: Lekker hoor!
25: Alle Amec haarverzorging en styling, ook tweede gratis.
24: Lekker hoor!
25: En alle Perfect Fit Cats, Shiba maaltijdzakjes en Cat Factions, ook tweede gratis.
24: Boeie!
25: De meeste en de beste aanbiedingen.
24: Hamster!
26: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
27: Oh yeah.
26: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
28: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
29: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
30: Grand Prix Radio.
31: Rob Spijker.
32: Na de iets wat teleurstellende wedstrijd gisteravond van Bayern München tegen Paris Saint-Germain in de halve finale van de Champions League, is er vanavond Europa League. Ik heb zo meteen 2 hele interessante wedstrijden voor je.

Radio, Sam Vedder en Olivia Dean op jouw sportradio. Gisteravond een lichtelijk teleurstellende Bayern München tegen Paris Saint-Germain. Eigenlijk kwam de verkeerde na 2 minuten al op voorsprong. Was dat bij Bayern München geweest, dan hadden we volgens mij weer net zo'n knettergekke wedstrijd gehad als vorige week. Maar Paris Saint-Germain kwam heel goed uit de startblokken en wist er een 1-1 uit te slepen. Helemaal aan het einde van de wedstrijd werd het toch nog 1-1 door Harry Kane, wie anders. Alleen zelfs de Duitse landskampioen had voor Duitse begrippen te weinig tijd om daar nog de 2-1 van te maken. Dus Paris Saint-Germain door naar de finale tegen Arsenal. Gaat ook een mooie pot voetbal worden. Vanavond ook 2 halve finales. Die worden gespeeld in de Europa League. Dat gaat tussen Aston Villa en Nottingham Forest. Nottingham Forest heeft thuis nog gewonnen vorige week met 1-0. Dus dat wordt vanavond een leuke wedstrijd. En Freiburg thuis tegen Sporting Braga. En in Portugal werd het 2-1 voor Braga. Dus ook daar een leuke wedstrijd. Beide wedstrijden zijn om 9 uur en die zijn live te zien bij Ziggo Sport. Er zijn nogal wat geruchten over de toekomst van Max Verstappen. Nou hebben ze daar bij Red Bull ook al over nagedacht. Ze hebben ook al nagedacht, stel hij gaat weg, wie moet hem dan opvolgen? En wij hebben die naam. En je hoort hem hier zo meteen bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Oh. En wij hebben die naam. En je hoort hem hier zo meteen.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De tenniswereld staat op scherp nu de ontevredenheid van tennissers over het prijzengeld op Roland Garros toeneemt. Arina Sabalenka, de nummer 1 van de wereld, dreigt nu zelfs met een volledige boycott van de Grand Slams. Ze noemt de staking het laatste middel om een eerlijke verdeling van de miljoeneninkomsten af te dwingen. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Eerder schreven de tennissers al een open brief over de oneerlijke verdeling van het prijzengeld. Sabalenka denkt inmiddels aan een boycott. Ze krijgt daarbij bijval van andere toppers zoals Jannik Sinner en Coco Gauff. Hoewel de organisatie in Parijs de prijzenpot met bijna 10% heeft verhoogd, vinden de spelers dat ze niet eerlijk worden betaald. Hun aandeel van de winst blijft namelijk steken onder de 15%, terwijl ze 22%

0: eisen. Volgens de spelers is dit vooral nodig voor de tennissers buiten de top 100... die vaak moeite hebben om hun reiskosten en team te betalen. Oud-tennisser Jacco Eltink herkent het probleem... maar ziet een boycot als een uiterste en schadelijke stap. Hij wijst erop dat de spelers het product zijn waar het publiek voor komt... maar dat de toernooiorganisaties vaak te veel eigenhandig beslissen. Toch hoopt de tenniswereld nog op een dialoog. Zo noemt tennister Iga Świątek een boycot een extreem middel... en pleit ze voor nieuwe gesprekken met de bonden... voor het toernooi in Parijs begint. De grote vraag is nu wie de eerste stap zet... om een staking op het Franse gravel te voorkomen.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

Crampy Radio, jouw sportradio en jeugdsentiment bij elkaar gevoegd. Nena en Kim Wild. Any place, anywhere, anytime op jouw sportradio. Het is vandaag op sommige plekken een beetje frisse dag. Als de zon er even niet is, dan voelt het fris aan bij 16 graden. En op andere momenten wanneer de zon er is, dan voelt het prettig aan. De temperatuur gaat morgen trouwens wel omhoog. Morgen zal de temperatuur richting de 20 graden gaan. En ook dan een droge dag. En zaterdag wordt er zelfs 22 graden beloofd. Daar houden we ze aan. En dan nog even over Max Verstappen. In de Formule 1 zou Red Bull Racing al een plan hebben voor de eventuele opvolging van Max. Volgens diverse bronnen heeft het team Oscar Piastri aangewezen als de voornaamste kandidaat, mocht de viervoudig wereldkampioen besluiten te vertrekken. Red Bull zou intern serieus rekening houden met het scenario waarin Verstappen een overstap maakt naar een ander team. Welk team dat is, is ook nog niet bekend, dat is alleen maar gissen. Een sabbatical kan hij ook nog nemen, of misschien dat hij zelfs al tijdelijk gaat stoppen. Piastri wordt in ieder geval gezien als de ideale coureur om die plek in te vullen. Alles over de Formule 1 hoor je hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
1: Wow!
0: Doe dan de ING Quick Check. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
2: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
3: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
4: Dat is wit goud voor weinig.
5: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
3: Aldi.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
3: Ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
4: Mamma mia, dat is goedkoop.
5: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
3: Aldi.
9: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
10: De Kippiepan. Die bezorgen we gewoon thuis. Handig. Kijk op kippie.nl.
1: Kippie.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
12: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
13: Ah, chips.
12: Maak er een potje van.

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Nog een keer! Papa, sneller!
0: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
4: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
7: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Je hebt deals en je hebt Doei deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij Doei.
9: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
10: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
11: Grand Prix Radio Verkeer.
12: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem doe je er tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek een half uur langer over. Het komt door de wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug. Dan nog de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Nieuwerkerk aan de IJssel is een ongeluk gebeurd. Ook hier is je oponthoud een half uur. Twee rijstroken zijn er dicht.
13: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
14: Rob Spijker.
15: Zometeen hoor je wie er aanschuiven bij Autosport aan tafel.

Grand Prix Radio, Queen and I Want It All. Dit is jouw sportradio. En we hebben tegenwoordig ook autosport aan tafel. Dus niet alleen Formule 1 aan tafel, maar ook autosport aan tafel. En dan gaat het over alle autosporten. Dit keer aan tafel, Meindert van Buren. Hij is voormalig Formule 2 coureur. Nina Gademan, Formule 1 Academy coureur. En coureur en winnaar van onder andere de 24 uur van Le Mans. Dat is Jeroen Blekenmolen. Ze schrijven allemaal aan bij Rick Winkelman. Hij is vanaf nu te beluisteren via je favoriete podcast-app. Je kan hem ook bekijken via de videocast. Dat gaat via kijk.nl. En Autosport aan tafel kun je natuurlijk beluisteren via onze website. Dat is Grand Prix Radio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De hamstringblessure van Emmanuel Emega lijkt minder erg dan in eerste instantie werd gevreesd. Hoewel de spits van Straatsburg onlangs huilend het veld verliet in een wedstrijd tegen Toulouse, is de kans groot dat hij gewoon inzetbaar blijft voor het komende wereldkampioenschap. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Trainer Gary O'Neill laat weten dat de schade relatief meevalt. Volgens hem is er zelfs een kans dat de jonge aanvaller alweer fit is voor de finale van de Conference League eind mei, mits zijn club de return tegen Rayo Vallecano overleeft. Dat is een flinke opsteker, want de fysieke gesteldheid van Emea is al langer een punt van zorg. Hij miste dit seizoen namelijk ook al 4 maanden door een hardnekkige liesblessure. Bondscoach Ronald Koeman volgt de situatie nauwlettend. Hij stelde eerder dat een spierblessure in deze fase van het seizoen vaak fataal is voor deelname aan een eindtoernooi, zeker als het herstel langer dan 5 weken duurt. Nu de revalidatie van Emega sneller lijkt te gaan, kan hij alsnog rekenen op een plek in de definitieve selectie. Dat is een welkom lichtpuntje voor de technische staf van het Nederlands elftal. Koeman moet het in de Verenigde Staten namelijk al doen zonder de langdurig geblesseerde Jordi Schouten en Xavi Simons. Voor Emega blijft het nu een race tegen de klok om zo snel mogelijk weer topfit op het veld te verschijnen.
0: Dit is jouw Sportradio.

Kampie Radio, Tears for Fears op jouw sportradio. Belangrijk voetbalnieuws uit het Hoge Noorden. Voetballer Mark Diemers van Cambuur, die vertrekt daar. De gesprekken tussen de 32-jarige middenvelder en de club uit Leeuwarden zijn definitief beëindigd. En dit betekent dat Diemers, die een belangrijke rol speelde in de promotie, niet met de club mee zal gaan naar de Eredivisie. Waar de toekomst van deze speler ligt is op dit moment nog niet bekend. Cambuur zal dus wel op zoek moeten naar een vervanger op het middenveld voor het nieuwe seizoen op het hoogste niveau. Zometeen ook nog belangrijk nieuws uit Duitsland. Dan hebben we het over de toekomst van Juri Mulder bij Schalke 04.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
1: 3 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Realityster Peter Gillis moet een jaar de cel in. Hij stond voor de rechter voor belastingfraude. Hij moet ook allemaal boetes betalen van in totaal meer dan 1,3 miljoen euro. Gillis is ook veroordeeld voor het mishandelen van zijn ex Nicole. Daarvoor krijgt hij een taakstraf van 60 uur. De grote natuurbrand op een militair terrein in het Harde komt door een oefening met springstoffen. De Mauritius heeft onderzoek gedaan naar de brand. Waarschijnlijk begon de brand door gloeiende deeltjes die rondvlogen bij de ontploffing. De oefening was vooraf aangevraagd en goedgekeurd. Het duurde dagen om de brand te blussen. In het vliegtuig in Johannesburg, waar de Nederlandse vrouw even aan boord was voordat ze overleed aan het Hantavirus, zaten in totaal bijna 400 mensen, zegt KLM. Die heeft de passagierslijst gedeeld met de GGD. 60 worden onderzocht omdat ze vlakbij de vrouw waren. Een stewardess was dat ook en ligt in het ziekenhuis. Bijna 30 gemeenten denken erover na om fatbikes te verbieden. In 2 gemeenten is er al een verbod, in het centrum van Enschede en vanaf maandag in het Vondelpark in Amsterdam. Ook zijn er gemeenten die geen verbod willen, maar wel strenger gaan controleren op opgevoerde fatbikes. Aan de kust is het overwegend zonnig, want inwaarts meer bewolking en heel af en toe een bui. Het is 15 tot 17 graden. Morgen zon en stapelwolken. De temperatuur ligt dan tussen de 16 en 19 graden.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat file op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek rijdt het langzaam vanwege de wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug. Het oponthoud is hier een klein half uur. Dan de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht doe je er 20 minuten langer over.
4: In de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
5: Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
6: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
7: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met Balkonnet, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
6: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1.600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
8: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
9: Pa-pa-da-pa-pa, Greets.
10: Woehoe, haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1 plus 1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
12: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
13: Dag, liefie. Mama houdt van jou.
14: Eerste schooldag?
13: Ja, zo lastig.
14: Het went, hoor. Echt. Zin in een koffietje?
13: Ja, lekker.
15: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
16: Je voelt je thuis, waar je talen echt per streek.
12: Bestel je OBU op netlink.nl.
17: Je zou je

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
0: Voor maar €2 maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speelbewust 18+.
3: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
4: Hatsjoe! Gezondheid! Last van hooikoorts? Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos!
6: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
7: Doe het lekker zelf.
6: Dat zeg ik.
8: Free Radio. Rob Spijker.
9: Vanavond de returns in de halve finale bij het voetbal, de Conference League. Wie gaat er door naar de finales? En vanavond de 14e speelronde in de Premier League Darts. Daar doen ook Nederlanders mee. En ook daar zo meer over. Rob.

Grumpy Radio Deep Zone, it's gonna be alright. Dit is jouw sportradio. Het is donderdag en dat betekent dat de beste darters van de wereld vanavond in Leeds de 14e speelronde spelen in de Premier League. In de First Direct Arena verzamelen de mannen belangrijke punten om zich uiteindelijk te plaatsen voor de playoffs aan het einde van deze maand. Op het programma staan vanavond kwartfinales. Gerwin Price tegen Clayton. Littler tegen Michael van Gerwen. Josh Rock tegen Luke Humphries en Gian van Veen tegen Stephen Bunting. De top 4 plaatst zich trouwens voor de finale dag die over 3 weken wordt gespeeld in de O2 Arena in Londen. Op dit moment

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het rommelt flink bij Real Madrid. De positie van sterspeler Kylian Mbappé staat onder zware druk nu miljoenen fans een petitie hebben getekend voor zijn vertrek. De sportieve resultaten vallen tegen en de frustratie in de Spaanse hoofdstad bereikt een kookpunt. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De cijfers liegen er niet om. De petitie tegen de Franse aanvaller is al meer dan 21 miljoen keer ondertekend. Hoewel Mbappé dit seizoen meer dan 40 doelpunten maakte, vinden de supporters dat hij te weinig invloed heeft op het spel. Na het mislopen van de Champions League en de beker lijkt ook de landstitel naar aartsrivaal Barcelona te gaan. De irritatie bij de aanhang groeide toen Mbappé tijdens een blessureperiode op vakantie ging naar Sardinië, terwijl hij een wedstrijd van zijn team miste. Vanuit het kamp van de speler wordt benadrukt dat de clubleiding toestemming gaf voor de trip en dat de kritiek geen recht doet aan zijn inzet voor het team. De spanningen beperken zich inmiddels niet meer alleen tot de tribunes, maar zijn ook zichtbaar op het veld. Tijdens een recente training ontstond er een fysieke confrontatie tussen Aurelian Tchouaméni en Federico Valverde. Na een stevige overtreding moesten de twee door teamgenoten uit elkaar worden gehaald, waarna de discussie in de kleedkamer verder ging. Het tekent de huidige sfeer binnen de selectie, waar de onderlinge verhoudingen momenteel zwaar onder druk staan.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
1: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden. Presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroo.nl.
6: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
7: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
8: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Gemaakt door duurzaam gecertificeerde vakbloemisten. Bestel nu op fleurop.nl. Een moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
10: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
11: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
0: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
13: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen 2+3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
14: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
15: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
14: Werken? In deze drukte?
15: Ja, met oortjes in. Is het overal rustig werken? Zo gaan we iedere dag vooruit.
14: Stap je ook in?
16: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
17: Grand Prix Radio Verkeer.
18: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Utrecht naar Duitsland heb je bij Westervoort 10 minuten vertraging. En de andere kant op 25 minuten extra, dat komt door werkzaamheden. Op de A50 van Arnhem naar Os voor het knooppunt Ewijk 20 minuten vertraging. En dat komt door een ongeluk.
17: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
19: Rob Spijker.
20: Zo meteen even vooruitblikken op de halve finales in de Conference League.

Grumpy Radio, Miles Smith op jouw sportradio. Vanavond de belangrijke voetbalwedstrijden in de Conference League. Daar worden namelijk de halve finales gespeeld, de returns. Strasbourg in Frankrijk tegen Vallecano. Rayo Vallecano die heeft in Spanje gewonnen met 1-0. Dus dat valt weg te poetsen voor Strasbourg. Spannend potje. En Crystal Palace heeft vorige week bij Shakhtar Donetsk gewonnen met 3-1. Verrassend, want Donetsk is toch de ploeg die AZ heeft uitgeschakeld. En vrij simpel ook. Crystal Palace heeft dus een 3-1 voorsprong te verdedigen. Wat te doen zou moeten kunnen zijn. De wedstrijden zijn vanavond vanaf 9 uur te zien bij Ziggo Sport. En is er nog iets over te melden over deze twee halve finales in de Conference League? Dan hoor je dat natuurlijk hier bij jouw sportradio. Everything.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Feyenoord hoopt Saïd Bakati voor komend seizoen vast te leggen als nieuwe veldtrainer. De club houdt serieus rekening met het vertrek van assistent Etienne Rijnen, die opnieuw in de belangstelling staat van Liverpool. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De interesse van de Engelse grootmacht in Rijnen is niet nieuw. Toen Arne Slot de overstap naar Anfield maakte, wilde hij de assistent al meenemen, maar destijds ontbraken de juiste papieren. Nu Rijnen zijn trainingsdiploma bijna op zak heeft, lijkt een overstap naar Engeland wel haalbaar. Omdat ook René Haken mogelijk vertrekt bij de Rotterdammers, is de clubleiding achter de schermen druk bezig met de invulling van de technische staf rondom hoofdtrainer Robin van Persie. Bakati wordt gezien als de ideale versterking voor de veldtrainingen. Hij is op dit moment assistent bij Sparta en helpt daarnaast Michael Reiziger bij Jong Oranje. Hij is bovendien geen onbekende in de Kuip, want eerder werkte hij daar al als rechterhand van Jaap Stam en later onder Dick Advocaat. Hoewel Sparta hem een meerjarig contract heeft aangeboden om zijn verblijf op het kasteel te verlengen, zetten de beleidsmakers in Rotterdam-Zuid in op zijn terugkeer. De club heeft goede hoop dat Bakati voor een hernieuwd avontuur bij Feyenoord zal gaan kiezen.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

Country Radio, jouw sportradio, Alexander O'Neill en Criticize. Jurie Mulder blijft de technisch directeur van Schalke 04. Het contract van de 57-jarige Nederlander is na de promotie naar de Bundesliga met 2 jaar verlengd. Schalke promoveerde afgelopen zaterdag naar de Bundesliga door een 1-0 zege op Düsseldorf. De gevallen grootmacht keerde zo na 3 jaar weer terug op het hoogste niveau. En na de promotie is het contract van Mulder automatisch verlengd tot medio 2028. Zometeen na 4. Veel plezier met Rick van Veldhuizen. En nog een hele fijne donderdag.

0: Country Radio is jouw sportradio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio nieuws.
0: 4 uur.
3: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. De opvarende van cruiseschip Hondius, die is opgenomen in het Radboud UMC, heeft het hantavirus. De patiënt kwam vanochtend in Nederland aan en is toen naar Nijmegen gebracht. Hij of zij ligt in isolatie. In Amsterdam is de stewardess van KLM opgenomen. Zij wordt ook getest op het virus. Steeds meer organisaties hebben last van de brand in een datacentrum in Almere. Zo is het CBS slecht of niet bereikbaar. Medewerkers die daardoor niet meer kunnen werken, mogen naar huis. Ook de Kamer van Koophandel en de Rijksdienst voor het Wegverkeer lagen even plat. Bij de brand zijn geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. In Drenthe is een oud-politieagent opgepakt. Ze wordt verdacht van omkoping en het schenden van haar ambtsgeheim. Ook zou ze zonder toestemming in de systemen van de politie hebben gekeken en die informatie hebben doorgespeeld aan anderen. Het OM sluit niet uit dat er nog meer mensen worden opgepakt. En in het Groningse dorp Uithuizen is vanmiddag een aardbeving geweest. Hij had een kracht van 1,8. Volgens RTV Noord is de beving ook in dorpen in de buurt gevoeld. Iemand zegt dat hij voelde als een hele zware, doffe dreun. Maandag was er ook al een aardbeving in Uithuizen. Die had een kracht van 1,1. Aan de kust is het overwegend zonnig. Landinwaarts meer bewolking en heel af en toe een bui. Het is 15 tot 17 graden. Morgen zon en stapelwolken. De temperatuur ligt dan tussen de 16 en 19 graden.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en Roelofarendsveen 10 minuten extra. A12 richting Duitsland voor het knooppunt Velperbroek 10 minuten vertraging door de werkzaamheden. En de andere kant op bij het knooppunt Velperbroek doe je er ook een kwartier langer over door werkzaamheden daar. Dan de A50 vanuit Arnhem naar Os tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Valburg 25 minuten vertraging. Het rijdt langzaam over 11 kilometer. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En op de N317 van Doetinchem naar Dieren tussen Hoogkeppel en de aansluiting met de N348 10 minuten vertraging.
5: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99.
6: Dat is wit goud voor weinig.
7: Dan gaan we vieren, dan gaan we vieren.
8: Aldi. Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar...
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
6: Mamma mia, dat is goedkoop.
7: Dan gaan we vieren, dan gaan we vieren.
8: Aldi.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft-afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
12: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
13: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
14: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC-hoofdstraat van het zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen.
15: Designer Outlet Roermond.
16: Download nu de Vastned-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
17: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
18: Dat ruikt lekker. Kom voor vers gegrilde kippenpoten naar
19: Kippie.
20: Daar heb je Huub van Hubo.
21: Hoi.
20: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
22: Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
23: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
20: Wat ook helpt, Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo, 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.
24: Grand Prix Radio. Rick van Veldhuizen.
25: Uw eigen mannetje van de sportradio. In dit uur oranje naar New York voor de laatste WK-test. Paris Saint-Germain naar de finale. En een nieuwe Formule 1 nasleep rond Max.

0: vanavond allemaal 9 uur. Overigens, mailen is wel echt heel erg ouderwets, hè?
1: Rick van Veldhuizen.
0: Ook heel ouderwets, maar je kunt ons ook bereiken via de app van Grand Prix Radio. Vrij eenvoudig. Als je hem nog niet hebt, even downloaden via alle plekken waar je dat kunt. Ga even naar rechtsbovenin, daar vind je het WhatsApp-logo en je staat met ons in verbinding.
1: Ik doe

blij wordt op de radio, dan is deze toch wel heel belangrijk. Sapper en 12 to 12. Oranje die gaat binnenkort een WK-oefenduel spelen. Dat gaat gebeuren op 8 juni. En dat wordt tevens de laatste. En dat gaat plaatsvinden in New York tegen Oezbekistan. Ik zit me meteen af te vragen. Oezbekistan, help me even. Is dat zo'n bijzondere ploeg dan? Hebben zij sterspelers? Ik kan me zo snel even helemaal niets herinneren. Maar het gaat wel gebeuren. En dat wordt dan een duel zonder publiek. Dan vraag ik me meteen weer af, waarom dan zonder publiek? Zou het dan zo kunnen zijn dat Ronald Koeman, de bondscoach dus, het spel stil kan leggen als een soort van tietertovenaar? En dan doe ik dit en alles staat stil? Ik weet het niet. En dat hij dan tegen de spelers kan zeggen, nou, ik vond dit nou niet echt heel erg goed. We gaan hem opnieuw spelen, opnieuw. Ja, dat zou natuurlijk kunnen. Maar ja, gek, zo'n gesloten pot. Maar gaat wel gebeuren. 8 juni dus in New York tegen Oezbekistan. Dan Paris Saint-Germain. Zij zijn de finalisten samen met Arsenal voor de Champions League. En dat gaat plaatsvinden op de ene laatste dag van mei in Boedapest in Hongarije. De Fransen speelden gisteravond 1-1 tegen Bayern München. En gingen daarmee over 2 wedstrijden met 6-5 er met de winst vandoor. Door naar de finale dus. Nou ja, goed, er was toch wel wat te doen om de arbitrage. Vincent Kompany, de trainer van Bayern München, vindt echt dat de scheidsrechter een te belangrijk stempel heeft gedrukt. Dat hij bepaalde dingen niet heeft toegekend aan Bayern die in hun voordeel was. Dat zou kunnen zijn, dat natuurlijk. Kijk, Paris Saint-Germain wordt natuurlijk betaald door Olympiacos. Ja, je weet niet waar het geld naartoe gaat, maar flauwekul natuurlijk. Er zijn bepaalde regels die ook zelfs trainers niet weten, dat is duidelijk. Als de speler van dezelfde partij tegen de hand schiet van iemand, ook in het strafschopgebied, dan is dat dus geen hands op een of andere manier. Het schijnt wel een regel te zijn, maar wist Vincent Kompany daarvan? Nee, duidelijk niet. En dan nog heel even kijken naar de Formule 1. Er is een verschil tussen Verstappen en Hadjar in Miami dat opviel. En nadat Red Bull een probleem met het stuurhuis had aangepakt. Daarnaast komt de Formule 1-top ook bijeen voor een evaluatie, laat ik het zo noemen, van de recente regelwijzigingen voor dit jaar. Dus dat gaat ook nog allemaal gebeuren. Afijn, daar worden nog zoveel stappen in genomen. Daar is het laatste woord echt nog niet over gesproken. Dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio. En lekkere muziek op de radio. Oasis uit Manchester. And don't look back.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Dylan Groenewegen staat als een van de grote favorieten aan de Ronde van Italië. De sprinter aast direct op de winst in de openingsetappe, wat hem de felbegeerde roze leiderstrui zou opleveren. Het is een bijzonder moment voor zijn ploeg, Unibet Rose Rockets, die hiermee hun debuut maken in een grote ronde. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De ploeg van oprichter Bas Tietema is in korte tijd opgeklommen van een online project naar het hoogste niveau. Groenewegen voelt zich daar uitstekend bij. Hij vertelt dat de successen uit het voorjaar veel vertrouwen geven, al beseft hij dat iedereen in Italië weer op nul begint. De focus ligt voor hem volledig op het winnen van etappes. Achter de schermen werkt de ploeg nauw samen met oud-topfietser Marcel Kittel. Hij coacht de sprinttrein en ziet dat Groenewegen zijn draai als kopman helemaal heeft gevonden. Volgens Kittel is de sfeer binnen de groep ontspannen, ondanks de hoge ambities. Er is ruimte voor een grap, maar zodra de koers begint is de focus scherp. Groenewegen geeft aan dat hij volledig hersteld is van zijn eerdere valpartij in de Scheldeprijs. De trainingen verliepen volgens plan en de vorm is goed. De concurrentie is fors, maar de Nederlander blijft er nuchter onder. Of het succes nu direct bij de start komt of pas in de slotweek, het team is er naar eigen zeggen klaar voor. Sportraad.

een sportradio. In het Spaanse voetbal is er voorzichtig optimisme bij Real Madrid, de koninklijke. Over de inzetbaarheid van Kylian Mbappé, de Franse sterspeler, heeft vandaag voor het eerst weer gedeeltelijk met de groep meegetraind. Hij heeft het natuurlijk verschrikkelijk op zijn kloten gehad. Want hij is er een paar dagen tussenuit gegaan met zijn nieuwe vriendinnetje. Ja, dat vinden ze natuurlijk niet leuk in Madrid. Sterker nog, ze hoopte 200.000 digitale handtekeningen te verzamelen om de actie Fuera Mbappé te starten. Oftewel, weg met Mbappé. Dat werden er uiteindelijk, ik geloof 2 miljoen zelfs, of 12 miljoen. In ieder geval heel erg veel. Dus bij de supporters ligt hij ook niet echt lekker. Daarmee groeit wel de kans dat hij op tijd herstelt voor de belangrijke wedstrijd van aanstaande zondag tegen aartsrivaal FC Barcelona. De medische staf bekijkt de komende dagen of Mbappé definitief kan worden opgenomen in de wedstrijdselectie voor de kraker, die cruciaal is voor de titelstrijd in Spanje. Ja, hey, cruciaal. Kom op zeg. Hey. Dus verschillen geloof ik 11 punten van elkaar, Barcelona en Madrid. Dan Formule 1-coureur Kimi Antonelli. Die heeft de prestigieuze Trofeo Bandini gewonnen. Een prijs voor opmerkelijke prestaties in de autosport. En de jonge Italiaan van Mercedes kent al een sterke start in dit seizoen en wordt door velen in de paddock al getipt als een serieuze titelkandidaat. En met het winnen van de prijs voegt Antonelli zich in een illustre rijtje met voormalige winnaars zoals Lewis Hamilton, Max Verstappen, Sebastian Vettel. En wat zijn status als toptalent verder alleen maar doet onderstrepen. Nou goed, een jong ventje, 19 jaar, net zo oud als mijn dochter, en dan zulke prestaties verrichten, ja, op zich heel erg knap. Pink nu op de radio. Lekker man. Dit is What About.

0: ja. En die blijft komen. Als de jaren gaan tellen in de relatie, komt die vraag vaker voor. What about us? Pink hoorde je bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Zometeen ben je terug met ook heel veel lekkere muziek. U2 doet het tegenwoordig samen met Ed Sheeran.
1: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milnerkaas, plakken en stukken. 1 plus 1 gratis. En Plus avocado, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Terug van nooit weg geweest, Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis, ouderwets lekker.
6: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
7: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
6: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen, dat is toch logisch? En jij?
8: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
10: Joehoe!
9: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
8: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
11: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
13: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
14: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
15: Mooi van Ethos.
16: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik. Komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
17: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BITNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
18: Dit is Grand Prix Radio.
19: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
20: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. De patiënt die vanochtend is opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen... heeft inderdaad het hantavirus. Hij of zij komt ook van het cruiseschip Hondius bij Afrika. Andere patiënten lopen geen gevaar, zegt het ziekenhuis. Staatssecretaris Boswijk van Defensie baalt ervan dat een militaire oefening met springstof de oorzaak is van de grote natuurbrand in het Harde vorige week. Dat niet mogen gebeuren, zegt hij. En het blussen van de brand in een datacentrum in Almere gaat nog een paar uur duren, zegt de eigenaar. Het vuur brak vanochtend uit en woedt aan de achterkant van het gebouw. Meerdere instellingen en organisaties kunnen daardoor niet werken.
19: Grand Prix Radio Verkeer.
21: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De avondspits komt op gang. Er staat al 345 kilometer file verspreid over het land. Er staan met name files in de Randstad en in Gelderland. Op de A12 richting Duitsland, tussen knooppunt Grijshoort en Westervoort, 20 minuten vertraging door de werkzaamheden daar. Ook 20 minuten extra bij je kwijt op de A28 Amersfoort-Zwolle, tussen het Harde en Zwolle Centrum. Door een auto met pech is de linkerrijstrook dicht. A50 van Arnhem naar Os, tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Valburg, 25 minuten vertraging door bergingswerk. De linkerrijstrook is afgesloten. De A58 vanuit Breda naar Tilburg bij Ulvenhout 10 minuten extra. En op de N325 Nijmegen-Arnhem ben je ook 10 minuten langer onderweg tussen Westervoort en knooppunt Velperbroek.
19: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
10: Rick van Veldhuis.

U2 en Ed Sheeran en Yours Eternally bij Grand Prix Radio. Hey, wij zijn jouw sportradio. Vanavond is er een Europese voetbalavondje. Weliswaar van een lager allooi dan de voorgaande twee dagen. Alhoewel, die viel hem ook een beetje tegen. Ook de wedstrijd van gisteravond, ik had er meer van verwacht. Maar goed, dat even terzijde. Kan ook nog heel erg mooi worden in de Europa League. Vanavond de wedstrijd, op bed zegt de returns. Freiburg tegen Braga en Aston Villa tegen Nottingham Forest. Kijken we verder, dan komen we in de Conference League uit. Dat zijn de wedstrijden Crystal Palace tegen Shakhtar Donetsk. En Straatsburg speelt tegen Rayo Vallecano. Dat vanavond allemaal. De wedstrijden, zoals je zult begrijpen, beginnen allemaal om 9 uur. Dat niemand enige voorkennis heeft. Dit is

Sensa Ida Garrett en dat heerlijke Don't Look Any Further. En Saïda Garrett deed het ook nog een keer met Michael Jackson. Het album Bad, als ik me niet vergis. Maar dat was alleen muzikaal, hè, voor alle duidelijkheid. Ja, ik zeg het er even bij, het is Michael Jackson. De Giro d'Italia, die gaat beginnen, jongens. De 109e editie van de Ronde van Italië. Hij start morgen in Bulgarije en duurt voort en door tot de laatste dag van deze maand. En dan weten we wie uiteindelijk het roze definitief voor 2026 op zijn schouders mag dragen. Een van de uitdagers is toch wel Jonas Vingegaard. De Deen wil echt deze ronde nu een keer op zijn naam schrijven. En dan mag hij zich bijschrijven in een mooi rijtje van illustre renners die dat al voor hem hebben gedaan. Dus vanaf morgen meekijken. En er zijn 17 Nederlandse renners in de race bij aanvang, voor alle duidelijkheid. Dan voetballer Mark Diemers. Die zal volgend seizoen niet met SC Cambuur in de Eredivisie gaan spelen. Zij zijn net gepromoveerd en dan dit. De 32-jarige aanvoerder van de club uit Leeuwarden. Die is er niet in geslaagd om tot een akkoord te komen over een nieuw contract. De onderhandelingen zijn definitief beëindigd. Waardoor de middenvelder na de promotie op zoek moet gaan naar een nieuwe werkgever. Heb je eerst aan feesten? Yeah, we gaan door. En dan uiteindelijk mag je niet eens door naar de hoogste divisie. Diemers was er altijd een sleutelspeler in het elftal van Cambuur. Dat promotie maakte naar de hoogste regionen en wist dat ook met hen af te dwingen. Maar zijn periode in Friesland komt dus nu ten einde. Dat is ook heel raar. Maar goed, dat is de voetballerij. Ja, ik denk af en toe als de radiowereld een bijzonder wereldje is, maar politiek, voetbal en de radiowereld zijn hele bijzondere werelden, zullen we maar zeggen. Dit is Train bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hier is The Drops of Jupiter.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De KNVB sluit een langer verblijf van Ronald Koeman als bondscoach van het Nederlands elftal niet uit. Directeur topvoetbal Nigel de Jong laat weten dat de voetbalbond pas na het komende wereldkampioenschap een besluit neemt over de toekomst. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Omdat de bond vasthoudt aan deze planning is de komst van Peter Bos nooit een serieuze optie geweest. Bos gaf onlangs aan dat hij open stond voor het bondscoachschap, maar omdat de bond pas na het toernooi wil evalueren, koos hij al voor een langer verblijf bij PSV. De Jong noemt Bos een vakman, maar benadrukt dat er simpelweg geen vacature openstaat. De samenwerking met Koeman verloopt volgens hem nog altijd uitstekend en het onderlinge vertrouwen is groot. De KNVB wil de rust in de organisatie bewaren en de volledige focus op het toernooi leggen. Een vroegtijdige trainerswissel, zoals eerder gebeurde bij de Oranjevrouwen, wil de bond koste wat het kost voorkomen. Hoewel de Jong op de achtergrond verschillende scenario's uitwerkt voor de periode na het WK, is er op dit moment geen enkele andere coach benaderd. Ondanks dat de resultaten tegen toplanden de laatste tijd wat achterblijven, is de bond tevreden over de manier waarop de huidige bondscoach communiceert en de groep aanstuurt. De ambitie is nog altijd om wereldkampioen te worden. Pas als die missie erop zit, kijken de KNVB en Koeman of ze nog langer met elkaar doorgaan.

0: Horn en de Fever Dream bij Grand Prix Radio. Dit is jouw sportradio. Ik had het net over de 109e editie van de Giro d'Italia. Die gaat morgen dus beginnen vanuit Bulgarije. Gaan ze uiteindelijk wel naar Italië toe. En ik zei, daar doen 17 Nederlandse renners aan mee. En dan krijg ik meteen de reactie van één iemand. Die zei, maar ja, welke zijn dat dan? Nou, dat zijn er best wel wat. 17 namelijk. Maar niet iedereen zal al die namen meteen herkennen. En ik moet eerlijk zeggen, als ik ze allemaal zo bekijk, dan denk ik ook wel van, die heb ik nog nooit eerder zien fietsen volgens mij. Maar Tijmen Arensman is wel zo iemand. Tijmen Arensman gaat meedoen en die heeft vorig jaar natuurlijk het nodige laten zien. Dus het wordt ook eens een keer hoog tijd dat hij in de Giro weer van zich laat spreken. Hij laat wel weten, ik push mezelf niet meer tot over het randje, zegt Tijmen. Het is maar fietsen. Ik heb ook een beetje een Hollandse gedachte. Het is maar fietsen. Oké. Goed, maar Tijmen doet onder andere mee. Schrijf die alvast er maar bij.
1: Hey, hallo. Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio nieuws.
2: 5 uur.
4: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Aan boord van cruiseschip Hondius dat onderweg is naar Tenerife zijn geen andere mensen die symptomen hebben van het Hantavirus, zegt de WHO. Er zijn maatregelen genomen tegen mogelijke verspreiding. Een van de opvarenden ligt in het Radboud UMC in Nijmegen en kreeg vanmiddag te horen het Hantavirus te hebben. Staatssecretaris Boswijk van Defensie baalt ervan dat een militaire oefening met springstoffen de oorzaak is van de dagenlange natuurbrand in het Harde. Het had niet mogen gebeuren, zegt hij. Ook zegt hij dat de oefeningen voorlopig worden aangepast als het erg droog is. Het blussen van de brand van het datacentrum in Almere gaat nog uren duren. De brandweer krijgt hulp van blusvoertuigen van Schiphol en Lelystad Airport en kan het pand nog niet in. Het vuur is aan de achterkant van het gebouw. Verschillende bedrijven hebben er last van, onder meer de Universiteit Utrecht en het CBS. En Peter Gillis denkt nog na of hij in hoger beroep gaat. Hij kreeg een jaar cel voor belastingfraude en een taakstraf van 60 uur voor de mishandeling van zijn ex Nicole. Je ziet wat er gebeurt bij Ali B. die in hoger beroep is gegaan, zegt hij tegen Omroep Brabant. Ali B. kreeg vanochtend een hogere straf in zijn hoger beroep. Aan de kust is het al vanwege het zonnig. Landinwaarts meer bewolking en heel af en toe een bui. Het is 15 tot 17 graden. Morgen zon en stapelwolken. De temperatuur ligt dan tussen de 16 en 19 graden.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is een drukke avondspits. Er staat al ruim 500 kilometer file. Zoals gebruikelijk op donderdag is het druk. Er zijn een aantal files die opvallen. De A2 richting Utrecht loopt het vast bij Den Bosch. Tussen Bokstel Noord en Kerkdriel een kwartier vertraging door een ongeluk. Maar de weg is hier weer vrij. De A2 bij Eindhoven richting Maastricht. Tussen knooppunt Batendorp en knooppunt Leendeheide 20 minuten extra door een vrachtwagen met pech. De A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum. 35 minuten vertraging. Linkerrijstrook is daar afgesloten. En de A35 van Enschede naar Almelo tussen Enschede en Delden een half uur vertraging. Door een vrachtwagen met pech is de rechterrijstrook hier dicht. En op de N225 van Oosterbeek naar Rhenen heb je tussen Wolfheze en de aansluiting met de A50 een half uur vertraging.
6: Snel doortrekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
9: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroe.nl.
9: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
12: Prachtige planten, en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het.

0: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
1: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99. Dat is wit goud voor weinig.
2: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
1: Aldi.
3: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
4: Mamma mia, dat is goedkoop.
2: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
1: Aldi.
5: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
6: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
7: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
8: Hoi, Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
7: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
9: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
10: Laat het weer zijn.
11: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
12: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
12: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
13: Grand Prix Radio.
14: Rick van Veldhuizen.
15: Tot 6 uur houden we ons bezig met onder andere Roland Garros in Parijs. Want dat staat onder druk. Carvajal is in een race bezig tegen de klok. En Algerije is met een keepersprobleem bezig richting het WK.

0: dan lekker naar huis te rijden. De burgemeester van Madrid, de Madrileense burgemeester, heeft nog een vreemde uitspraak gedaan. Gaat hij om Martinez Almeida.
1: En daar moet ik het zo meteen even over hebben. Ik bedoel, dit is echt een Spaanse burgemeester.

0: Insomnia van Faithless. Iets waar ik totaal geen last van heb, van insomnia. Ja, mij moet je echt met een kanon wakker schieten. Ik word echt nergens wakker van. Maar als je slaapt, dan ben je moe en dan word je niet wakker. Tenminste, zo sta ik in het leven. Ik moet het even hebben met jullie over de Madrileense burgemeester José Luis Martínez Almeida. Die heeft zich nog wel even flink uitgesproken. Zeker ook na het verlies tegen Arsenal. En hij is waarschijnlijk van Atletico Madrid. Hij zei, toen ik de loting zag, dacht ik dat we tegen Arsenal zouden spelen. Maar dat heb ik dus kennelijk goed misgehad. Want we moesten nu tegen de UEFA spelen. En de UEFA heeft duidelijk gemaakt dat ze Atletico Madrid niet in de finale van de Champions League willen hebben. Aldus deze burgemeester Martínez Almeida. Wat natuurlijk echt lulkoek is, eerste klas. Ik bedoel, dan zouden ze in München ook heel erg mogen klagen op wat er gisteren gebeurde. Dat ze dan heel graag Paris Saint-Germain erin zouden willen hebben. Als je echt, nou, dan moet je echt met hele partijdige ogen naar de wedstrijd kijken. Ja goed, slechte verliezer, maar dat is wel een beetje het temperament waar de Spanjaard last van heeft. Verder blijft het maar doorgaan in Parijs. Roland Garros gaat straks beginnen, maar de PTPA, dat is de spelersvakbond van de tennissers, heeft ook gewoon gezegd, luister jongens, jullie betalen veel te weinig daar in Parijs, dus dat moet echt anders. Nou, dat hangt nog even boven de markt. WK-zorgen zijn er in Spanje ook voor iemand als bijvoorbeeld Dani Carvajal. Ja, de bondscoach Luis de la Fuente sluit niet uit dat hij wel voor het WK beschikbaar zou kunnen zijn. Maar zegt wel dat de rechtsback van Real Madrid zijn fitheid en vorm nog wel moet gaan bewijzen na een recente voetblessure. Ja, en zo stapelen de problemen zich op zo net voor het WK van deze zomer. En alle landen hebben er last van. Zoals dit verhaal, Algerije kampt met een keepersprobleem. En hoopt dat een doelman die eigenlijk al lang gestopt was, nu gaat terugkeren om de crisis in Algerije op te lossen en om beschikbaar te zijn voor het land tijdens de WK-voetbal van deze zomer. Ja, moet je ook maar willen. Hey, heb je net een vakantie geboekt met je vrouw samen? Het was even een hele strijd. Dan ben je er uiteindelijk uit. En dan ineens zeg je tegen je vrouw, ja schat, sorry, maar ik kan niet mee op vakantie. Neem de kinderen maar mee, maar papa moet even gaan voetballen. Dat is ook niet echt grappig natuurlijk. Dit is Grand Prix Radio, ja, Sport Radio. Maar nu de Lost Frequencies. Hier is Reality.
1: Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm rational.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Red Bull Racing heeft onlangs een grote stap gezet in de ontwikkeling van de RB22 door de auto flink lichter te maken. De renstal kampte al langer met overgewicht, maar door een recent pakket aan updates is dat probleem nu gehalveerd. Rob Stelwanneer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De auto van Max Verstappen en Isaac Hadjar woog 12 kilo te veel. Dat verschil met het minimumgewicht is inmiddels teruggebracht naar 6 kilo. Technisch directeur Pierre Wachier is tevreden over de vooruitgang en zegt dat de nieuwe onderdelen, zoals een aangepaste vloer en nieuwe sidepods, precies doen wat ervan verwacht werd. Volgens Wachier heeft de gewichtsbesparing zelfs voor meer extra snelheid gezorgd dan het team vooraf had durven hopen. Toch is het doel nog niet bereikt. Het terugbrengen van het gewicht blijft de komende tijd het belangrijkste speerpunt voor de ingenieurs. Wachier bevestigt dat er al een volgende stap in de planning staat om nog meer kilo's kwijt te raken. Wanneer die update precies op de auto komt, is nog even afwachten, maar het team mikt op de races in Europa met Oostenrijk als mogelijke deadline. Terwijl concurrenten zoals Mercedes en Ferrari ook niet stilzitten, kiest Red Bull voor een stapsgewijze aanpak. Na de grote afslankkuur volgen er eerst wat kleinere technische wijzigingen voordat het team weer een grote sprong voorwaarts wil maken. De focus ligt nu vooral op het vasthouden van de snelheid die door de lichtere auto is gewonnen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: rhythm, denk ik.
1: Ja, zie je wel.
0: Dacht het al. Dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio. Daar waar je lekkere muziek ook hoort op de radio. Liedjes waarvan je op een goed moment zegt... Voetbalster Vivianne Miedema die heeft vandaag openheid van zaken gegeven... over haar afwezigheid op het veld. De 29-jarige spits van het Nederlands elftal... is al sinds eind maart niet meer in actie gekomen. En de reden hiervoor zijn... ernstige gezondheidsproblemen bij de moeder van Vivianne Miedema. En Miedema deelt dit via sociale media. Ze zegt dat het een wonder is dat haar moeder weer wakker geworden is. En door die zorgwekkende situatie... heeft ze haar voetbalactiviteiten tijdelijk op een lager pitje moeten zetten... om bij haar familie te kunnen zijn en bijzonder bij haar moeder. En dat prijs ik alleen maar. Ik herken dat zelf ook. Mijn moeder woont 2200 kilometer van mij vandaan in Spanje. Daar ben ik nu op dit moment trouwens ook. Maar ja, ergens heb je toch zoiets van... zorgen voor je ouders, dat vind ik wel heel erg belangrijk. En heel veel mensen hebben misschien zoiets van... nou, waarom zou ik? Maar ze hebben hier wel op de wereld gezet. Dus ja, ik vind dat Miedema zich wat dat betreft heel erg moedig opstelt. Dan bij voetbalclub Real Madrid heerst grote onrust... in de aanloop naar de belangrijke wedstrijd tegen Barcelona, El Clasico... De spanningen binnen de selectie zijn hoog opgelopen. Middenvelder Valverde moest zelfs naar het ziekenhuis... na een uit de hand gelopen ruzie met teamgenoot Tchouaméni. Ondertussen ligt ook sterspeler Kylian Mbappé onder vuur... bij een deel van de achterban van Real Madrid. Dat heet een deel. De club bereidt zich wel voor onder hoogspanning... op deze cruciale ontmoeting van aanstaande zondag... in de Spaanse competitie. Ja, ik zou zeggen, onder een beter gesternte... kun je misschien ook hopen op een beter resultaat. Want dit klinkt niet echt heel erg fijn... maar ze vangen naast alle prijzen. Dus die zullen niet echt blij zijn daar. Dit is Grand Prix Radio. Hadden wij lekkere muziek? Tuurlijk hebben we dat. Sommieu nu. Dit is Multicolor.

0: over Femke Bol. Nou, tegenwoordig heet ze Femke Broedersbol, want ze is getrouwd, hè? Ja, ze heeft altijd de 400 meter gedaan, maar het wordt de 800 meter. Zometeen daar veel meer over. En ook lekkere muziek van Simply Red.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
3: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
4: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
5: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
6: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
5: Aldi.
7: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
8: Krijgen de hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
9: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
10: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
5: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19. Mamma mia, dat is goedkoop.
6: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
5: Aldi.
11: Sta je in de file en spot je ruitschade?
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
14: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
15: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.

0: Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
3: Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
5: Dit is Grand Prix Radio.
6: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl. News Headlines.
7: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Ook de opvarende van cruiseschip Hondius, die in Leiden in het ziekenhuis ligt, heeft het hantavirus. De patiënt in het Radboud UMC heeft dat ook. Op het schip zelf zijn geen nieuwe gevallen bekend. Het is nog niet duidelijk hoe vuurwerkverkopers worden gecompenseerd voor het vuurwerkverbod dat dit jaar moet ingaan. Er zou begin vorige maand al een plan moeten zijn, maar er lopen nog steeds gesprekken tussen de branche en Den Haag. En koning Willem-Alexander heeft vandaag voor het laatst als co-piloot met het regeringstoestel gevlogen. Hij laat zich omscholen van Boeing naar Airbus-piloot. En dan mag hij niet meer met het regeringsvliegtuig vliegen.
6: Grand Prix Radio Verkeer.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Zoals altijd is het druk op donderdag. Er staat nu bijna 550 kilometer file. Bij Eindhoven loopt het vast op de A2 naar Maastricht voor het knooppunt De Hocht. 10 minuten vertraging. A4 Rotterdam richting Amsterdam. Ja. Dus Rijswijk, Plaspoepolder en knooppunt Hofvliet. 12 kilometer en 20 minuten vertraging. De A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum. 16 kilometer. Op het slechte wegdek is de spitsstrook daar dicht. En dat kost je 40 minuten extra. A35 van Enschede naar Almelo tussen Enschede en Delden. Een kwartier vertraging. Komt toch een kapotte vrachtwagen. Dan de N325 Nijmegen-Arnhem tussen het Gelredome en knooppunt Velperbroek. Rijdt het langzaam over 6 kilometer. En dat komt door de werkzaamheden aan de IJsselbrug op de A12. En dat levert op de N325 ruim een half uur vertraging op.
6: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
9: Rick van Veldhuizen.
10: In deze periode van het jaar komt hij steeds eerder op. Dat is mooi. De sunrise, daar kijk ik naar uit. Grand Prix Radio. En, vind jij zin hier?
11: Ik vind het hier gezellig.

ook de sunset, die wordt steeds later. Zoals de sunrise steeds vroeger wordt. En de dagen worden langer en langer. Heerlijk. Femke Broedersbol. Klinkt dat raar, hè? Maar dat is de naam van haar partner die ze heeft meegekregen sinds dat ze getrouwd is. Maar we noemen haar voor het gemak Femke Bol. Die gaat bij de FBK Games binnenkort de 800 meter lopen. En dat doet ze in juni voor het eerst, die 800 meter. Tweevoudige wereldkampioen op de 400 meter. Horde stapte namelijk eind vorig jaar over naar een nieuwe discipline. Maar liep tot nu toe maar één wedstrijd vanwege een blessure. Dat was op 8 februari. Dat deed ze in een indoorbaan in Noord-Frankrijk. Op haar eerste 800 meter meteen een Nederlands indoorrecord. Dat is op zich een prestatie. 1:59.07. Daarna raakte ze helaas geblesseerd aan een pees in haar voet. Waardoor ze haar indoorseizoen vroegtijdig moest beëindigen. Het is nog niet bekend of de race in Hengelo ook haar eerste outdoor wedstrijd gaat worden. Maar ze vertrekt daar wel op de 800 meter. Die staat, daar kunnen we vanuit gaan. En dat zijn mooie vooruitzichten. Een vrouw die uitdagingen zoekt.

Smith bij Grand Prix Radio. Tijdens dit soort plaatjes ben ik altijd bezig met het zoeken van alle informatie. Zo kom ik nu even wat filmpjes tegen. Ja, het lastige van radio is, je kan die filmpjes niet uitzenden, maar het is wel leuk om even te laten zien. Wat is het geval? Er komen straks allemaal reclamefilmpjes voor het WK van aankomende zomer. En nu hebben ze Zidane, Beckham en Del Piero hebben ze in AI bewerkt in een reclamefilmpje. Ja, volgens mij is dit niet het enige. Er gaat nog heel

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Ploegleider Jillet Anema zorgt voor een verrassing op de schaatsmarkt. Zijn team AH Zaanlander heeft zich voor het komend seizoen versterkt met sprinter Naomi Verkerk. Opstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verkerk maakt de overstap van het internationale team Novus. Voor de 26-jarige schaatster is deze transfer een beloning voor haar sterke prestaties van de afgelopen tijd. Ze liet eerder al zien dat ze de aansluiting heeft gevonden bij de nationale top. Zo eindigde ze tijdens het kwalificatietoernooi voor de Spelen als derde op de 1000 meter. Ze liep een ticket voor de Winterspelen toen net mis, omdat de voorkeur uitging naar Jutta Leerdam. Met deze overstap krijgt de ploeg van Anema meer balans. Waar toppers als Jorrit Bergsma en Marijke Groenewoud zich richten op het uithoudingsvermogen, moet Verkerk voor de snelheid gaan zorgen. Hoewel de focus bij de vrouwenploeg tot nu toe vooral op de 3 en 5 kilometer lag, is een pure sprinter niet helemaal nieuw voor Anema. In het verleden boekte hij namelijk al grote successen met de Amerikaanse Heather Bergsma Richardson. Voor Team Novus betekent het vertrek van Verkerk een flinke aderlating. De ploeg kan met beperkte financiële middelen en ziet nu bijna alle bekende Nederlandse namen vertrekken naar andere commerciële teams.
0: Dit is jouw sportradio. Rick van

0: Bellingham en Lionel Messi in dat filmpje voorkomen waar ik het net over had. Maar ik zie weer een ander filmpje. Een filmpje van Max Verstappen. Maar dan in de Super GT-klasse. Nou ja, jongens, dit is echt waanzinnig. Luister heel even naar het begin, dit verhaal.
1: I'm here with Max Verstappen, 4-time Formula One world champion. But he's not racing Formula One today.
0: Het is echt heerlijk om naar te kijken. Ik zal je zo meteen uitleggen wat het precies is. Maar hij wil dus een record gaan verbreken van een Japanner die hem al tijden op zijn naam heeft staan. En of Max dat lukt...

0: Jamie en bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Uur nummer 2 zit erop. Zometeen ben je terug met het laatste uur. En dat is namelijk inderdaad uur 3. Tot zo.
1: Hey, hallo.
2: Ben jij er?
0: Iedere maandag tot en met vrijdag. Van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik. Kom erbij, joh.
3: Dit is Grand Prix Radio.
4: Waar je ook bent. Wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
4: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 6 uur.
5: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Er is nog een geval van besmetting met het Hantavirus. Een opvarende van cruiseschip Hondius, die is opgenomen in een ziekenhuis in Leiden, heeft het ook. Eerder werd al bekend dat de patiënt die in het Radboud UMC in Nijmegen ligt besmet is. En onduidelijk is nog of een stewardess in het Amsterdam UMC het heeft. Het is nog altijd niet duidelijk hoe vuurwerkbedrijven worden gecompenseerd nu er een verbod aan zit te komen. Het kabinet wilde een maand geleden al duidelijkheid hebben, maar er wordt nog altijd gepraat. Het gaat onder meer over hoeveel geld er komt. De vuurwerksector zelf heeft het over honderden miljoenen euro's. Er komt voorlopig geen nieuw seizoen van het SBS-programma Massa is Kassa. Peter Gillis werd eerder vandaag veroordeeld tot een jaar cel en een boete voor belastingfraude, plus een taakstraf voor het mishandelen van zijn ex. Het huidige seizoen wordt niet van de buis gehaald, dat wordt de komende weken gewoon uitgezonden. En koning Willem-Alexander heeft voor het laatst met het regeringstoestel gevlogen. Het koningspaar was in Venetië om een kunsttentoonstelling te openen. Willem-Alexander laat zich omscholen van Boeing naar Airbus-piloot. Hij mag dan niet meer met een Boeing vliegen, zoals het regeringstoestel. Het is droog en vooral landinwaarts bewolkt. Het koelt vannacht af naar 4 tot 8 graden. Ook morgen wolken in het binnenland. Aan de kust meer ruimte voor de zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden.
4: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het drukste moment van de avondspits ligt alweer achter ons. Er staat nog 390 kilometer file. Er zijn een paar bijzonderheden. De A4 richting Amsterdam tussen Rijswijk en knooppunt Hofvliet. 20 minuten vertraging over 10 kilometer. Het komt door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. Ook 20 minuten langer onderweg ben je op de A12 naar Duitsland tussen Arnhem-Noord en knooppunt Velperbroek. Dat komt door werkzaamheden. A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein. Een kwartier vertraging. En op de A28 van Amersfoort naar Zwolle 35 minuten vertraging. Tussen het Harde en Zwolle Centrum. Door slecht wegdek is daar de linker rijstrook dicht.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
10: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
9: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
10: Social Deal deals die je niet mag missen.
11: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
10: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
12: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's, verse pasta's of pastasauzen 1 plus 1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
15: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
16: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
17: Doe het lekker zelf.
16: Dat zeg ik.
18: Heb je het al gehoord?
2: Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
17: Broodje van de week. Ontdek nu je favoriet bij Kippie. Altijd met gratis saus.
18: Kippie.
19: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
20: Wow.
19: Doe dan de ING Quick Check. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
21: Hamster!
22: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
21: Yes!
22: Met deze week in de bonus... AH scharrelkipschnitzels, kip cordon bleu en terrasschnitzels 2 stuks, tweede gratis.
21: Boeie!
22: Hak, tweede gratis.
21: Lekker hoor!
22: Alle Amec haarverzorging en styling, ook tweede gratis.
21: Lekker hoor!
22: En alle Perfect Fit Cats, Shiba maaltijdzakjes en Catisfactions, ook tweede gratis.
21: Zoé!
22: De meeste en de beste aanbiedingen.
21: Hamster!
23: Grand Prix Radio.
0: Rick van Veldhuizen. Kom zo meteen weer terug in de Super GT-klasse, waar Max Verstappen een paar rondjes in mocht meerijden voor de

0: De Grand Prix Radio, ja, sportradio. Ja, ik had het in het vorige uur al een klein stukje laten horen uit een YouTube-filmpje. Wat staat op Red Bull Racing Motorsports. Dat is het kanaal wat ze hebben. En ja, het is echt heel prachtig uitgevent. Je moet het echt even gaan kijken. Ik geloof een filmpje van zo'n kleine 10 minuten. Maar daar gebeuren heel veel dingen in. Wat is het geval? Max gaat voor het eerst, mensen, dat wordt verteld, in een super GT-auto zitten. Totaal geen enkele ervaring, onder zeer erbarmelijke omstandigheden. En dan is het de bedoeling dat hij samen met de host van deze YouTube-film, Jeremiah Burton, dat hij gaat kijken of hij beter kan rijden dan de man die op dat moment de tijden in handen heeft. Atsushi Miyake, zo heet hij. Dat is een Japanner. Nou goed, ik heb het begin laten horen. Daarna moet je het zelf maar even gaan bekijken. Ik ga heel even aan het einde van die YouTube-film. Nogmaals, je kunt het niet zien, maar je verstaat wel Engels. Dus dat moet allemaal wel goed komen. Dan is Max Verstappen klaar met de race. En dan, ja, dan komen ze even daar op terug.
1: Good stuff.
2: Good stuff. 142.
1: Yeah. Yeah, it was just getting a bit tricky to push.
2: You did great. That was insane.
1: After I saw my first lap, I was like, oh, hey, I can do a bit better than that. Yeah, so then I did a 42, and then it really started raining, and then in some of their corners, was quite tricky.
2: Yeah, I bet. So next year, we'll come back, we'll do this again, not in the rain.
1: Yeah, I was staring at the slick tires.
0: Het is zo leuk om te zien. En je ziet ook gewoon dat het een liefhebber is. En dat hij het ontzettend leuk vindt om dit soort dingen te doen. Al die raceklasses, hij wil ze allemaal een keer gedaan hebben, heb ik het idee. Allemaal afvinken, uiteindelijk een bucketlist vol met dat soort zaken. Max Verstappen, kijk heel even op de YouTube-site van Red Bull Motorsports. Daar vind je dit filmpje. Ja, echt te leuk om niet te zien.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De tenniswereld staat op scherp nu de ontevredenheid van tennissers over het prijzengeld op Roland Garros toeneemt. Ariana Sabalenka, de nummer 1 van de wereld, dreigt nu zelfs met een volledige boycott van de Grand Slams. Ze noemt de staking het laatste middel om een eerlijke verdeling van de miljoeneninkomsten af te dwingen. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Eerder schreven de tennissers al een open brief over de oneerlijke verdeling van het prijzengeld. Sabalenka denkt inmiddels aan een boycott. Ze krijgt daarbij bijval van andere toppers zoals Jannik Sinner en Coco Gauff. Hoewel de organisatie in Parijs de prijzenpot met bijna 10% heeft verhoogd, vinden de spelers dat ze niet eerlijk worden betaald. Hun aandeel van de winst blijft namelijk steken onder de 15%, terwijl ze 22% eisen. Volgens de spelers is dit vooral nodig voor de tennissers buiten de top 100... die vaak moeite hebben om hun reiskosten en team te betalen. Oud-tennisser Jaco Elting herkent het probleem, maar ziet een boycott als een uiterste en schadelijke stap. Hij wijst erop dat de spelers het product zijn waar het publiek voor komt, maar dat de toernooiorganisatie

0: organisaties vaak te veel eigenhandig beslissen. Toch hoopt de tenniswereld nog op een dialoog. Zo noemt tennister Iga Świątek een boycot een extreem middel en pleit ze voor nieuwe gesprekken met de bonden voor het toernooi in Parijs begint. De grote vraag is nu wie de eerste stap zet om een staking op het Franse gravel te voorkomen.
1: Sportradio.
2: Sportradio.
3: Een levende legende in Radioland. Zeker niet jong in leeftijd, maar

When Doves Cry. Niet doen. Ze maken al zoveel lawaai. Prince bij Grand Prix Radio. In het Nederlandse medialandschap is een belangrijke overeenkomst gesloten over het WK-voetbal van dit jaar. De NOS en Talpa Network hebben een deal bereikt over de uitzendrechten van de samenvattingen. Hierdoor mag Talpa van alle 104 wedstrijden fragmenten en samenvattingen uitzenden op televisie. De NOS behoudt de exclusieve rechten op alle live wedstrijden en de volledige verslaggeving rondom dit toernooi. En de samenvattingen zullen onder meer te zien zijn bij Talpa in programma's als Vandaag Inside en De Oranje Winter. Dan in Engeland, daar is de Engelse Premier League op dit moment heel erg spannend. Want Manchester City heeft hele dure punten laten liggen in de strijd om het kampioenschap. De ploeg speelde eerder deze week op maandagavond met 3-3 gelijk in een uitwedstrijd tegen Everton uit Liverpool. Dit resultaat is goed nieuws voor de concurrentie. Namelijk Arsenal, dat hierdoor op weg lijkt naar de eerste landstitel in 22 jaar tijd. De strijd om het kampioenschap in Engeland blijft daardoor ongemeen spannend in de laatste fase van het seizoen. En dat is altijd leuk natuurlijk, zeker voor de onpartijdige kijkert. Waarin beide teams nog steeds kort resterend programma hebben om te kijken wie uiteindelijk landskampioen gaat worden. Manchester City of Arsenal. En misschien gaat Arsenal wel voor alle prijzen tegelijk. Want zij zitten ook nog in de finale van de Champions League. Het maakt het allemaal alleen maar spannender. Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nu met Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry.

0: bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is Misha Bredewold geworden, die vandaag de Vuelta voor vrouwen op haar naam heeft gezet qua ritzegen. Anna van der Breggen die is komen te vallen, maar dan weet je dat ook weer. Volledig op de hoogte. Lekker, hè?
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
3: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
5: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil ter waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
6: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
7: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
10: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
11: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
14: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
15: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
16: Hey, bedankt.
15: Merci. Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
17: Sneldoortrekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
18: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs, 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
19: Zeg, als u altijd maar hard werkt,
16: vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
19: PaulvanBergen.nl, daar vind je wel.
20: Dit is Grand Prix Radio.
21: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. News Headlines.
22: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Twee vliegtuigpassagiers die klachten hadden nadat ze in contact waren gekomen met het Hantavirus, hebben het virus niet. Een derde wacht nog op de uitslag. Ze zaten aan boord van het KLM-toestel waarin ook een besmette Nederlandse vrouw zat. Op de Atlantische Oceaan bij Spanje is 30 ton cocaïne onderschept. Er zijn ook 5 Nederlanders opgepakt. De coke is bijna €1 miljard waard. Het is daarmee een van de grootste vangsten ooit. En de Universiteit Utrecht blijft morgen de hele dag dicht door de grote brand in een datacentrum in Almere. Daardoor liggen alle systemen van de universiteit eruit. Onder meer de toegangspasjes doen het niet.
21: Grand Prix Radio Verkeer.
23: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De files lossen op, maar we zijn nog niet filevrij. Er staat nog 120 kilometer file. Op de A12 richting Duitsland heb je tussen Arnhem-Noord en Westervoort nog een kwartier vertraging door de werkzaamheden. A27 Utrecht-Breda, 10 minuten vertraging tussen Lexmond en Werkendam. En de meeste vertraging heb je op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle centrum staat 14 kilometer. Door slecht wegdek is de linkerrijstrook dicht en dat kost je 25 minuten extra.
21: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
24: Rick van Veldhuizen.
0: Bij het laatste half uurtje voor vandaag, dat doe ik samen met jou. Eet smakelijk!

The Bloodline, Alice Warren en Jelly Roll. Zo meteen toch even de vraag stellen. Het schijnt weer beter te gaan met Dick Advocaat. Moet hij dan misschien toch uiteindelijk Curaçao gaan leren?

jouw sportradio. Formule 1-coureur Carlos Sainz heeft zich opvallend positief uitgelaten over de nieuwe generatie auto's die dit jaar zijn geïntroduceerd. Waar een deel van de coureurs kritisch is op, op het nieuwe technische reglement, wordt de Spanjaard tot het optimistische kamp. Ondanks de tegenvallende prestaties van zijn team, Williams, is Sainz te spreken over de nieuwe bolides. Opvallend. Wit voetje misschien? Hij noemt ze zelfs de beste qua aerodynamisch gevoel. De nieuwe reglementen moeten de sport competitiever en spectaculairder gaan maken. Oké. Okay. Nou, wie weet word je voorgedragen dadelijk bij de FIA. Nee, maar ik vind wel aan de andere kant, we moeten er positief tegenaan blijven kijken. Want anders maken we de sport kapot. En dat is ook niet de bedoeling. Dat ben ik wel met hem eens. Maar ja, om je nou zo uit te spreken, dat gaan we dan ook weer net iets te ver. En verder toch even een mooi verhaal van Dick Advocaat, die samen met Juninho Bakuna een eerste munt heeft geslagen. Een Caribische 5-gulden munt voor de WK-kwalificatie van Curaçao. Ja, ik vind het toch zonde. Dan zie ik die oude advocaat naast Bakuna staan. En dan denk ik, ja, dat is toch zonde dat uiteindelijk nu los is van elkaar. En dat heeft alles te maken met de gezondheid van de dochter van Dick Advocaat. En het is mooi dat hij zijn familie boven Curaçao zet. Maar ja, ik heb er toch wel een beetje moeite mee. Natuurlijk, Fred Rutte die neemt het stokje over. Maar ik denk dat we op mijn beurt. Ik denk dat al die gasten van Curaçao nu zoiets hebben van, laat dat die oude advocaat dan nog maar even regelen. En klaar. En leuk. Nog 5 gulden munt. Voor het Caribisch gebied. En voor Curaçao. Maar het liever zouden ze gewoon even, ja, toch misschien verder kunnen komen op het WK. Wat natuurlijk bijna schier onmogelijk is. Want ze moeten tegen clubs waar je het nooit tegen kunt doen. Bakuna die speelt zelf voor Volendam. Hij is ook een van de broertjes. Dus ja, het is hopen op beter. Maar ik vind het wel heel erg mooi. Eigenlijk zou ik bijna een soort van petitie willen beginnen. Laat Dickie naar het WK gaan. Ik zou het bijna te zonde vinden als hij niet mee zou gaan. Nothing's gonna stop us now.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De hamstringblessure van Emmanuel Emega lijkt minder erg dan in eerste instantie werd gevreesd. Hoewel de spits van Straatsburg onlangs huilend het veld verliet in een wedstrijd tegen Toulouse, is de kans groot dat hij gewoon inzetbaar blijft voor het komende wereldkampioenschap. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Trainer Gary O'Neill laat weten dat de schade relatief meevalt. Volgens hem is er zelfs een kans dat de jonge aanvaller alweer fit is voor de finale van de Conference League eind mei, mits zijn club de return tegen Rayo Vallecano overleeft. Dat is een flinke opsteker, want de fysieke gesteldheid van Emea is al langer een punt van zorg. Hij miste dit seizoen namelijk ook al 4 maanden door een hardnekkige liesblessure. Bondscoach Ronald Koeman volgt de situatie nauwlettend. Hij stelde eerder dat een spierblessure in deze fase van het seizoen vaak fataal is voor deelname aan een eindtoernooi, zeker als het herstel langer dan 5 weken duurt. Nu de revalidatie van Emega sneller lijkt te gaan, kan hij alsnog rekenen op een plek in de definitieve selectie. Dat is een welkom lichtpuntje voor de technische staf van het Nederlands elftal. Koeman moet het in de Verenigde Staten namelijk al doen zonder de langdurig geblesseerde Jerdy Schouten en Xavi Simons. Voor Emega blijft het nu een race tegen de klok om zo snel mogelijk weer topfit op het veld te verschijnen.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Candyman, The Knocking Boots, bij Grand Prix Radio. Ik ben altijd aan het wachten op dat plop op het einde. Hey jongens, in het voetbal kan de later gelijkmaker van Harry Kane voor Bayern München tegen Paris Saint-Germain gisteravond van grote waarde zijn voor de Duitse Bundesliga. Hoewel de wedstrijd in 1-1 eindigde, was het doelpunt cruciaal voor de coëfficiënte ranglijst. Dankzij deze treffer maakt namelijk Duitsland nog kans op een extra Champions League ticket voor het volgende seizoen. En de strijd om de felbegeerde plek is extreem spannend en kan worden beslist op een minimaal verschil aan coëfficiënte punten. Ja, ik vind dat heel moeilijk, maar het is een beetje algebraïsch. Maar het schijnt wel te kloppen, dus ga er maar vanuit. Was ook wel een heel bijzonder doelpunt, maar net iets te laat van Kane gisteravond. Wat mij betreft sluiten we hier de boel af. Tenminste, wat mij betreft. Hè. Hey, Grand Prix Radio gaat gewoon door. Jouw sportradio, 24 uur per dag. Ik spreek je morgen weer. Een hele fijne donderdagavond. En tot morgen.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 7 uur.
3: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. De eerste uitslagen van vliegtuigpassagiers die zich hebben laten testen op het Hantavirus zijn er en die zijn negatief. Het gaat om mensen die aan boord waren van het KLM-toestel, waar ook de besmette Nederlandse vrouw in zat, die later overleed. Een derde passagier wacht nog op de uitslag. De GGD had anderen in de gaten. De Universiteit Utrecht blijft morgen dicht. De systemen liggen eruit door de grote brand in een datacentrum in Almere. Daardoor doen bijvoorbeeld de toegangspasjes het niet. De universiteit roept medewerkers en studenten op om ook niet in te loggen op de systemen. Ook andere bedrijven en instellingen hebben er last van. Het kabinet hoopt eind deze maand duidelijk te hebben hoe de vuurwerkbranche gecompenseerd wordt voor het aanstaande vuurwerkverbod. Dat had eigenlijk al klaar moeten zijn, maar de gesprekken zijn nog in volle gang. Zo is het bijvoorbeeld nog niet duidelijk om hoeveel geld het gaat. En Femke Broeders-Bol loopt volgende maand de 800 meter bij de FBK Games in Hengelo. Het wordt waarschijnlijk haar eerste outdoor race op die afstand. Ze liep de 800 meter al wel een keer bij een indoorwedstrijd en liep toen meteen een Nederlands record. Broeders-Bol zegt dat ze niet kan wachten om voor eigen publiek te lopen. Het is droog en vooral landinwaarts bewolkt. Het koelt vannacht af naar 4 tot 8 graden. Ook morgen wolken in het binnenland. Aan de kust meer ruimte voor de zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is bijna gedaan met de avondspits. Op de A1 vanuit Hengelo naar Osnabrück heb je voor de grens bij De Lutte nog 10 minuten vertraging. En de N307 van Lelystad naar Kampen tussen Dronten en de aansluiting met de N306 doe je daar ook nog 10 minuten langer over.
5: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij
6: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
7: Drukke dag gehad en dan straks thuis ook nog spitsuur. Hak je spitsuur met de hak burrito schotel. Supersnel en heerlijke voedzame maaltijd op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur,
8: hak je dag.
9: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
10: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
11: Pa-pa-da-pa-pa. Greets.
12: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van moederdag bij Greets.
14: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle calvésausen tot 320 milliliter voor maar 1 euro.
15: Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
16: Mijn vriendin en ik hebben duidelijke doelen voor onze toekomst. En we denken samen na hoe we dat kunnen bereiken. Een nieuwe auto, een eigen huis. Laatst heeft zij bijvoorbeeld uitgezocht of we eerder met pensioen kunnen gaan. Daar had ik zelf nog niet bij stilgestaan. En zo doen we dat met al onze financiële zaken. Samen geregeld. Dat is toch logisch?
17: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
18: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
19: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds, hallo lof voor Almof.
20: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
21: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals heel veel vitamines van Lucovitaal en Dagavit nu 1 plus 1 gratis. Dat wordt weer aanvullen. Kom voor nog meer wauwdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
22: Mooi van Ethos.
23: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil ter waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
3: Hey lieverd, we moeten nog even geld overmaken voor de boodschappen en dat weekendje weg.
4: Yes, en laten we de gemeentelijke belasting ook nog even betalen voordat we op vakantie gaan.
3: Oh ja, klopt. Fijn dat we dit op deze manier fixen.
4: Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
5: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa.
6: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
5: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
7: Sneldor trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
8: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
9: Doe het lekker zelf.
8: Dat zeg ik.
10: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
11: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Feyenoord hoopt Saïd Bakati voor komend seizoen vast te leggen als nieuwe veldtrainer. De club houdt serieus rekening met het vertrek van assistent Etienne Reijnen, die opnieuw in de belangstelling staat van Liverpool. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De interesse van de Engelse grootmacht in Reijnen is niet nieuw. Toen Arne Slot de overstap naar Anfield maakte, wilde hij de assistent al meenemen, maar destijds ontbraken de juiste papieren. Nu Reijnen zijn trainingsdiploma bijna op zak heeft, lijkt een overstap naar Engeland wel haalbaar. Omdat ook René Haken mogelijk vertrekt bij de Rotterdammers, is de clubleiding achter de schermen druk bezig met de invulling van de technische staf rondom hoofdtrainer Robin van Persie. Bakati wordt gezien als de ideale versterking voor de veldtrainingen. Hij is op dit moment assistent bij Sparta en helpt daarnaast Michael Reiziger bij Jong Oranje. Hij is bovendien geen onbekende in de Kuip, want eerder werkte hij daar al als rechterhand van Jaap Stam en later onder Dick Advocaat. Hoewel Sparta hem een meerjarig contract heeft aangeboden om zijn verblijf op het kasteel te verlengen, zetten de beleidsmakers in Rotterdam-Zuid in op zijn terugkeer. De club heeft goede hoop dat Bakati voor een hernieuwd avontuur bij Feyenoord zal gaan kiezen.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: Middernacht.
3: Goedenavond, het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Casper Kooi. De burgemeester van Den Haag noemt de aanval op het D66-kantoor onaanvaardbaar. In een democratie verschil je van mening met woorden, zegt hij op sociale media. Er waren zo'n 30 mensen in het pand toen de vuurwerkbom gisteravond afging. Niemand raakte gewond, iemand is opgepakt. 1 op de 3 Nederlanders maakt zich zorgen over het Hantavirus, blijkt uit onderzoek van Hart van Nederland. Het nieuws over het Hantavirus roept veel herinneringen op aan de coronacrisis. Iets meer dan de helft zegt dat ze door corona sceptischer zijn geworden over de aanpak van de overheid, maar heeft er nog wel vertrouwen in. De grote brand in een leegstaand kantoorpand in Zoetermeer is onder controle. Omwonenden kregen eerder op de avond een NL-alert. Er was hevige rook. Het was de 3e brand in korte tijd in hetzelfde gebouw. Slachtoffer Naomi zegt in een interview met RTL Tonight dat ze jarenlang voor gek is verklaard, omdat Ali B. een reputatie had als goede man. De rapper is gisteren tot 3 jaar cel veroordeeld voor 2 verkrachtingen, waaronder die van Naomi tijdens een schrijverskamp. Ali B. stapt nu naar de Hoge Raad. Het is op de meeste plaatsen droog en het koelt niet verder af dan 4 graden en er is kans op mist. Later vanochtend is het eerst zonnig, in de middag komen de stapelwolken, dan wel wat warmer dan vandaag, 19 graden maximaal.
4: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
5: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
6: Bij Easy Pay Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Pay Excel. Shop in de winkel of op easypayexcel.nl.
7: Laat het hier zijn.
5: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
8: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
9: Sta je in de file en spot je ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
12: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
14: Odido. Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: die hiermee hun debuut maken in een grote ronde. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De ploeg van oprichter Bas Tietema is in korte tijd opgeklommen van een online project naar het hoogste niveau. Groenewegen voelt zich daar uitstekend bij. Hij vertelt dat de successen uit het voorjaar veel vertrouwen geven, al beseft hij dat iedereen in Italië weer op nul begint. De focus ligt voor hem volledig op het winnen van etappes. Achter de schermen werkt de ploeg nauw samen met oud-topfietser Marcel Kittel. Hij coacht de sprinttrein en ziet dat Groenewegen zijn draai als kopman helemaal heeft gevonden. Volgens Kittel is de sfeer binnen de groep ontspannen, ondanks de hoge ambities. Er is ruimte voor een grap, maar zodra de koers begint is de focus scherp. Groenewegen geeft aan dat hij volledig hersteld is van zijn eerdere valpartij in de Scheldeprijs. De trainingen verliepen volgens plan en de vorm is goed. De concurrentie is fors, maar de Nederlander blijft er nuchter onder. Of het succes nu direct bij de start komt of pas in de slotweek, het team is er naar eigen zeggen klaar voor.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 1 uur.
3: Goedenavond, het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Casper Kooi. De impact op de ruim 30 jongeren die aanwezig waren bij de explosie in het D66-kantoor is enorm. Dat meldde de Jonge Democraten na de aanval met een vuurwerkbom tijdens een politieke bijeenkomst gisteravond. Ook de premier en burgemeester reageren voor afschuw. Er is iemand opgepakt. In het Brabantse Waalwijk is een sporthal ontruimd. Er zijn problemen met het dak. Experts moeten daar nu naar gaan kijken. Het is wel een probleem, want de eindexamens zouden daar vandaag worden afgenomen. Die worden dan maar verplaatst naar gewone leslokalen. De voorzitter van de Europese Commissie is optimistisch over een handelsakkoord tussen de EU en Amerika. Dat zei ze na een gesprek met president Trump. Die dreigde met hogere importheffingen als Europa zich voor 4 juli niet houdt aan de afspraken. De Europese commissarisvoorzitter zegt dat Brussel daarmee op de goede weg is. En Frankrijk start nu een strafrechtelijk onderzoek naar Elon Musk en zijn platform X. Hij weigerde vrijwillig te verschijnen voor verhoor en nu wordt de zaak overgedragen aan onderzoeksrechters. Die bekijken of X is gebruikt voor buitenlandse inmenging in de Franse politiek en ook naar de dienst ROC, bijvoorbeeld om seksueel getinte nepfoto's. Het is droog hoor op de meeste plaatsen en het koelt niet verder af dan 4 graden. Er is kans op mist. Later vanochtend is het eerst zonnig, in de middag komen er stapelwolken en dan wordt het maximaal 19 graden.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De KNVB sluit een langer verblijf van Ronald Koeman als bondscoach van het Nederlands elftal niet uit. Directeur topvoetbal Nigel de Jong laat weten dat de voetbalbond pas na het komende wereldkampioenschap een besluit neemt over de toekomst. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Omdat de bond vasthoudt aan deze planning is de komst van Peter Bos nooit een serieuze optie geweest. Bos gaf onlangs aan dat hij open stond voor het bondscoachschap, maar omdat de bond pas na het toernooi wil evalueren, koos hij al voor een langer verblijf bij PSV. De Jong noemt Bos een vakman, maar benadrukt dat er simpelweg geen vacature openstaat. De samenwerking met Koeman verloopt volgens hem nog altijd uitstekend en het onderlinge vertrouwen is groot. De KNVB wil de rust in de organisatie bewaren en de volledige focus op het toernooi leggen. Een vroegtijdige trainerswissel, zoals eerder gebeurde bij de Oranjevrouwen, wil de bond koste wat het kost voorkomen. Hoewel de Jong op de achtergrond verschillende scenario's uitwerkt voor de periode na het WK, is er op dit moment geen enkele andere coach benaderd. Ondanks dat de resultaten tegen toplanden de laatste tijd wat achterblijven, is de bond tevreden over de manier waarop de huidige bondscoach communiceert en de groep aanstuurt. De ambitie is nog altijd om wereldkampioen te worden. Pas als die missie erop zit, kijken de KNVB en Koeman of ze nog langer met elkaar doorgaan.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio. Grand Prix Radio.
2: It's a top, Mr. Selector.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Red Bull Racing heeft onlangs een grote stap gezet in de ontwikkeling van de RB22 door de auto flink lichter te maken. De renstal kampte al langer met overgewicht, maar door een recent pakket aan updates is dat probleem nu gehalveerd. Bob Stelwanneer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De auto van Max Verstappen en Isaac Hadjar woog 12 kilo te veel. Dat verschil met het minimumgewicht is inmiddels teruggebracht naar 6 kilo. Technisch directeur Pierre Wachier is tevreden over de vooruitgang en zegt dat de nieuwe onderdelen, zoals een aangepaste vloer en nieuwe sidepods, precies doen wat ervan verwacht werd. Volgens Wachier heeft de gewichtsbesparing zelfs voor meer extra snelheid gezorgd dan het team vooraf had durven hopen. Toch is het doel nog niet bereikt. Het terugbrengen van het gewicht blijft de komende tijd het belangrijkste speerpunt voor de ingenieurs. Wachier bevestigt dat er al een volgende stap in de planning staat om nog meer kilo's kwijt te raken. Wanneer die update precies op de auto komt, is nog even afwachten, maar het team mikt op de races in Europa met Oostenrijk als mogelijke deadline. Terwijl concurrenten zoals Mercedes en Ferrari ook niet stilzitten, kiest Red Bull voor een stapsgewijze aanpak. Na de grote afslankkuur volgen er eerst wat kleinere technische wijzigingen voordat het team weer een grote sprong voorwaarts wil maken. De focus ligt nu vooral op het vasthouden van de snelheid die door de lichtere auto is gewonnen.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo.
2: Ben jij er?
1: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 2 uur.
4: Goedenavond, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Casper Kooi. Premier Jetten noemt de aanval met een vuurwerkbom op het D66-kantoor in Den Haag een laffe daad van intimidatie. Volgens fractievoorzitter Jan Paternotte is het een wonder dat de ruim 30 aanwezige jongeren ongedeerd bleven, omdat de explosie een ravage heeft aangericht. Minister Sjoerdsma benadrukt dat geweld tegen politici alle perken te buiten gaat. In Amsterdam is een man opgepakt voor een steekpartij in Leiden vorige week. Het slachtoffer werd toen in zijn gezicht gestoken door iemand uit een groepje van ongeveer 5. Hoewel de politie eerder zocht naar een jongere dader, bleek de opgepakte man eind 30 te zijn, meldt de regionale omroep. In Duitsland wordt gezocht naar een hoogbejaarde blinde vrouw. Haar man, die dement is, had haar achtergelaten in de auto, maar eerst volgens Duitse media vergeten waar die heeft geparkeerd. Volgens de man was de auto ergens vast komen te zitten, waarschijnlijk in de buurt van Berlijn. En er wordt gezocht naar nieuwe actrices voor de rollen van de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane in het 3e seizoen van de serie Maxima. Kleine prinsesjes worden groot, zegt uitzender Videoland. Meiden van 7 tot en met 14 worden gezocht. Ze hebben nog ruim een week de tijd om zich aan te melden. Het is op de meeste plekken droog. Het koelt niet verder af dan 4 graden. Er is kans op mist. Later vanochtend, dan is het zonnig. Maar in de middag komen er stapelwolken. Het wordt maximaal 19 graden. Grand Prix Radio.